0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent, juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte. En denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal. En dat stemt hem uiterst tevreden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goeienacht, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland, bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in het Stadskanaal, omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar het Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Dat het kanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen en 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond en de meeste konden naar boven komen. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral ook veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sport.
0: Nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Meer sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
4: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 4 uur.
5: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun buurt. Zij geven als rapportcijfers een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Ierbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk in een kolenmijn. 38 mijnwerkers zitten nog vast onder de grond. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Er zou een hoge concentratie koolmonoxide zijn gemeten, gevolgd door een explosie. Meer dan 200 mijnwerkers konden levend naar boven worden gehaald. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd hij gelanceerd vanaf een basis in Texas. En ongeveer een uur later kwam hij neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
6: Say one for the trouble, two for the time. Come on, everybody.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. Jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium, met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Sportradio. Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure, waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op en in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar, juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée, maar hij heeft wel een lichtpuntje, want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren we ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun wijk. Zij geven als rapportcijfer een 7,6 en Flevolanders zijn het minst tevreden. Zo'n 40.000 mensen in Los Angeles hebben het advies gekregen weg te gaan vanwege een probleem met een chemische tank. Die staat op een industrieterrein en is gevuld met tienduizenden liters brandbare stof. Volgens de brandweer kan die ontploffen. Het lek werd donderdag al ontdekt, maar nu blijkt ook het ventiel kapot te zijn. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd die gelanceerd vanaf een basis in Texas en ongeveer een uur later kwam die neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent, juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw hebben tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel moeten overnachten in Stadskanaal. Zo'n 80 mensen werden aan het eind van de avond met bussen er naartoe gebracht. Straks gaan ze weer terug naar Ter Apel. Woensdag opende Stadskanaal ook een tijdelijke noodopvang. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Nederlanders zijn best wel tevreden met de netheid in hun buurt. Vriezen het meest en mensen in Flevoland het minst. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD. Ergernissen zijn er ook. Vooral vuil naast een container en rondslingerende blikjes zorgen voor veel irritatie. Hoge boetes zouden een oplossing kunnen zijn, zeggen de onderzoekers. En door een explosie op een scheepswerf in New York is iemand om het leven gekomen en raakte tientallen brandweerlieden gewond. Het dodelijke slachtoffer zou ook van de brandweer zijn. Er is weinig bekend over de oorzaak van de explosie. De burgemeester van New York heeft het over een complexe situatie. Het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door zeewind.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte en denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal en dat stemt hem uiterst tevreden.
0: Sportradio.
1: Sportradio. We were good.

0: Klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: Hey,
6: 1,5 liter voor

0: voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Zo, waar is het warm?
14: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio
1: is Sportradio. Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote brand in een huis in Amsterdam-Oost is iemand omgekomen. Intussen heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt moesten daarom hun ramen en deuren dicht houden. Een kat zou de vlammen hebben overleefd. Een motorrijder en de bestuurder van een auto zijn omgekomen bij een ongeluk in het Gelderse Eerbeek. Dat schrijft de politie op X. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat en de twee doden zijn mannen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Groningse Stadskanaal heeft vannacht weer zo'n 80 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Met bussen werden ze erheen gebracht. Straks komt de groep weer terug naar Ter Apel. Afgelopen woensdag bood Stadskanaal ook al hulp aan. Donderdag werd een groep opgevangen in Gieten. En Formule 1-coureur Max Verstappen reed gisteravond in Canada een tegenvallende kwalificatie voor de sprintrace. Hij werd zevende. Op de boordradio klaagde hij over de achterkant van de auto die instabiel was, waardoor zijn voeten van de pedalen schoten. George Russell start vanavond vanaf pole position. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Zo, waar is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks zilver.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehaald.
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: versneld. Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. 3 doden vannacht bij ongelukken met motoren. In het Gelderse Eerbeek botsten een auto en een motor op elkaar. De politie schrijft op X dat de bestuurders omkwamen. En lokale media melden een ongeluk op de A4 bij Schiedam. Daarbij kwam een motorrijder om en zou op een vrachtwagen zijn gebotst. In Amsterdam-Oost is vanmorgen iemand omgekomen bij een grote brand in een huis. Omdat de vlammen uit de voorkant van het pand sloegen en er veel rook was, werden huizen in de buurt tijdelijk ontruimd. Toen het vuur onder controle was, werd binnen een lichaam gevonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Social media platform X doet weinig om haatberichten offline te halen. De Volkskrant onderzocht 80.000 reacties op berichten van politici voor de verkiezingen. In een kwart van de gevallen werden zij of anderen gekleineerd of bedreigd. Vaak ging het om vrouwen, LHBTI'ers, moslims en joden. De meeste berichten staan nog online. En in een kolenmijn in China zijn zeker 80 mensen omgekomen. Eerst werd nog gesproken over 8 doden en 38 vermisten, maar nu blijken veel meer mijnwerkers te zijn overleden. Het ging mis toen er gas ontplofte in de mijn. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure, waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op en in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar, juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée, maar hij heeft wel een lichtpuntje, want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: deals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Ja!

0: Robijn, 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
1: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
10: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
12: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
13: Mei maand is Occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
16: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het dodental na een grote gasexplosie in een kolenmijn in China blijft oplopen. Eerst werd gesproken over 8 slachtoffers, later bleken er tientallen doden te zijn en nu staat de teller op meer dan 90. Of er nog mensen worden vermist is onduidelijk. In China zijn regelmatig mijnongelukken, al worden de veiligheidsregels strenger. De Volkskrant heeft social media platform X onderzocht. Van de 80.000 reacties op berichten van politici vlak voor de verkiezingen stond ruim een kwart vol met haat, bedreiging en discriminatie. Vooral vrouwen, moslims, LHBTI'ers en joden moesten het ontgelden. Veel berichten zijn er door X niet afgehaald. Op de A4, ter hoogte van de keteltunnel bij Schiedam, is een motorrijder om het leven gekomen. Een man uit Vlaardingen botste op een vrachtwagen. Wat er misging is niet duidelijk. Eerder was ook een motorrijder betrokken bij een dodelijk ongeluk bij het Gelderse Eerbeek. Daar kwam behalve de motorrijder ook een automobilist om. En de Amerikaanse regering bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat meldde bronnen aan CBS News, die daarmee het tegenovergestelde zeggen als nieuwssite Al Arabiya. Die meldde gisteren dat er juist een grotere kans is op een volledig bestand met Iran. CBS weet niet wanneer die nieuwe aanval dan zou komen. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knooppunt Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de verbindende Oortbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Ik wil als dino!
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty, maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent, juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en goodsnacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksausen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Zo! Waar is het warm?
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Vertrouwd sinds 1999.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
0: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Drie bijzonderheden deze zaterdagochtend op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles staan nu 10 minuten op onthoud en er staat zo'n 2 kilometer file. Op de A16 wordt er aan de weg gewerkt bij de Van Brienenoordbrug. Dat is van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg ook dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Ring Rotterdam. De parallelbaan is wel open, alleen daar heb je nu al ruim 20 minuten op onthoud. En tenslotte is er druk op de N306 Harderwijk richting Kampen. Dit komt door een evenement daar dit weekend. Bij afrit Biddinghuizen staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte en denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal en dat stemt hem uiterst tevreden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Essent verhoogt vanaf 1 juli als eerste van de grote energieleveranciers hun variabele tarieven flink. Dat schrijft de Telegraaf. Het heeft allemaal te maken met de oorlog in Iran, waardoor de gas- en olieprijzen enorm zijn gestegen. Essent verhoogt de tarieven met zo'n 13%. De verwachting is dat Eneco en Vattenfall volgen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Vannacht sliepen ruim 80 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek was in Stadskanaal. Maar ze zijn nu weer terug. Veel mensen liggen in Ter Apel op het gras, niet wetend of ze vannacht ergens kunnen slapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. Steeds vaker werken er in huizen voor begeleid wonen hulpverleners die niet gekwalificeerd zijn. Follow the Money heeft dat uitgezocht. Het heeft er onder meer mee te maken dat steeds meer mensen zorg aanbieden, vooral om belastinggeld te innen. Investeren in goed personeel heeft dan geen prioriteit. En reddingswerkers hebben al zeker 90 doden geteld na de gasexplosie in een mijn in China. Er waren volgens staatsmedia zo'n 250 mijnwerkers onder de grond toen de ontploffing gebeurde. Er zijn ook mensen gered of gewond geraakt, maar de getallen daarover zijn wat onduidelijk. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op drie plekken vertraging op dit moment. Op beginnende A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En het heeft te maken met een evenement.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.

0: Tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet. De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
0: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Grand Prix Radio.
13: Rob van Zomeren.
14: Goedemorgen, wat fijn dat je erbij bent. Welkom bij 2 uur lang koffie en classics. Je weet het, dat staat garant. Voor veel sportnieuws en lekkere muziek. Vandaag darts, boksen, Formule 1 en ook voetbal. Zometeen hoor je de bondscoach, Ronald

0: En dan te bedenken dat het maar een haar heeft gescheeld, of wij hadden met z'n allen nooit van dit liedje gehoord. Iron Lion Zion van Bob Marley en de Wailers. Echt per toeval ontdekt door een platenproducent. Zijn naam is Trevor Wyatt. Die Trevor Wyatt was na het overlijden van Bob Marley een beetje door oude cassettebandjes met demo's van Bob was hij aan het doorluisteren. En op zekere moment had hij een liedje gevonden, maar dat stond op een cassettebandje. Dat cassettebandje liet hij lopen nadat hij dacht dat het afgelopen was. Ging een glaasje water halen en terwijl hij daar stond, hoorde hij ineens toch nog muziek uit de speakers komen. En dat was dit liedje. Iron Lion Zion van Bob Marley en de Wailers. Het liedje was niet af, het was alleen maar een demo. 10 jaar na het overlijden van Bob Marley heeft hij het dus afgemaakt. En ze gaan ervan uit dat de reggae-legende zelf het zo'n beetje in 1973 of 1974 geschreven heeft. En nu, in de maand mei, jaar des Heres 2026, kunnen wij voorbij laten komen bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Goedemorgen, ik ben Rob van Zomeren. Koffie en klassiekjes bij je tot 12 uur. En wat hebben we vandaag veel met je te bespreken en veel om over bij te praten. Eens even kijken, reactie straks na afloop van de sprintkwalificatie. Vanavond de titanenstrijd tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk. De finale dag van de play-offs om promotie en degradatie tussen FC Volendam en Willem II. Geloof me, het komt allemaal voorbij. Eerst maar even naar het Nederlands elftal, want aanstaande woensdag wordt de WK-selectie bekendgemaakt. Maar boven een aantal namen hangen nog vraagtekens. Memphis Depay, Jurriën Timber en Justin Kluivert. Kluivert bijvoorbeeld maakte afgelopen dinsdag zijn rentree na ruim 4 maanden afwezigheid door een knieoperatie. Depay raakte op 23 maart geblesseerd aan zijn dijbeen en kwam sindsdien niet meer in actie. Voor de microfoon van de NOS gaf de bondscoach Ronald Koeman een update over de laatste stand van zaken rondom Depay.
1: Nou, de laatste stand van zaken is dat hij normaal gesproken zondag minuten gaat maken. En dan hebben ze nog een wedstrijd 27 mei. Maar dat zijn allemaal nog beslissingen wat soms een beetje hoofdpijn geeft. Maar binnen de selectie van 26 kun je 1 of 2 spelers meenemen die misschien wat minder ritme hebben. En omdat je ook niet altijd een referentie hebt hoe ze uit wedstrijden van 90 minuten komen. Maar nogmaals, we hebben nog een aantal dagen.
0: Ja, maar over 4 dagen moet toch die knoop zijn doorgehakt. Dat geldt ook voor Jurriën Timber. Zijn vooruitzichten zijn misschien nog wel minder dan voor Depay. Timber staat namelijk al 2 maanden aan de kant met een liesblessure. Weet ook nog maar de vraag is of hij volgende week zaterdag in actie kan komen tijdens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. In gesprek met Ziggo Sport liet ook hij weten hoe het met hem gaat.
2: Gaat goed. Ik ben hard aan het trainen om terug te komen. Het is al een lang traject geweest. Wat ik zeg, ik ben hard aan het werk. Ben goed op weg ook. Alleen het is lastig te zeggen om. Ik hoop er volgende week bij te zijn. En we gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Volgende week zaterdag dus de Champions League finale. Ook een titanenstrijd. En aanstaande woensdag de bekendmaking van de WK-selectie van Oranje.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: wij passen niet in het budget. Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uittenue aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Dat heb je ook wel eens gehad. Na een heftige avond stappen dat je 's morgens de badkamer binnenstapt. Je kijkt in de spiegel. Je kijkt nog een keer. En dan denk je... Waarschijnlijk ben ik dat. Maar het is wel een goede avond stappen geweest. Eric Clapton samen met Sting, It's Probably Me. Die we draaiden bij Grumpy Radio. Dit is jouw sportradio met koffie en classics. De instrumentals die waren trouwens al geschreven door Michael Kamen en Eric Clapton. Maar ja, ze hadden nog geen woorden. En uiteindelijk, als je er geen woorden...
1: Ik heb geen woorden meer voor jou.
0: Dan bel je gewoon Sting. En die kwam uiteindelijk met deze tekst op het liedje It's Probably Me. Samen met Eric Clapton dus en Michael Kamen tekende zij voor deze hitsingle. Hey, we hebben het in Koffie en Classics wel vaker over darts. Dat pakken we nu ook weer op die draad. Want de reguliere speelrondes van de Premier League zijn allemaal gespeeld. Vorige week wisten we natuurlijk al dat beide Nederlanders, Michael van Gerwen en Gian van Veen, niet in actie zullen komen volgende week. Dat was de finaleavond waar Luke Littler, Johnny Clayton, Luke Humphries en Gerwin Price wel van de partij zullen zijn. Voor Van Veen was het zijn debuut in de Premier League. En of dat al niet moeilijk genoeg was, moest hij 2 maanden geleden ook nog onder het mes vanwege nierstenen. En moest daardoor 1 speelavond missen. Maar was ook tijdens zijn rentree een week later nog altijd kansloos. In de podcast Darts draait door keek Gian terug op die operatie. Hoeveel invloed heeft die ingreep gehad op zijn Premier League avontuur?
2: Heel veel, ja zeker wel. Ik denk niet alleen, ik heb natuurlijk 1 week gemist. Maar ja, die week daarna, ja, dan was ik fysiek, maar dat had weinig uitgemaakt. Daarna ging het op zich wel, maar het heeft niet alleen op de Premier League invloed gehad, maar ook op alle andere toernooien daarna. En ik wil niet zeggen dat het zonder die operatie of zonder dat de nierstenen dat ik er wel in had gezeten, maar ja, dan had ik in ieder geval wel wat beter voorgestaan, zeker. Ik merkte wel gewoon dat ik wat kracht was verloren, dat ik zeker de wedstrijden daarna ook veel pijlen onder de triple gooide in plaats van ja, wat voor mijn gevoel voorheen in ieder geval een stuk dichterbij zat. Dus daar heb ik wel meer last van gehad dan dat ik mezelf wijs heb gemaakt, denk ik. En dat is wel zonde. Ik merk wel dat ik niet meer dezelfde speler ben als in ieder geval een paar maanden geleden, op dit moment. Maar ik voel wel dat het er weer aan zit te komen.
0: Ja, je kan beter voelen dat dat er weer aan zit te komen dan de volgende coliekpijnaanval. Want hier spreekt de ervaringsdeskundige nierstenen doen ongelooflijk zeer. Maar goed, het komt er weer aan en gelukkig maar, want over 3 weken staat Gian van Veen samen op het podium met Michael van Gerwen. Dat was de World Cup of Darts, toernooi waar diverse landen tegen elkaar opnemen in duo's. Dan nog even ander dartnieuws van deze week. Raymond van Barneveld heeft aangegeven even een pauze in te lassen. Vanwege misschien wel de dramatische maanden die hij tot nu toe achter de rug heeft op dartsgebied. Van de 17 vloertoernooien tot nu toe werd Barney 14 keer in de eerste ronde uitgeschakeld. En ook bij zijn 4 deelnames aan de Eurotour bleef hij 4 maal steken in de eerste ronde. Tijd voor een pauze dus, al stopt Van Barneveld niet helemaal met darten. Want mocht je het gemist hebben, het ligt allemaal iets genuanceerder.
3: Ze zijn in Engeland al helemaal over de toeren dat ik ga stoppen en een break gaat inlassen. Nee, ik ga geen break inlassen. Ik ga een break inlassen voor de Eurotours en de majors die ik niet ga spelen op het moment. Kijk, en die Pro Tours, ja, die blijf ik gewoon doen. Maar het is ook wel eens leuk om een keer gewoon even lekker op vakantie te gaan. Weet je, waar ik eigenlijk nooit de tijd voor krijg. Want je zit altijd maar met een ontzettend, meen ik serieus, een ontzettend volle, overvolle agenda. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om te kwalificeren voor de majors die er nog aan gaan komen, waar ik nog überhaupt voor kans maak. En het WK is natuurlijk het doel, dat lijkt me duidelijk.
0: Raymond van Barneveld blijft dus de komende maanden wel darten, maar alleen op de vloertoernooien. Daarnaast gaat hij trouwens ook verhuizen. Hij gaat naar Milton Keynes om het reizen wat makkelijker te maken. Vanaf augustus, als hij helemaal gesetteld is in Engeland, verwacht Van Barneveld de draad weer op te pakken. Of zich hopelijk te plaatsen voor de grotere toernooien in het najaar. En dan natuurlijk met name het WK in december. Dit is...

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen met ze jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
7: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken opvallende vertraging. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar is het extra druk door omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. Omrijden kan dus via de ring, maar hou rekening zeker met 20 minuten oponthoud. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N57 valt op Rotterdam richting Middelburg. Recreatieverkeer en richting de eilanden staat op zorgt voor 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
10: Grand Prix Radio.
12: Rob van Zomeren.
13: Goedemorgen, vanaf volgend seizoen zien wij een hele jonge nieuwe hoofdtrainer langs de voetbalvelden staan. Met zijn 29 jaar is hij de eerste eredivisietrainer van onder de 30 sinds 1977. Maar zo dadelijk gaan we eerst terug naar de sprintkwalificatie van gisteravond in de Formule 1. Grand Prix.

0: mensen, waaronder ook de echte fans van deze band, de Killers, vroegen zich af: wat zingt die Brandon Flowers nou eigenlijk? Dat is de leadzanger van de band. Are we human? Are we dancer? Wat is een dancer in godsnaam? Is dat D-E-N-S-E-R? Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Hij kwam daar later, die Flowers, op terug tijdens een interview. En hij zei: nee, ik heb die quote gewoon gejat uit een boek. Was ik aan het lezen van Hunter S. Thompson. Die schreef daarin: we are raising a generation of dancers. Nou ja, die quote heb ik gewoon gejat en ik ben ermee vandoor gegaan. En ik denk dat een aantal mensen ermee zitten dat het grammaticaal niet klopt. Want ik zeg natuurlijk dancer enkelvoud en het had dancers meervoud moeten zijn. Maar ja, het is mijn liedje, dus ik kan ermee doen wat ik wil. Al dus Brandon Flowers van de Killers. Jongen, draaiden we bij Grumpy Radio, jouw sportradio. Tijd om het weer even over de Formule 1 te hebben. De sprintkwalificatie van gisteravond. George Russell die pakte de sprintpole voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Dat hij ook een beetje nodig heeft, omdat hij de afgelopen 3 weekenden constant werd ingehaald door de jonge teamgenoot. Een ouderwets 1-2 nu weer voor Mercedes, dat kunnen we zo wel stellen. 3/10 voorsprong op de McLaren van Lando Norris op P3. Mede door een groot updatepakket lijkt Mercedes weer een stapje naar voren te hebben gezet. Hoe kijkt de teambaas Toto Wolff naar die updates? Dit is wat hij erover te zeggen had voor de microfoon van Sky Sports F1.
1: Well, it was enormous workload that was being brought to the car. I think if Lewis doesn't make this one mistake in the happen, he's probably fighting for pole here with us. So we need to see what it brings in the real quality tomorrow and in the race. I don't want to get either too greedy of is that good enough or not. But on the other side, also not too negative.
0: I don't want to go too greedy. I don't want to be too greedy. Toto houdt zich dus een beetje op de vlakte. Lewis Hamilton, als die geen foutje had gemaakt, had hij meegestreden voor de pole. Je hoorde het hem zeggen. Maar laten we eerlijk zijn, Hamilton leek er lange tijd ook echt heel goed bij te zitten om inderdaad een gooi te doen naar de eerste startrij. Uiteindelijk werd het de 5e tijd, want ook de McLaren's kwamen hem nipt voorbij. Maar Lewis, alsnog tevreden?
2: Ja, great. It's probably the best qualifying session we've had for some time. And just really great work with the engineers. Setup changes. The car felt really fantastic from P1. And we made just subtle changes going into quali. P1 and P2 was looking good. And then I don't know why the others are able to like turn up a little bit more. I don't know. But I'm just happy to be there in the fight. You know, I was having so much fun out there. So and also, you know, the fact that I didn't do the sim, and I feel it's the best I've felt all year. So I think that's the way forward for me.
0: Zo een beetje een statement. Nou, ik heb gewoon niet op de sim gezeten. En dit is het beste dat ik tot nu toe gevoeld heb dit hele jaar, zoals hij zelf zegt. Je moet die sim gewoon lekker op eBay zetten. Later deze ochtend meer reacties op die sprint qualifying in Canada. Met onder meer Max Verstappen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Rico Verhoeven en wereldkampioen Alexander Usyk hebben een week vol persmomenten afgesloten met een intense stare-down van ruim 1,5 minuut. De blikken die zijn uitgewisseld. Het is nu wachten op de confrontatie in de boksring bij de historische piramides van Gizeh. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalig kickbokskampioen stapt als absolute underdog de ring in voor het gevecht om de prestigieuze WBC-wereldtitel. Verhoeven geeft na de laatste ontmoeting aan dat hij vastberadenheid zag in de ogen van de ongeslagen Oekraïner. Usyk benadrukt op zijn beurt dat hij de partij uiterst serieus neemt en absoluut niet spreekt van makkelijk verdiend geld. Financieel is het spektakel namelijk historisch, want de heren verdienen miljoenen met deze unieke partij, waarbij de Oekraïner het grootste deel van de prijzenpot opstrijkt. De bookmakers schatten de kansen van de Nederlander laag in vanwege zijn gebrek aan ervaring in het profboksen. Toch kan hij bij winst geschiedenis schrijven tussen de grote bokslegendes. De officiële weging laat zien dat beide atleten scherp aan de start verschijnen. Verhoeven weegt ruim 117 kilo en is daarmee lichter dan in zijn kickbokstijd. Usyk is met bijna 106 kilo juist zwaarder dan ooit tevoren. Hoewel Usyk meerdere bondstitels bezit, erkennen de andere bonden het duel niet. Alleen de WBC-riem staat op het spel. Voor Verhoeven maakt dat de unieke uitdaging op deze bijzondere locatie niet minder historisch.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Het was in 1991 dat dit liedje No Deeper Meaning van Culture Club in de top 5 stond van de Nederlandse top 40. En de oprichter, Torsten Fenslau, was niet alleen bezig met muziek. Hij presenteerde ook radioprogramma's. Hij had 2 eigen radioshows op de Duitse radio. Maar helaas, hij mocht niet oud worden. Op 6 november 1993 overleed Torsten Fenslau bij een auto-ongeval. Een eenzijdig ongeluk op de Duitse autobaan. In de buurt van Hessen moet dat gebeurd zijn. De auto raakte in een slip. Hij werd ook uit de auto geslingerd en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. No Deeper Meaning draaiden we van Culture Beat. Nu gaan we het hebben over Heracles Almelo. Want ik zei het al eerder, die hebben een hele jonge nieuwe trainer aangesteld voor het aankomend seizoen in de keukenkampioendivisie. Vincent Heilman is de naam die voor de groep gaat staan. Hij was de afgelopen maanden al de rechterhand van Ernest Faber, die zich na de degradatie naar de keukenkampioendivisie volledig op zijn taken als technisch directeur gaat richten. In maart werd Heilman toegevoegd aan de technische staf. Het was de bedoeling dat hij de functie van hoofdtrainer ging bekleden, maar de KNVB verleende geen dispensatie, omdat Heilman nog niet de juiste papieren had. Afgelopen maand voltooide de geboren Limburger de hoogste trainersopleiding van Nederland. Daardoor mag hij nu officieel aan het werk als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. In Almelo tekende Heilman voor 1 seizoen, met de optie voor nog 1 jaar. En ik heb het al eerder gezegd, met zijn 29 jaar is hij de eerste eredivisietrainer van onder de 30 sinds 1977. Nou, wat heeft die Heilman dan allemaal al gedaan in het voetbal? Nou, door 3 zware kruisbandblessures was zijn voetbalcarrière helaas al snel voorbij. Maar inmiddels is hij al 11 jaar bezig als trainer, sinds zijn 18e dus. Dat begon in de jeugd bij PSV, toen hij in 2021 assistent werd naast Mark van Bommel. Dat gebeurde bij VfL Wolfsburg. En na 2 jaar in Duitsland keerde hij vervolgens terug in de jeugd van PSV. Voor de clubmicrofoon van Heracles Almelo legt Vincent Heilman uit waarom hij is ingestapt als hoofdtrainer en hoe hij de afgelopen maanden heeft beleefd.
1: Ja, ik heb hier wel een club echt ervaren, gewoon met heel veel potentie en betrokkenheid. En los van het eindresultaat uiteindelijk, want dat spreekt voor zich. Alleen, ik zie ook wel waarom ik hier uiteindelijk ook ben ingestapt als hoofdtrainer zijnde. Die gedachte die ik had, die is ook wel waargekomen dat het echt een club is met fijne mensen. Iedereen is compact en betrokken bij elkaar. Een club met heel veel potentie, super faciliteiten. Ja, het is in ieder geval een hele mooie stap om vooruit te kijken.
0: Ja, mooie stap. Maar het moet wel gebeuren in de keukenkampioendivisie. Nadat Heracles toch wel kansloos onderaan de eredivisielijst eindigde dit seizoen. Hopelijk voor de ploeg uit Almelo kunnen ze net als in het seizoen 2022-2023 in 1 seizoen gelijk weer terugkeren naar de eredivisie. Met Vincent Heilman dus aan het roer. Zometeen in de 2e uurtje Koffie en Classics blikken we vooruit op de bokswedstrijd tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk. Evenals de finale wedstrijd in de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. En we hebben nog reacties naar aanleiding van de Formule 1 sprintkwalificatie van gisteravond. Dus graag tot zometeen voor de 2e uurtje Koffie en Classics.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het zomerse en hete weer dit weekend zet de organisatoren van evenementen op scherp. Zo worden bij de Europa Run die vandaag begint flesjes water uitgedeeld en zijn er voor de lopers extra waterpunten langs de route. Sowieso raden alle evenementenbezoekers aan zich goed in te smeren, genoeg te drinken en een petje op te zetten tegen de felle zon. Het Rode Kruis is bezorgd over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het volle terrein bivakkeren mensen op het gras. Er is weinig beschutting tegen hitte en zon en het is onduidelijk of er voor iedereen vannacht een slaapplek is. De laatste dagen sprong een gemeente spontaan bij, maar het Rode Kruis wil echte oplossingen. Energiebedrijf Essent gaat de tarieven met ongeveer 13% verhogen, dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf zegt dat het veel lijkt, maar het totaalbedrag minder is dan het vorig jaar was rond deze tijd. Essent roept de politiek op iets te doen aan de belasting op energie, zodat we toch minder betalen. En ebola zit nu ook de voetballers van de Democratische Republiek Congo in de weg. Ze moesten al een trainingskamp en afscheidsevenement met fans afzeggen en nu moeten ze voor het WK in Amerika ook nog 3 weken in quarantaine. De WK-taskforce van het Witte Huis zegt dat ze anders het land niet inkomen. Het is zonnig en warm, met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Soms beginnen de A1 in Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 bedrijfsauto's bij betrokken. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is inmiddels ruim een uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je een kwartier op onthoud en er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda is op dit moment dicht. Althans, is het hele weekend dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je sowieso wel 20 minuten op onthoud ook. Dus het beste is toch om te rijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven bijna 20 minuten vertraging.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijt en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi. Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
13: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
14: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
20: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Grand Prix Radio.
2: Rob van Zomeren.
3: Goedemorgen. Voor vanavond zaten we nu al historische bokswedstrijden op het programma. De ongeslagen wereldkampioen boksen gaat het opnemen tegen de ongeslagen wereldkampioen kickboksen. En die naam kennen we. Dat is namelijk Rico Verhoeven.

0: Dat mag je toch opmerkelijk noemen. Dat een Nederlandse act buiten de Nederlandse grenzen succesvoller is dan daarbinnen. Ja, niet dat ze het binnen Nederland niet goed deden, maar Elis DJ is een van de weinige Nederlandse artiesten die een gouden plaat wisten te behalen in Amerika. In Engeland ging het met de single Better Off Alone nog beter. Daar sleepten ze zelfs een platina plaat binnen. Nu Elis DJ bij Grand Prix Radio, jouw sportradio met Will I Ever. In Coffee & Classics gaan we het nu hebben over boksen. Want mensen, wat staat er vanavond een nu al historisch boksgevecht op programma. Tussen Rico Verhoeven en de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk. Het gevecht vindt ook plaats op een bijzondere locatie in Egypte. Naast de piramides van Gizeh. En brengt twee absolute toppers uit verschillende vechtsportwerelden samen. Verhoeven is al jarenlang ongenaakbaar in kickboksen. In 2015 verloor hij voor het laatst een kickboksgevecht. Maar zijn tegenstander, Oleksandr Usyk, is al sinds 2009 ongeslagen in het zwaargewicht boksen. Verhoeven staat eigenlijk wel met 1-0 achter. Hoezo? Nou, zijn specialiteit is natuurlijk het kickboksen. En vanavond gaat het om een bokswedstrijd. Dat verschil lijkt klein, simpelweg, je mag je benen niet gebruiken. Maar het gaat echt om veel meer. Zo legt voormalig kickbokser Gradus Kraus uit bij de NOS.
1: Boksen zijn echt bewegelijke boksers. Echt schaken, werken vanuit hun voorhand. Voordat ze iets inleiden. En kickboksers iets meer plat op hun voet. En eigenlijk bijna elk stuk moet hard zijn bij een kickbokser. Dat is gewoon echt het rammen, zeg maar. Een bokser mag eigenlijk niet van een kickbokser winnen in zijn sport. En een kickbokser zou eigenlijk niet van een bokser mogen winnen in zijn sport.
0: Oké, een kickbokser mag eigenlijk niet van een bokser winnen en andersom. Maar toch gaat Rico Verhoeven het proberen. En je vraagt je af, Rico, jongen, waarom doe je dit jezelf aan? Meteen tegen de ongeslagen wereldkampioen zwaargewicht.
2: Nou kijk, uiteindelijk, ik kom natuurlijk vanuit het kickboksen. En ik kom uit het kickboksen als de onbetwiste wereldkampioen al jaren, meer dan 12 jaar. Dus dan vind ik ook dat je niet zomaar ergens binnen kan komen en even tegen niemand kan vechten. Dus het moet wel logisch zijn. En dat wilde ook de organisatie zijn. Ik van, nou, we vinden het heel leuk. Alleen, je moet wel binnenkomen tegen een naam. Want jij, je bent zelf ook een grote naam.
0: Ja, dat binnenkomen tegen een naam, dat is wel gelukt. Ja. Rico Verhoef, in gesprek met de NOS. Of Verhoeven nou ook daadwerkelijk in de voetsporen zal treden van Muhammad Ali of Mike Tyson, dat is de vraag. Maar hoe dan ook zal de Nederlander wel financieel goed uit de strijd komen. In de wandelgangen wordt gesproken over minimaal 20 miljoen euro die hij verdient bij dit zeer commerciële, maar wel hele grote gevecht. Rico, hoe kijk je er zelf naar? Is dit het grootste evenement van je leven?
3: Ja man, ja, 100%. Het grootste evenement van mijn leven. En wat ik zeg, ik ben echt vooral van elke seconde aan het genieten. Dus ik heb het zo naar mijn zin. Dus daarom, ik kan alleen maar een glimlach hebben. Ik heb er alles aan gedaan. Alles harde werken, dat zat erop toen we hier naartoe kwamen. Dus het was alleen maar scherp houden, puntje op die.
0: Rico Verhoeven in gesprek met de Telegraaf. Vanavond is het zover. Dan neemt hij top tegen de wereldkampioen zwaargewicht, Oleksandr Usyk. De avond begint al rond 7 uur, Nederlandse tijd vanuit Egypte. De verwachting is dat Verhoeven en Usyk rond 11 uur vanavond in de boksring zullen verschijnen. Iedereen die niks wil missen zal toegang moeten kopen via een streamingsdienst. DAZN. DAZN. Vanavond pay-per-view. Voor 24 euro'tjes kan je de hele wedstrijd bekijken. De hele avond. In totaal gaat het om 9 wedstrijden. Met natuurlijk als hoogtepunt de strijd tussen Verhoeven en Usyk.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste succes uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zag deze bandnaam voorbij komen, Squiddy Poliddy. Dat valt sowieso op. En toen dacht ik bij mezelf, hoeveel hits hebben die nou eigenlijk gescoord in Nederland? TikTok, TikTok, daar zijn er 3. Ja, tot zover de prijsvraag. Dit Absoluut, dat we draaiden bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio was veruit uw grootste hit. Scoorde dus in 1984, maar later kwamen er nog 2 singeltjes uit. The Word Girl and No Paddy, Don't Feel Sorry for Loverboy. Maar die hebben dat succes van Absoluut nooit kunnen overtreffen. Je luistert naar Koffie en Classics. We gaan het hebben over promotie-degradatievoetbal. Want vandaag is het eindelijk zover. Dan weten we hier volgend jaar in de Eredivisie spelen. Promoveert Willem II of blijft FC Volendam nog een jaartje in de Eredivisie? Dat is de grote vraag die beantwoord gaat worden. Afgelopen woensdag eindigde de heenwedstrijd in een 2-1 overwinning voor Volendam. Dat gebeurde na 2 knullige fouten in de verdediging van Willem II. Maar toch is er door een aansluitingstreffer van de Tilburgers nog alle kans op promotie vanmiddag. Dat weet ook de Willem II-trainer John Stegeman.
1: We zitten gewoon nog steeds in de wedstrijd uiteindelijk om zaterdag een gooi naar de Eredivisie te doen. En ja, ik had het liever anders gezien, maar het is nou eenmaal zo. En we gaan ermee dealen en we gaan de ploeg weer opkalefateren en klaarmaken voor zaterdag. Want het zijn wedstrijden die in kort tijdsbestek elkaar opvolgen. Dus ook fysiek heeft het gewoon ook impact voor iedereen. Dus het zal een slopende wedstrijd gaan worden. En we hebben uiteindelijk 1 goal nodig. En daar gaan we heel hard voor werken met elkaar.
0: Willem II gaat er dus volle bak tegenaan in de returnwedstrijd. Van dus de trainer John Stegeman tegenover ESPN. Ja, ze moeten natuurlijk wel, want er moet echt gewonnen worden. De vraag is dan ook meteen, hoe gaat FC Volendam die returnwedstrijd in? Je hoort de trainer, Rick Kruis.
2: Wij gaan gewoon voor de winst en we gaan niet inzakken of op een gelijkspel spelen. We hebben veel aanvallers en we hebben een behoorlijk aanvallend team op papier staan. Hè. Dus er is geen reden om te zeggen van joh, we gaan inzakken. We spelen thuis voor ons eigen publiek en dan willen we ook wat laten zien.
0: Let op, vanmiddag om 16:30 is de aftrap van die wedstrijd. Ja, dus niet om 20:00. Want de wedstrijd is vervroegd, zodat de uitsupporters van Willem II ook bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn. 16:30 dus, FC Volendam tegen Willem II. De beslissing om wie er volgend jaar in de Eredivisie speelt en wie gaat spelen in de keukenkampioendivisie. Je luistert naar Koffie en Classics bij Grand Prix Radio.
3: Sportradio.

de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. Dereizen. Live your dreams.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.

0: Quickfit.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Quickfit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: Quickfit en weer verder.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatie.
15: Grand Prix Radio Verkeer.

0: van Rotterdam. Hou rekening met 20 minuten op onthoud. En wat nog opvalt, tenslotte is de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar is tussen Hagestein en Dexmond een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten.
1: Grand Prix Radio.
2: Rob van Zomeren.
3: En gelukkig wordt er weer gereced in de Formule 1. De grote prijs van Canada staat dit weekend op het programma. Gisteravond de sprintkwalificatie. En ik denk dat de mannen van Red Bull zich daar meer van hadden voorgesteld. Zometeen een van de coureurs, Max Verstappen.

Don Henderson keer natuurlijk van de succesvolle band Yes. Die formeerde hij samen met Chris Squire. En die twee ontmoeten elkaar al in 1968. Dus die gaat al een tijdje terug. Ze gaven elkaar binnen Yes ook de ruimte om allerlei solo-projecten te ondernemen. En dit was het solo-project van John Henderson. Ook succesvol, deze single Hold On To Love. Die hoorde bij Grumpy Radio. Dit is jouw sportradio. En we gaan terug naar de Formule 1. De kwalificatie van Red Bull en Max Verstappen. Ja, die viel gisteravond toch wel een beetje tegen. Met een zevende plaats voor de Nederlander. Zeker nadat hij in Miami nog op de eerste startrij stond in de race. Nou ja, we zijn inmiddels wel 3 weken verder. En op een hele andere baan. Zo staat hij nu weer achter de Mercedes, de McLaren's en de Ferrari's. Is Max daar eigenlijk verbaasd?

0: over.
1: I mean, I'm not surprised. I mean, just yeah, my feeling in the car was not very good. I was struggling a lot with just the ride of the car. So all over the bumps, couldn't put my foot down. Actually, my feet were even flying off the pedals. So yeah, just made it very difficult to be consistent. And that's something that we need to investigate. That was not great. So of course we were stuck with that for the sprint, but. Ja, some other things to understand and hopefully that will be then a bit better for quality.
0: Ja, je hoorde het, zijn voeten vlogen gewoon van de pedalen af, zo was die auto aan het klapperen. Dat is in een auto absoluut niet wat je wil voelen. Het resulteerde uiteindelijk ook in een zevende startpositie voor de sprintrace. Voor McLaren verliep de kwalificatie een stuk beter, met een derde en een vierde plek voor Lando Norris en Oscar Piastri. Maar wel op een achterstand van 3/10 op Mercedes. Na de sprintpole van Norris in Miami, misschien toch wel een beetje tegenvallend. Hoe kijkt de teambaas Andrea Stella naar dat gat ten opzichte van de polezitter George Russell?
2: I think it's a fair margin considering that they had important upgrades here. We also had some upgrades. We actually wanted to take a bit more time to see the behavior of the front wing, so we raced with the previous front wing. So looking at the fact that the car is pretty much the Miami car, it's a gap that remains encouraging. Obviously we want to be in pole position and today we are 3/10 off, so all things need to be put in perspective. But overall an encouraging session. As always in the sprint event, you learn from the sprint quality, you learn from the sprint itself, and we see what further step we will be able to make for the race.
0: Een toch nog wel positief gestemde Andrea Stella na de sprintkwalificatie. Je hoorde hem in gesprek bij Sky Sports F1. Vanavond om 6 uur gaan de lichten uit voor de sprintrace. En die hoor je hier natuurlijk bij Grand Prix Radio, jouw sportradio live. Met commentaar van Olaf Mol. Naast hem zit vandaag GT-coureur Max Koebold. We zullen vervolgens ook samen te horen zijn tijdens de kwalificatie. Die vanavond om 10 uur van start zal gaan.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beukers spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: 2002 van U2, waarin de zanger Bono een vergelijking maakt tussen relaties en een onweerstorm. Sure hope the weather will break soon means hopefully the problems in the relationship will resolve. U2 met Bono bij Koffie en Classics. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voordat deze editie van Koffie en Classics ten einde komt, wil ik nog twee dingen even voorbij laten komen. Eerst het hockey, want vanmiddag staan de eerste finale wedstrijden om de Nederlandse landstitels op het programma. Bij de vrouwen nemen Amsterdam en Den Bosch het tegen elkaar op. Den Bosch bereikte maar liefst 26 van de laatste 27 finales. 15 keer was Amsterdam daarin de tegenstander. Den Bosch trok 12 keer aan het langste eind. Amsterdam won er 3. De damesfinale begint zometeen al om 12:45. Bij de heren gaat de finale om 4:00 tussen Amsterdam en Rotterdam van start. Titelverdediger Amsterdam speelde deze eeuw 11 finales en pakte 5 keer de landstitel. Rotterdam stond 4 keer in de finale en won alleen die van 2023. Dan gaan we nog even terug naar de autosport, want gisteren bereikte ons het echt droevige nieuws dat tweevoudig NASCAR-kampioen Kyle Busch op 41-jarige leeftijd is overleden. Morgenochtend in Koffie en Classics zullen we daar ook nog over spreken met Mr. NASCAR van Nederland, Rick Winkelman, die dit weekend aanwezig is bij de Indy 500. Zo'n 14 dagen geleden waren er ook al gezondheidsproblemen tijdens de NASCAR Cup Series. Dat klonk toen zo.
1: Kyle Busch has been suffering from a sinus cold all week. Lost 5 spots on that pit stop. He has asked to have medical attention available after the race. Here's his radio.
2: And somebody trying to find Phil Heisel. Doctor guy, tell him I need him after the race, please.
3: Hey, do you want Mr. Bill at your car and at your bus after the race?
2: Bus, I'm gonna need a shot. Copy. He'll be at your bus.
1: Racing can't be any fun when your head is completely stuffed up like that. It's the worst.
0: We sluiten af met een mooie quote van diezelfde Kyle Busch. Want afgelopen weekend wist hij nog een race te winnen in de NASCAR Truck Series. En toen zei hij het volgende in het interview na afloop.
4: Kyle Busch, your 69th victory in this series, your 5th right here. Why do these moments never get old, Kyle?
5: Because you never know when the last one is, you know?
0: Je weet nooit wanneer die laatste overwinning is. En die uitspraak krijgt na zijn overlijden toch ineens een veel diepere betekenis. Oftewel, geniet van ieder moment. En dat is een mooie uitspraak om deze editie van Koffie & Classics mee te eindigen. Zometeen na 12:00 hoor je Robert Delor gevolgd door Alexander Stevens. En om 5:00 natuurlijk de mastermixer zelf. Ben Liebrand met zijn In The Mix. Om 6:00 de sprintrace met Olaf Mol en GT-coureur Max Koebold. Om 7:15 hoor je nog een stukje Karel Oosterhuis. En om 10:00 de kwalificatie met Olaf Mol en wederom GT-coureur Max Koebold. Ik ben Rob van Zomeren. Tot morgenochtend 10:00 voor de zondagversie van Koffie & Classics.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgen een slaapplek in Groningen. Die gemeente biedt tot na Pinkster nachtopvang aan in een congrescentrum. De afgelopen dagen sliepen mensen in Stadskanaal in Gieten. Bij het aanmeldcentrum staan intussen weer tenten tegen de felle zon. Bij een ongeluk in Voorthuizen is vanmorgen een jongen van 13 zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland raakte een automobiliste van de weg, waarna ze via de berm het fietspad opschoot waar de jongen liep. Hij moest naar het ziekenhuis. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. In de ruïnes van een studentencomplex in Oekraïne zijn meer doden gevonden. De teller staat nu op 10, gisteren nog op 6. 11 studenten zouden worden vermist. Volgens Rusland heeft Oekraïne het gebouw aangevallen, maar Oekraïne zegt dat het nooit burgerdoelen aanvalt en dat het ging om een Russische drone-eenheid. Op verschillende evenementen wordt goed rekening gehouden met de felle zon en de hitte. Zo is het motto bij een bijeenkomst van bijna 4000 scouts op Lauwersoog DSP. Oftewel drinken, smeren, petje. Bij Estafetteloop Europa Run zijn extra waterpunten en worden 30.000 waterflessen uitgedeeld. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. Dat zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen doet er een kwartier langer over. En er staat zo'n 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Arnhem, voor Duiven een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, die is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam, maar hou rekening met 20 minuten op onthoud.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
19: Nieuw

0: je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Grand Prix Radio.
14: Robert Delor. Goed nieuws voor alle Max Verstappen-fans. Max heeft een einde gemaakt aan alle geruchten en bevestigt dat hij ook na dit seizoen gewoon in de Formule 1 blijft rijden. Max Verstappen kijkt dus alweer vooruit en dat doen wij ook samen met jou. Goedemiddag.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vlak na 12 uur op deze zomerse zaterdag met temperaturen tussen de 25 en 29 graden. En we zitten in het Formule 1 sprintweekend in Canada. Gisteren was de sprintkwalie en het resultaat was 2 Mercedes op de eerste startrij vanavond bij de sprint. En Max Verstappen die start als 7e. En opvallend was gisteren ook de snelheid die Lewis Hamilton leek te hebben. Hij deed zelfs mee voor de pole. Uiteindelijk werd het een 5e tijd voor Hamilton in zijn Ferrari. En voor de microfoon van F1.com vertelde hij na afloop van de sprintkwalificatie of hij daar tevreden mee was.
1: Ja, great. It's probably the best qualifying session we had for some time. And just really great work with the engineers. Setup changes. The car felt really fantastic from P1. And we made just subtle changes going into quali. P1 and P2 is looking good. And then I don't know why the others are able to like turn up a little bit more. I don't know, but I'm just happy to be there in the fight. You know, I was having so much fun out there. So, and also, you know, the fact that I didn't do the sim, and I feel it's the best I felt all year. So, I think that's the way forward for me.
0: Een tevreden Lewis Hamilton dus naar de sprintkwalificatie in Canada gisteren voor de microfoon van F1.com. De sprintrace is dus vanavond om 6 uur. En die luister je met het commentaar van Olaf Mol en GT-coureur Max Koebold bij ons. En later vanavond hebben we ook nog de kwalificatie voor de race live. Want ja, wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Bayamare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Jam Free Radio, jouw sportradio. Tijd voor je lunch op zaterdag. Eet smakelijk. Je lunch doe je lekker buiten, als het even kan, op deze zomerse dag. Dan nemen we ondertussen het sportnieuws met je door. Groot nieuws vandaag. Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle speculaties over zijn toekomst. In een interview met De Telegraaf bevestigt hij vandaag dat hij ook na dit jaar gewoon actief blijft in de Formule 1. Dus een vroege afscheidstour voor Max Verstappen hoeven we voorlopig niet te gaan organiseren. Dat is ook wel goed nieuws, hè, denk ik zo. Dan hockey. Daar staat vandaag een bijzonder moment op het programma. Robert Kemperman begint aan de laatste wedstrijden uit zijn carrière. De 35-jarige spelmaker neemt het met Amsterdam in de play-off finale op tegen Rotterdam en hoopt afscheid te nemen met een landstitel. Ook de vrouwen van Amsterdam spelen vandaag trouwens de finale tegen Den Bosch. Dan handbal. Estefana Polman heeft haar indrukwekkende loopbaan gisteren afgesloten met een overwinning. De voormalige wereldkampioene maakte 8 goals in haar laatste wedstrijd voor Rapid Bucuresti en kreeg na afloop een emotioneel afscheid van fans en teamgenoten. Ja, mooier kun je bijna niet stoppen, denk ik dan. Het afscheid gisteren dus voor Estefana Polman. Straks gaan we het hebben over voetbal, want komende week wordt de WK-selectie van Oranje bekendgemaakt. En dat is best wat puzzelen voor Oranje-bondscoach Ronald Koeman. Daarover straks meer hier bij jou.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Zo, waar is het warm?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
13: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken onder andere met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk in de richting van Breda. Er staat met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk in de richting van Breda. Er staat daar zo'n 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dat staat op de parallelbaan. Die is wel.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overal in Nederland via DAB+, online en natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. In het weekend van de Formule 1 in Canada. Vanavond hebben we live om 6 uur de sprintrace voor je. En om 10 uur ook nog de kwalificatie voor de race. Met het vertrouwde stemgeluid van Olaf Mol. En ook van GT-coureur Max Koebold, die naast Olaf plaatsneemt om het commentaar te verzorgen. Ja, en dan, de spanning loopt ook langzaam op rondom het Nederlands elftal. Want komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman zijn WK-selectie bekend. Maar achter een paar grote namen staan nog altijd vraagtekens. Memphis Depay bijvoorbeeld, die werkt hard aan zijn herstel na een blessure aan zijn dijbeen. Terwijl Justin Kluivert afgelopen week eindelijk zijn rentree maakte na maanden langs de kant te hebben gestaan met een knieblessure. En ook rondom Jurrien Timber blijft het afwachten. Koeman gaf bij de NOS alvast een kleine update over de fitheid van zijn spelers. Te beginnen met Memphis.
1: Nou, laatste stand van zaken is dat hij normaal gesproken zondag minuten gaat maken. Oh, ja. En dan hebben ze nog een wedstrijd 27 mei. Maar dat zijn allemaal nog beslissingen wat soms een beetje hoofdpijn geeft. Maar binnen de selectie van 26 kun je 1 of 2 spelers meenemen die misschien wat minder ritme hebben. En omdat je ook niet altijd een referentie hebt hoe ze uit wedstrijden van 90 minuten komen.
0: Ja, er wordt dus volop gekeken naar de fitheid van een paar belangrijke Oranje internationals. Vooral bij Jurrien Timber zijn de twijfels nog aanwezig. De verdediger staat inmiddels al weken aan de kant met een lyseblessure. En het is zelfs onzeker of hij de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain haalt. Tegenover Ziggo Sport gaf Timber zelf een update over zijn herstel.
2: Ja, gaat goed. Ik ben hard aan het trainen om terug te komen. Het is al een lang traject geweest. Wat ik zeg, ik ben hard aan het werk. Ben goed op weg ook. Alleen het is lastig te zeggen om. Ik hoop er volgende week bij te zijn. En we gaan het zien.
0: Volgende week zaterdag dus de Champions League finale. Arsenal tegen PSG. En aanstaande woensdag de bekendmaking van de WK-selectie van Oranje. We houden het in de gaten voor je hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op deze zaterdagmiddag. En het is een hele mooie zomerse zaterdag. Lekker warm vandaag, met ook lekker veel sport om te volgen. Natuurlijk de Formule 1 in Canada dit weekend. Vanavond om 6 uur is de sprintrace. Met op de eerste start rijdt 2 Mercedes'en. En Max Verstappen op startplek 7. Die sprint luister je uiteraard bij ons. Vanavond om 6 uur is dat. En ook vandaag de finale van de play-offs voor een plekje in de Eredivisie. Volendam en Willem II die spelen later vanmiddag tegen elkaar. En we hebben straks de trainer van Willem II, John Stegeman, aan het woord. Dus blijf er gezellig bij. Hey, hallo.
1: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Directeur en oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Met Urgenda was Minnesma in 2013 de eerste die met succes een klimaatrechtszaak tegen de overheid voerde en daarmee internationaal navolging kreeg. De wereld mist met haar een baken van hoop, zegt de stichting. Marjan Minnesma had borstkanker en was 59. Premier Jette zegt op X dat hij bedroefd is door het overlijden van Minnesma en dat hij met plezier terugdenkt aan de tijd dat hij als klimaatminister met haar te maken had. Ze was een onophoudelijk voorvechter van de klimaatzaak, zegt Jette. Op Utrecht Centraal demonstreren ongeveer 20 actievoerders van Extinction Rebellion met een sit-in. Ze willen dat Nederland Israël strengere sancties oplegt. Er is veel politie, want Extinction zei gisteren dat ze sporen willen blokkeren, wat van de politie en de gemeente niet mag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn blij dat Groningen asielzoekers wil opvangen die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De twee organisaties zeggen dat het goed is dat mensen nu niet weer dagen in onzekerheid hoeven te zitten. Fijn dat het nu al gecommuniceerd is, zegt het Rode Kruis. Het is zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven duurt ook een kwartier langer over. Veel recreatieverkeer is daar ook onderweg. Een ongeluk op dezelfde A12 voor knooppunt Velperbroek richting Arnhem. Hier is de linkerrijstrook ook dicht en dat kost je een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er staat daar 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
12: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Let's
15: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
19: Is dit allemaal van jou?
20: Alleen de belangrijke dingen.
21: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
22: Allsafe geeft ruimte.
23: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Hey, dat is Tom die net parkeert.
26: Hey, oh, sorry.
25: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
27: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
28: Zoveel money!
27: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
25: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
29: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
30: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
29: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
31: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
29: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
32: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Grand Prix Radio. Robert Delore.
2: Het sportnieuws van deze zaterdag is dat Max Verstappen ook na dit seizoen actief blijft in de Formule 1. Hij heeft vandaag duidelijk uitgegeven in een interview met De Telegraaf. Goed nieuws voor alle Max Verstappen-fans. Ja, goedemiddag.

0: Country Radio, jouw sportradio. Ik ben Robert, gezellig dat je erbij bent op deze zomerse zaterdagmiddag. Ja, en vandaag gaan we erachter komen wie volgend seizoen in de Eredivisie mag spelen in de play-offs. Om promotie en degradatie staat Willem II vandaag namelijk voor de cruciale wedstrijd tegen FC Volendam. De Tilburgers moeten een nederlaag uit de eerste wedstrijd zien weg te poetsen om een plek in de Eredivisie veilig te stellen. Na de degradatie van NAC Breda is de druk ook extra hoog om de Brabantse eer te verdedigen. Trainer John Stegeman van Willem II gelooft in ieder geval nog in een goede afloop. Zo vertelde hij voor de microfoon van de ESPN.
1: We zitten gewoon nog steeds in de wedstrijd uiteindelijk om zaterdag een gooi naar de Eredivisie te doen. En ja, ik had het liever anders gezien, maar het is nou eenmaal zo. En we gaan ermee dealen en we gaan de ploeg weer opkalfateren en klaarmaken voor zaterdag. Want het zijn wedstrijden die in kort tijdsbestek elkaar opvolgen. Dus ook fysiek heeft het gewoon ook impact voor iedereen. Dus het zal een slopende wedstrijd gaan worden. Hè. We hebben uiteindelijk één goal nodig en daar gaan we heel hard voor werken met elkaar.
0: Willem II gaat er dus volle bak tegenaan in de returnwedstrijd later vandaag. De trainer van Willem II, John Stegeman, tegenover ESPN. En verder vandaag natuurlijk ook Formule 1 in Canada. Om 6:00 hebben we de sprintrace live voor je hier bij Grand Prix Radio. En om 10:00 vanavond hebben we de kwalificatie voor de race hier bij jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al vergevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Richting 1:30 op de leukste dag van de week, de zaterdag. Met nieuws rondom het aankomende WK voetbal. Want op weg naar dat WK krijgt de nationale ploeg van Congo te maken met flinke maatregelen vanuit de Verenigde Staten. Ja, dat komt door de recente ebola-uitbraak. En daarom moet het elftal eerst 3 weken in quarantaine voordat het land in mag. Dan nieuws uit Engeland. Bij Manchester City blijft Pep Guardiola ondertussen gewoon verbonden aan de club. De succescoach stopt na dit seizoen als trainer, maar krijgt een nieuwe rol binnen de City Football Group. Wat hij precies gaat doen, dat is nog even geheim. Maar helemaal afscheid nemen van City, dat doet Pep dus zeker niet. Dan de Formule 1. Dat was gisteren Mercedes verrassend sterk tijdens de sprintkwalificatie in Canada. George Russell pakte pole vlak voor teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen kende juist een lastige sessie en moet later vandaag vanaf plek 7 aan de sprintrace beginnen. Dat wordt dus een ouderwetse knokpartij naar voren als het een beetje mee zit voor Max Verstappen. Ja, die sprintrace die luister je uiteraard vanavond met het commentaar van Olaf Mol en GP-coureur Max Koebold hier bij jouw Sportradio vanaf 6 uur.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Nieuw!

0: hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving. Domino's.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22

0: tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Ook door het Benelux bijna een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de afgesloten A16 tussen Knoopert Terbrechtseplein en Knoopert Ridderkerk. Daar wordt aan de weg gewerkt tot maandagochtend vroeg. Verkeer wordt omgeleid via de ring van Rotterdam. Maar hou rekening met een kwartier oponthoud ook. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor het duiven rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer. En dat kost je ook daar een kwartier.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Robert Delor.
7: Straks Dart.

0: Radio op je zaterdag midden in het weekend van de Formule 1 in Canada. Vanavond om 6 uur live bij ons de sprintrace en om 10 uur de kwalificatie voor de race die morgen is. En even heel wat anders. Afgelopen week was in het nieuws dat Raymond van Barneveld tijdelijk gaat stoppen met darten. Barney heeft een lastig seizoen met vroege uitschakelingen op bijna ieder toernooi waar hij verschijnt. Ook op de Eurotour wilde het maar niet lukken voor de vijfvoudig wereldkampioen. Tijd dus om even op adem te komen, maar helemaal stoppen? Nee, zover is het zeker nog niet. Het verhaal ligt namelijk iets anders. Ja, Barney legt het zelf even uit bij de NOS.
1: Ze zijn in Engeland al helemaal over de toeren dat ik ga stoppen en een break ga inlassen. Nee, ik ga geen break inlassen. Ik ga een break inlassen voor de Eurotours en de majors die ik niet ga spelen op het moment. Kijk, en die pro-tours, ja, die blijf ik gewoon doen. Maar het is ook wel eens leuk om een keer gewoon even lekker op vakantie te gaan. Weet je, waar ik eigenlijk nooit de tijd voor krijg. Want je zit altijd maar met een ontzettend, meen ik serieus, een ontzettend volle, overvolle agenda. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om te kwalificeren voor de majors die er nog aan gaan komen, waar ik nog überhaupt voor kans maak. En het WK is natuurlijk het doel, dat lijkt me duidelijk.
0: Raymond van Barneveld verdwijnt dus nog niet helemaal van het dartspodium. De komende maanden focust Barney zich vooral op de vloertoernooien. Terwijl hij dus ondertussen ook bezig is met een verhuizing naar het Engelse Milton Keynes. Dat moet altijd reizen een stuk makkelijker gaan maken. Vanaf augustus hoopt Van Barneveld weer volledig terug te zijn en ook de vorm weer terug te vinden richting de grote toernooien later dit jaar, met natuurlijk als ultieme doel het WK in december. Wij zijn jouw sportradio. Tot de

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
1: Bij Hera United is de verslagenheid groot na het definitief mislopen van handhaving. Trainer Ed Engelkes toont zich na de slotwedstrijd uiterst kritisch op de vernieuwde degradatieregeling. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de geplande inkrimping van de competitie van 12 naar 10 clubs moeten er dit seizoen voor het eerst 3 clubs een stap terug doen. Hera is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste 2 clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort en verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie. Engelkes die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met FC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de leukste dag van de week, de zaterdag, met het weekend natuurlijk Formule 1 in Canada. Ja, gisteren was de sprintkwalificatie waarin de 2 Mercedes de snelste waren. En onze Max Verstappen had een lastige sessie trouwens gisteren. Je hoort hem straks zelf aan het woord. En we hebben vandaag de play-offs finale. Willem II tegen Volendam gaan de strijd aan om een plekje in de Eredivisie. Daarover ook straks meer, dus blijf er gezellig bij.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op Utrecht Centraal actievoerders van Extinction Rebellion van het spoor gehaald. Na een sit-in in de stationshal waren ze de rails opgegaan. Gemeente, politie en justitie hadden gezegd voortvarend te zullen optreden en na een half uur was het spoor weer vrij. Door de actie rijden er geen treinen van en naar Utrecht. In Kampen is een man overleden nadat de auto waar hij in zat de Stadsgracht was ingereden. Omstanders sprongen erachteraan en haalden een man en een vrouw op het droge. Voor de man kwam de hulp te laat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt uit wat er is misgegaan. De oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Onder haar leiding won Urgenda een klimaatzaak van de overheid over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Premier Jette noemt haar een onophoudelijk voorvechter voor het klimaat. Minnesma had borstkanker en was 59. En Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op, die naar Mexico vertrekt. Eenhoorn is geboren en getogen in Rotterdam en trots dat hij bij Feyenoord aan de slag kan. Tot 2 jaar geleden was hij directeur van AZ. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer nog altijd onderweg. Er staat ruim 80 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via een parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken. Voor de grens, bij de grenscontrole, staat een kwartier vertraging.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
7: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians.
9: Onze vakmensen zien meer.
10: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
22: Mama.
21: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
26: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
27: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden... en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Grand Prix Radio.
0: Robert Delor. De Turkse voetbalclub Trabzonspor is vastberaden om doelman André Onana te behouden. De keeper uit Kameroen was de grote held gisteren in de gewonnen Turkse bekerfinale. En straks...

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio in de Randstad op FM 97.6. En verder gewoon overal waar je wifi, 5G of DAB Plus hebt. Zelfs hier slimme airconditioning komen we binnen. En die kun je goed gebruiken in dit warme Formule 1 weekend in Canada. Het is een sprintweekend en alle sessies luister je live bij ons. Gisteren was de sprintkwalificatie. Ja, en Mercedes heeft daar flink uitgepakt gisteren. George Russell pakte op het circuit Gilles Villeneuve pole position. Net voor teamgenoot Kimi Antonelli. Dus een compleet zilveren eerste rij. Later vandaag bij de sprintrace. Ja, Lando Norris zette zijn McLaren op plek 3. Terwijl Max Verstappen een lastige sessie kende en genoegen moest nemen met een 7e startplek. Verstappen zelf reageerde na afloop ook op die moeizame kwalificatie.
1: I mean, I'm not surprised. I mean, just my feeling in the car was not very good. I was struggling a lot with just the ride of the car. So all over the bumps, couldn't put my foot down. Actually, my feet were even flying off the pedals. So just made it very difficult to be consistent. And that's something that we need to investigate. It was not great. So of course we were stuck with that for the sprint, but. Yeah, some other things to understand and hopefully that will be then a bit better for quality.
0: Max Verstappen was dat voor de microfoon van Sky Sports gisteren naar de sprintkwalificatie. Vanavond dus om 6 uur de sprintrace met commentaar van Olaf Mol en GT-coureur Max Koebold hier bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rico Verhoeven en wereldkampioen Alexander Usyk hebben een week vol persmomenten afgesloten met een intense stare-down van ruim 1,5 minuut. De blikken zijn uitgewisseld. Het wachten is nu op de confrontatie in de boksring bij de historische piramides van Giza. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalige kickbokskampioen stapt als absolute underdog de ring in voor het gevecht om de prestigieuze WBC-wereldtitel. Verhoeven geeft na de laatste ontmoeting aan dat hij vastberadenheid zag in de ogen van de ongeslagen Oekraïner. Usyk benadrukt op zijn beurt dat hij de partij uiterst serieus neemt en absoluut niet spreekt van makkelijk verdiend geld. Financieel is het spektakel historisch, want de heren verdienen miljoenen met deze unieke partij, waarbij de Oekraïner het grootste deel van de prijzenpot opstrijkt. De boekmakers schatten de kansen van de Nederlander laag in vanwege zijn gebrek aan ervaring in het profboksen. Toch kan hij bij winst geschiedenis schrijven tussen de grote bokslegendes. De officiële weging laat zien dat beide atleten scherp aan de start verschijnen. Verhoeven weegt ruim 117 kilo en is daarmee lichter dan in zijn kickbokstijd. Usyk is met bijna 106 kilo juist zwaarder dan ooit tevoren. Hoewel Usyk meerdere bondstitels bezit, erkennen de andere bonden het duel niet. Alleen de WBC-riem staat op het spel. Voor Verhoeven maakt dat de unieke uitdaging op deze bijzondere locatie niet minder historisch.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Nee, nee.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richting 3:30 op je zaterdagmiddag. Een mooi moment om even wat sportnieuws met je door te nemen. Op weg naar het WK voetbal krijgt de nationale ploeg van Congo te maken met een opvallende maatregel. Door de recente ebola-uitbraak moet het team eerst 3 weken in quarantaine voordat het de Verenigde Staten in mag richting dat WK voetbal. Dan nieuws uit Engeland. Bij Manchester City nemen ze afscheid van Pep Guardiola als hoofdtrainer. Maar helemaal verdwijnen doet hij daar niet. De succescoach krijgt namelijk een nieuwe rol binnen de City Football Group. Wat hij precies gaat doen is nog even geheim, maar Pep blijft dus gewoon aan City verbonden. Dan Spanje, daar is het billenknijpen voor Daley Blind en Donny van de Beek. Met Girona zitten zij namelijk midden in een spannende degradatiestrijd in La Liga. Bovendien is alles al beslist, maar onderaan wordt nog volop gevochten om lijfsbehoud. Vanavond om 9:00 dan speelt Girona. Straks voor je nog meer voetbal, want vandaag is de finale van de play-offs. Willem II en Volendam strijden om een plekje in de Eredivisie. Daarover straks meer, met aan het woord de trainer van Volendam, Rick Kruijs. Je hoort hem zo hier, bij jouw Sportradio.

0: verrast me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het dan doet, dat doe je goed. Vibra.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, 4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
12: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en de afrit Everdingen is de vertraging ruim een uur. Er is daar maar één rijstrook open. Je kunt beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam een lange file tussen Delft en knooppunt Benelux. Daar is de vertraging een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienenoordbrug. En daardoor staat op de parallelbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. Dat kost je ongeveer 20 minuten.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Robert de Loor. Straks aan het woord de trainer van Volendam, Rick Kruis, voor de play-offs.

0: degradatie staat Volendam namelijk later vandaag voor de cruciale wedstrijd tegen Willem II. De Volendammers verdedigen een 2-1 voorsprong uit de eerste wedstrijd. En als dat lukt, dan blijven ze dus in de Eredivisie. Op zich een prima uitgangspunt voor de Volendammers. Je hoort daarover trainer Rick Kruis bij ESPN.
1: We gaan gewoon voor de winst en we gaan niet inzakken of op een gelijkspel spelen. We hebben veel aanvallers en we hebben een behoorlijk aanvallend team op papier staan. Hè? Dus er is geen reden om te zeggen van joh, we gaan inzakken. We spelen thuis voor ons eigen publiek en dan willen we ook wat laten zien.
0: Vanmiddag om

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: wij passen niet in het budget. Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenue aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
2: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het loopt alweer tegen drieën, dus het terras van het sportcafé op je radio gaat straks open. Alexander Stevens staat er klaar voor je met het sportnieuws. En natuurlijk uitgebreid aandacht voor de Formule 1 in Canada. En natuurlijk ook voetbal, dus hou de radio lekker aan. En veel plezier zometeen met Alexander Stevens.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft een einde gemaakt aan een demonstratie van Extinction Rebellion. De activisten waren het spoor opgelopen bij Utrecht Centraal en werden 1 voor 1 weggehaald. De activisten hadden Palestijnse vlaggen bij zich en eisten sancties tegen Israël. Het treinverkeer lag stil, maar komt nu weer op gang. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marum is vogelgriep vastgesteld, meldt de regionale omroep. Meer dan 80.000 kuikens worden gedood en in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De besmetting is geen reden voor het ministerie om een landelijk ophokplicht in te voeren. Verdrietige reacties op het overlijden van Marianne Minnesma van Urgenda. De eerste die een grote klimaatzaak won tegen de overheid. Ze wordt geprezen door premier Jette en het condoleanceregister stroomt ook al aardig vol. Er zijn al veel berichtjes achtergelaten. Minnesma had kanker. Ze was 59 jaar. En 2 van de 4 Ajax-supporters die eergisteren werden opgepakt na rellen rond de wedstrijd tegen FC Groningen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van het gooien van stenen en flessen naar de politie. Het OM is blij dat de 2 blijven vastzitten. Het laat zien dat iemand niet wegkomt met geweld tegen agenten. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files veroorzaakt door recreatieverkeer en door wegwerkzaamheden. Ook een paar langere files, zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda op de Van Brienenoordbrug. Daar heb je nu 25 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux. Ook 25 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen is de vertraging een half uur door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Beekendonk is de weg helemaal dicht door een ongeluk.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
22: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
24: Opgelost, autotaalglas.
25: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
26: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
25: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: Hey, ik kan niet werken vandaag.
29: Hoezo?
28: Sorry, het is WK.
30: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
31: Grand Prix Radio.
32: Alexander Stevens.
33: Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft voor een verrassing gezorgd tijdens de sprintkwalificatie in Canada. Straks om 6 uur staat hij op de eerste startrij naast de nummer 1, zijn teamgenoot George Russell.
34: Grand Prix Radio.
35: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Delight en Grooves in the Heart op je zaterdagmiddag, waarbij het bijna overal zonnig is met temperaturen die kunnen oplopen tot 29 graden. Het noorden blijft een beetje achter, maar dan gaat op 25. Gisteren was de sprintkwalificatie, want straks om 6 uur is de sprintrace. Hier trouwens live met Olaf Mol. Hij wordt bijgestaan door GT-coureur Max Kubot. En George Russell staat op pole position. En gisteren was hij de snelste tijdens de kwalificatie voor de sprint met 1.12.9. Maar nip sneller dan zijn teamgenootje Kimi Antonelli. Die staat op de tweede plek. Max had een moeizame sessie, kwam niet verder dan de 7e plek. Klaagde over een moeilijk bestuurbare en ook een beetje stuiterende auto op het hobbelige circuit in Montreal. En opvallend is dat Kimi Antonelli op die eerste startrij naast de nummer 1 George Russell staat, want hij zei namelijk dat zijn banden te koud waren voor een optimale ronde, wat zijn prestatie natuurlijk des te indrukwekkender maakt. Het resultaat trouwens bevestigt wel de sterke vorm van Mercedes, laat dat duidelijk zijn. De eerste startrij voor beide Mercedes'en zegt natuurlijk wel wat. Om 6 uur, ik zei het al, op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal, de sprintrace vanavond om 10 uur trouwens, nog later op de avond, dan is de kwalificatie voor de race van morgen natuurlijk ook hier live te beluisteren met het commentaar van Olaf Mol. En dan wordt hij wederom bijgestaan door GT-coureur Max Kubot. We gaan richting sport in het kort. Het is de zaterdageditie op de sportredactie. Is Nout van Sommeren. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nou, van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste successen uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Sportradio.
1: Sportradio. 3, 2, 1.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je zaterdagmiddag, een heerlijke lentezaterdag. De deelname van de nationale voetbalploeg van de Democratische Republiek Congo aan het WK over een paar weken is onzeker, omdat de Amerikaanse overheid eist dat het team een strikt isolatieregime gaat volgen van 21 dagen. Dat heeft te maken met de recente ebola-uitbraak in Congo. Daarom ging ook in Kinshasa een trainingskamp niet door van ze en zijn ze heel snel naar België gegaan. De maatregel van het isolatieregime is bedoeld om verspreiding van het ebola-virus tijdens natuurlijk het WK, wat straks in Amerika, Canada en Mexico wordt gehouden, om dat te voorkomen. Als Congo zich niet aan deze strenge voorwaarden kan of wil voldoen, dan dreigt de uitsluiting van het WK, is gesteld. We houden het voor je in de gaten. Zometeen gaan we even bijpraten, want er is een ontmoeting geweest tussen Jos Verstappen en Toto Wolff, oftewel de vader van Max Verstappen en de teambaas van Mercedes in de Formule 1. Wat is daar gezegd? Wat is daar besproken? Wat is daar misschien wel afgesproken? Je hoort het zo meteen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

richting 3:30. Vanmiddag op de meeste plaatsen lekker zonnig. In het kustgebied, met name in het noorden, is er meer bewolking. Zelfs een kleine kans op een bui vandaag. De temperatuur ligt op de meeste plekken tot richting de 29 graden. Het noorden blijft wat achter met een graad of 25. Morgen opnieuw een dag met heel veel zon, dan is het droog. Morgen zullen de temperaturen tussen de 23 en 29 graden zijn. We praten hier zo meteen bij over de Formule 1, want vanavond is de sprintrace en de kwalificatie. Je hoort het hier bij jouw sport.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
14: Domino's. Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Gek op laag.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein en Everdingen. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Een half uur vertraging door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Westervoort en Zevenaar. En verder zijn er problemen op de A16 Rotterdam-Breda. Er wordt aan de weg gewerkt. Op de Van Brienenoordbrug heb je daardoor een kwartier vertraging. En daardoor ook op de A4 een lange file van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook een kwartier extra reistijd.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Alexander Stevens.
8: Met zometeen veel Formule 1, maar ook voetbal voor je.

Cici Peniston. Dit is de muziek die je zometeen na 5 uur hoort in de mix. Het programma van Ben Liebrand. Een uur gaat de mastermix zo los. Hoor je alleen maar van die heerlijke 90's en zero's. De Formule 1-coureurs maken zich op voor de derde sprintrace van het seizoen. Vanavond om 6 uur hier live met het commentaar van Olaf Mol. Hij wordt bijgestaan door GT-coureur Max Kubot. De sprintrace is natuurlijk in Canada op het circuit Gilles Villeneuve. En na een spectaculaire sprintkwalificatie gisteren, waarbij Mercedes de eerste startrij veroverde, belooft het een interessante en relatief natuurlijk korte race te worden. George Russell vanaf pole position, Kimi Antonelli ernaast. Max Verstappen vanaf plek 7 moet naar voren zien te komen. Dat is vrij belangrijk. En of dat gaat lukken, dat kan je hier horen vanaf 6 uur. Max Verstappen heeft trouwens een einde gemaakt aan allerlei speculaties over de toekomst. Want vandaag is in de Telegraaf te lezen dat hij, ondanks eerdere twijfels, ook na het huidige seizoen doorgaat met Formule 1. Hij sprak openhartig over zijn toekomstplan in de Telegraaf en de gesprekken met Red Bull. En hiermee lijkt toch wel een mogelijke vroege stop van de carrière van Max van de baan. En richt hij zijn vizier op de komende Formule 1 seizoenen. En de ontmoeting tussen zijn vader, Jos, en Mercedes-teambaas Toto Wolff in het paddock in Canada heeft uiteraard voor nieuwe speculaties gezorgd. En hoewel Max Verstappen zijn contract tot en met 2028 bij Red Bull heeft, blijven geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes de ronde doen. En ja, olie op het vuur als Jos natuurlijk met Toto Wolff gaat zitten praten in het openbaar. De leiding van Red Bull heeft de ontmoeting toch een beetje gebagatelliseerd. Maar je weet het, in de Formule 1-wereld wordt elke interactie tussen de twee kampen, tussen Mercedes en Red Bull, zeer nauwlettend gevolgd door de pers. In het kader natuurlijk van Max en de toekomst, met name van Max. Hij zegt dat hij doorgaat, maar hij heeft natuurlijk niet gezegd dat hij per definitie doorgaat bij Red Bull. Dat geheel terzijde. Zometeen hier Nout van Sommer op de sportredactie. Sport in het kort onderweg bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beukers spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

radio met Rick Astley, die inmiddels alweer 60 is. En Never Gonna Give You Up, een van de grootste hits uit de jaren 80. In Frankrijk heeft het Franse Lens RC ervoor, oftewel de voetbalclub, gisteravond voor het eerst in de geschiedenis van de club de Coupe de France veroverd. In de finale in het Stade de France was de ploeg te sterk voor Nice. Na drie verloren finales in het verleden was natuurlijk de ontlading bij Lens zeer groot. De trainer Pierre Sage reageerde na afloop van de wedstrijd zeer emotioneel op het behalen van deze historische prijs. En dat is logisch. De club wist de beker voor het eerst sinds de oprichting te winnen na een zwaar bevochten duel tegen de ploeg uit het zuidelijke Nice. Straks gaan we nog sowieso even wat verder in de voetbalwereld. Want Pep Guardiola vertrekt morgen bij Manchester City in Engeland. Maar wil toch aan de club verbonden blijven. De details erover, daar praten we je zo meteen over bij. Het is je zaterdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Nachtradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis zet voor de zekerheid 175 bedden neer in Groningen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen voor zeker 3 nachten naar een congrescentrum in Groningen. Hoeveel er echt komen is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie in Ter Apel. Schiphol is al een paar uur moeilijk te bereiken met de trein en dat komt door een seinstoring. Daardoor rijden er minder treinen. De problemen worden de komende uren misschien alleen maar erger, want er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de storing. En dat gebeurt in een groter gebied. Het is nog maar de vraag of Congo mee kan doen aan het WK voetbal in Amerika. De regering eist dat alle spelers de komende 3 weken in quarantaine gaan, omdat de dodelijke ziekte Ebola is uitgebroken in Congo. De voetballers vinden het grote onzin, omdat ze allemaal in een ander land spelen. En veel mensen trekken naar de kust om te genieten van het mooie weer. In Scheveningen zijn het er zoveel dat er lange files staan. En als je er eenmaal bent, kun je je auto nauwelijks kwijt, want de meeste parkeerplaatsen zijn vol. Dat geldt ook voor Zandvoort. Nederland zoekt ook massaal verkoeling in andere plaatsen. Het is zonnig, droog en 26 tot lokaal 30 graden. Door wind van zee koelt het vanuit het westen af naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is er opnieuw veel zon. Dan wordt het maximaal 28 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16. Daar staat ook file op de A16 zelf. Van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam ook problemen aan de westkant van de stad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Komt er een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud ook 10 minuten. En door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht.
5: Oranjefans opgelet,

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof.
7: Oh, serieus, ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Zo, waar is het warm?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Grand Prix Radio.
7: Alexander Stevens.
8: Voor de Nederlandse voetballers Daley Blind en Donny van de Beek wordt ontknoping van de Spaanse competitie bij hun club Girona ongemeen spannend. Kunnen ze voorkomen dat ze degraderen? Zo meteen de details.

Somber 12 to 12. Het is je zaterdagmiddag met op de meeste plaatsen een lekker zonnetje. En heerlijke temperaturen die kunnen oplopen tot 29 graden. Het hoogtepunt is zo'n wel een beetje geweest. Maar het is nog steeds uitermate bevredigend. De Spaanse competitie nadert de ontknoping in de strijd tegen degradatie. En hoewel de kampioen en de Champions League tickets al zijn verdeeld, is het onderin in de competitie en in het klassement bijzonder spannend. Met name voor de Nederlanders, Daley Blind en Donny van de Beek, met hun club Girona, want die zitten echt in een zenuwslopend einde van het seizoen. De komende wedstrijden moeten uitwijzen of ze erin slagen om met Girona het hoogste niveau in Spanje te kunnen aanhouden of dat ze degraderen. En dat alles dus in aanloop naar het WK in Amerika. Dus daar is spanning in alle opzichten. Pep Guardiola gaat morgen weg bij Manchester City na jaren trainer te zijn geweest. Maar hij heeft aangegeven dat hij toch bij Manchester City verbonden wil blijven. De Engelse topclub heeft namelijk bekendgemaakt dat de trainer na dit seizoen een nieuwe functie krijgt binnen de City Football Group. En dat is de overkoepelende organisatie van Manchester City. Pep Guardiola neemt aan het einde van het seizoen morgen dus afscheid. Maar zijn expertise blijft dus behouden voor de club. Dat hebben ze in ieder geval kunnen veiligstellen. Maar wat zijn nieuwe rol precies inhoudt, dat is nog niet geheel duidelijk. Daar wordt binnenkort meer over bekendgemaakt. Zometeen gaan we richting sport in het kort. Op de sportredactie zit Nout van Sommeren. Je hoort hem zometeen hier. Onder andere na Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Het is je zaterdagmiddag bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nou, het gezommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Bayamare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Avicii en Coldplay in Heaven. We gaan richting 4:30. En de Nederlandse spits, Luc de Jong, gisteren was zeer geëmotioneerd tijdens de titelviering bij Porto, waar hij speelt. De 35-jarige aanvaller, die na 1 seizoen trouwens wel alweer vertrekt, liet een reactie doorschemeren dat dit mogelijk zijn laatste prijs is die hij als profvoetballer meemaakt. De tranen tijdens de huldiging van Porto en zijn uitspraken voeden de speculaties over een mogelijk einde van zijn toch wel succesvolle carrière. Luc de Jong maakte gedurende het seizoen een belangrijke bijdrage en was een belangrijke bijdrage aan het kampioenschap van FC Porto, de Portugese topclub. Het is vandaag zaterdag. Op de meeste plaatsen was het zonnig. Misschien klein kans op een buitje geweest in het noorden. Temperaturen die opliepen tot 29 graden maximaal. Zo'n beetje er rondomheen in het zuiden. En dan vragen we ons af, blijft dat morgen ook zo? Ja, dat blijft morgen ook zo. Hetzelfde weer als vandaag. Het is langzaamaan richting 4:30 aan het gaan. Hier zijn de Goo Goo Dolls. Wij zijn Grand Prix Radio. Dit is je zaterdagmiddag bij jouw sportradio.

0: zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 2 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers. Praxis.
15: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
18: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
18: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
23: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Je hebt veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door een spoedreparatie bij de afrit Everdingen. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Vianen is de vertraging 20 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brinnen-Noordbrug. Op de A16 zelf ook een kwartier vertraging daardoor. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 Duitse grens Arnhem bij Zevenaar. En dat kost je nu ook een kwartier.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Alexander Stevens.
26: We gaan het zo hebben over handbalster Estefana Polman.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je zaterdagmiddag straks om 6:00 hier live de sprintrace met commentaar van Olaf Mol. Hij wordt bijgestaan door GT-coureur Max Kubelt, het Formule 1-geweld dus vanuit Canada. Vanavond trouwens nog om 10:00 de kwalificatie voor de race van morgen. Ook met beide heren. Straks om 5:00 trouwens hier Ben Liebrand, gloednieuwe aflevering van In The Mix. Maar eerst toch even naar Estefana Polman, de handbalster. Ze heeft haar indrukwekkende carrière gisteravond in stijl afgesloten in haar laatste wedstrijd voor haar Roemeense club. Daar was ze met 8 doelpunten extreem belangrijk. Er werd gewonnen, 32 tegen 30. En de opbouwspeelster, zoals ze wordt genoemd, 33 jaar inmiddels, Estefana. Ze werd in 2019 wereldkampioen met Nederland. Ze kreeg gisteren een groot afscheid van de fans, maar ook haar teamgenoten. En ook zichtbaar geëmotioneerd nam ze dan uiteindelijk, na 15 jaar op het hoogste niveau, afscheid van de sport. Maar ik heb zo'n vermoeden dat we Estefana zo links en rechts nog wel eens terug gaan zien, dan wel horen. En over horen gesproken, we horen hem zo meteen hier, want hij zit op de sportredactie deze zaterdag. Nout van Sommeren, onderweg voor je met Sport in het Kort. Hij komt eraan bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met The Bauza uit Scandinavië, een nieuwe groep. En een knaller van een zomerhit die eraan zit te komen, Magnetic. Zometeen hier, Ben Liebrand. Jazeker, een gloednieuwe aflevering van In The Mix op je zaterdagmiddag. Daarna gevolgd uiteraard door het sprintracegeweld in Canada met het commentaar van Olaf Mol vanaf 6 uur. Bijgestaan door GT-coureur Max Koebold. Maar ook vanavond om 10 uur hier live de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada te volgen met Olaf en Max Koebold. Alles is natuurlijk te beluisteren hier bij Grand Prix Radio. Alles rondom de Formule 1 in Canada. Maar allereerst dus veel plezier zometeen hier met Ben Liebrand.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 5 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag komt geen coalitie met Hart voor Den Haag van Richard de Mos en D66. De partijen hebben weken onderhandeld, maar D66 trok de stekker er vandaag uit na oneenigheid over asielopvang in een voormalig ziekenhuis. De Mos is daarop tegen. Hij wil nu onderhandelen met VVD, CDA en DENK. Bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand, meldt AT5. Er komt veel rook vrij die tot in de weidomgeving te zien is, zoals in Almere en Beverwijk bijvoorbeeld. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt. In het centrum van Düsseldorf is een ernstig ongeluk gebeurd met twee trams. Ze klapten op een kruispunt vol op elkaar. Zeker 30 passagiers raakten gewond, van wie 4 er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde op een drukke dag in Düsseldorf, want er is een groot evenement aan de gang. En we blijven in Duitsland, want daar is een zweefvliegtuig neergestort. Een van de twee inzittenden is omgekomen. Het vliegtuigje stortte kort na het opstijgen neer en belandde midden op een snelweg naar Frankfurt. Een tweede inzittende raakte zwaar gewond en moest bevrijd worden. De weg is in beide richtingen dicht. Het is zonnig, droog en landinwaarts 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden.
4: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. De oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat er file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Wat doe je?
4: Ik ben een vakantie aan het boeken.
3: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
4: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
3: Lekker!
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
12: Zo, waar is het warm?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Grand Prix Radio.
15: Ben Liebrand. Met een spliksplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix.
14: Grand Prix Radio.
16: This is Ben Liebrand in the mix. Music non-stop.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag is het nog steeds. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Max Koebold.
0: En wij zijn er voor jou voor de sprint van slechts de vijfde wedstrijd van het jaar. Ronde vijfde sprint in Canada op het circuit Gilles Villeneuve. Op het Île de Notre-Dame, liggend in de St. Lawrence Rivier bij de stad Montreal in Canada. Ik blijf het altijd een heel mooi ding vinden, omdat je straf. Het is wel wat, hè? We zitten bij Spa. Net even weer wat.
1: Het is
0: anders.
1: Toch iets meer?
0: Het is net even een tandje meer. Dit is het circuit waar we het over hebben. Het is een fijn circuit, het is een plat circuit. De banden slijten niet heel hard. En er is dus gisteravond gekwalificeerd. Alles weer met een beetje rode vlag en een beetje uitstellen. En een beetje dit hopen dat we daar vandaan blijven vandaag. Maar je weet het niet. Het is tenslotte Formule 1. De starting grid. Ja, daar is nog wel het een en ander aan veranderd ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie. Dus laten we maar beginnen met deze mannen. Want die komen vanuit pitlane. Albon en Bottas. 21ste, 22ste. 20ste Gasly. Ook vanuit pitlane. 19e Berman. Ook vanuit de pitlane. En dan komen we bij jongens die een soort met normale positie hebben. Dat zijn dan Lance Stroll en Liam Lawson. Alhoewel, daarover zal ik ook weer meer. En dan zitten we bij mannen die het wel hebben. 16e uiteindelijk voor Perez. 15e voor onze vrolijke vriend Fernando Alonso. Dan komt de 13e plaats van Franco Colapinto. Tweede keer dat hij voor Gasly staat. Esteban de eerste keer. Esteban Ocon de eerste keer voor Olly Berman. Portretten Hulkenberg naast elkaar. 5-7 in de kwalificaties voor Hulkenberg. Arvid Lindblad, eerste top 10. Carlos Sainz, eerste top 10 qualifying. Dus dat is ook wel lekker. Dit jaar dan. Isaac Hadjar, goed gedaan. Verstappen, problemen met zijn auto. P7 in de sprint. Voor het laatst sinds 2019 dat hij zo slecht stond. Charles Leclerc met zijn slechtste kwalificatie van het jaar. Lewis Hamilton, tweede keer in 3 sprints. De snelste Ferrari. Dan komen we Oscar Piastri, vierde. 19.000ste achter Lando Norris. Die staat wel 3-0 in kwalificatie in sprint ten opzichte van Piastri. Dan Antonelli, elke sprint de 26. Stond hij tweede. En George Russell, de tweede sprintpole van 2026. Maar die Antonelli, hij stond wel tweede in al die sprints. Uitslagen, 1x5, 1x6. En dit, hier zien we de auto van Lance Stroll. Max.
1: Ja, we zagen net Lance Stroll op de grid staan. En daar waren eigenlijk meteen dat de monteurs eigenlijk bij de rechter voorkant heel erg hard aan het werk waren. We dachten eerst misschien de pip, dus de onderkant van de auto, dat er iets mee was. Maar we weten niet zeker dat het iets met de stuurstang is. Maar het lijkt erop dat hij vanuit de pitstraat toch kan starten, wat jij al zei. Ik zei van, denk niet dat het een start wordt, maar daar is toch denk ik het ervaringsverschil.
0: Nee, het is gewoon de manier waarop, weet je. Ik bedoel, en je moet Lance een beetje kennen. Lance zal niet gaan rennen. Die weet, oké, ik moet de pitlijn in. Nou, ik zie die auto bekomen. Die wandelt heel rustig weg. Maar ja, dat betekent wel dat er 5 man vanuit de pitlijn komen. Die hebben 1 voordeel. Die kunnen niet in de melee terechtkomen van bocht 1.
1: Nee, dat is het enige voordeel wel. Al moet ik zeggen, nog steeds de monteurs van Aston Martin, die hebben wel een flink tocht erop zitten. Maar ze gingen helemaal via de achterkant van de pitstraat erin.
0: Bizar. En hij staat er nog niet, hè? Dus dat wordt ook nog een heel spannend ding. Want hij mag eigenlijk zo dadelijk mogen ze ook gewoon een opwarmronde doen. De Formation Lab. Maar het ziet er niet naar uit dat hij dat gaat halen. Want hier staan er maar 4. Het zijn dus Bottas en Albon en Gasly en Berman. Allemaal omdat ze dingen veranderd hebben aan hun auto. Ten opzichte van die sprintkwalificatie. Dat dus. Sprintlengte 23 rondjes. Dat is alles bij elkaar in Canada. 100 kilometer en 303 meter om precies te zijn. Het zonnetje is weg. Hoe zit het met de temperaturen ter plekke?
1: Nou, baantemperatuur 32 graden en de luchttemperatuur 20 graden.
0: Oké, windje 1,4 meter per seconde. Valt ook nog wel mee. En ja, er zijn inmiddels ook weer berichten voor morgen. Ik draai het altijd om. 60% kans op droog. Maar als er regen valt, is het wel precies waar de wedstrijd is. En dat is 4 uur lokale tijd in Canada. Dat hebben ze gedaan voor de Indy 500. Die morgenavond op Ziggo Sport te zien is vanaf... ze beginnen met een dikke voorbeschouwing. 4 uur, 4:30, 5 uur, 5:15 gaat dat ding meestal van start. En die zouden om 9:45 afgelopen moeten zijn. En dan om 10:00 start deze wedstrijd. Dus ze hebben in ieder geval slim gedaan om ze voor de Amerikaanse liefhebbers niet tegenover elkaar te zetten. Hier de bandenkeus. Verrassend, Lindblad op een harde band. Perez, Stroll en Bottas op soft. Alle anderen op de medium band. Dat is dus wat er aan de hand is. En dan kunnen we daar ook nog van stellen. Russell opgebruikt, Antonelli opgebruikt.
1: En de McLaren's die gaan opnieuw. En eigenlijk alles wat erachter staat gaat opnieuw. Tot aan Hulkenberg en Portoletto.
0: Portoletto gebruikt, Colapinto gebruikt, Ocon gebruikt. Alonso opgebruikte banden, Berman opgebruikte banden. En dat is het. De rest allemaal op een nieuwe set.
1: Lassen natuurlijk zeker ook opnieuw. Natuurlijk niet gereden gisteren.
0: Nee.
1: Dus je hebt hem lekker uitgespaard.
0: Ja. Het probleem bij Lawson was dat zijn auto dus niet in de neutraal ging. Er zit een, dat is een heel, je ziet als je, ik ga het binnenkort een keer uitleggen in het racecafé, denk ik, want daar hebben we beeld bij, dat scheelt. Is een soort, je ziet een soort sticker bovenop en er zit een systeem onder met 4 knoppen voor neutraal, stroom uitzetten, 3 knoppen denk ik, en brandblusser. En die deed niet. Ja, dan kan je die auto niet wegduwen. Dan krijg je normaal wel een dikke douw voor, maar als zij kunnen aantonen dat dat het probleem was, so be it. Er zijn nog geen klokken in beeld geweest, dus de gelijkleggers der lage landen gaan met mij mee zo dadelijk als ik het heb over de lampen. Hier zijn we aan boord bij Verstappen. Veel mannen die we in de Formation Lab er al even af zagen gaan. Ja, het is gelukt. Ik zeg Hongarije en de pitcrew van Verstappen toen ook onderweg naar de grid. Deze was later hoor, want hij stond al op de grid. Maar wat, hij zal wel weer wat geraakt hebben.
1: Nou, er was sowieso heel veel mensen waren sowieso aan het blokkeren in de grid-ronde. Dus ja. Misschien dat hij zelf ook nog een klein muurtje heeft geraakt.
0: Ja, dat is
1: een klein
0: strol. Ik zeg, hij zal weer wat geraakt hebben. Dus,
1: het zal niks nieuws zijn.
0: Precies. Alle jaren hier, die strol gewoon 6 keer in 8 kan in deze Grand Prix eruit in Q1. Goed, we gaan opletten. De groene vlag wordt zo dadelijk gezwaaid. En dan betekent dat we klaar zijn. Daar is de groene vlag aan het einde van de grid. Nu is het opletten voor de lampen. Toeren gaan zo omhoog. Twee, drie, vier, vijf lampen aan. Uit en we zijn onderweg met Russell en Antonelli en Norris en Piastri en Hamilton en Leclerc. En er wordt al gekeken en gedrukt en geduwd en gepoerd. En het is George Russell die gewoon de leiding houdt. En Antonelli zit daar nu op een mooie P2. Daar komt Lewis Hamilton buiten langs. Hamilton heeft een goede start hoor. Heeft in ieder geval één van de beide McLaren's al te pakken. Ik denk dat het Oscar Piastri is. Ja, dat is Piastri. Verstappen zit daar gevaarlijk. Oh, die zat er even aan een binnenkantje. Maar het komt allemaal wel door, samen met zijn teamgenootje Isaac Hadjar. Ronde nummer 1 van 23, sprint in Canada is on his way. En er zijn dus ook 5 man inmiddels vertrokken vanuit de pitlane. Inclusief Lance Stroll, maar die heeft knetterkoude banden.
1: Dat wordt wel wat hoor, de eerste chicane.
0: Lopen wel meteen een dikke tand weg, hè. Russell, Antonelli, Norris, Hamilton dan. Piastri, Leclerc, Verstappen, Hadjar, Arvid Lindblad. Eigenlijk geen gekke dingen. Er zijn natuurlijk ook jongens die denken, jongens, het is een sprint. De echte punten worden morgen verdeeld. Maar ja, je wil het allemaal proberen links en rechts. En dat zie je dan ook alweer, hè. Ocon die daar gezellig aan te stoeien is met Checo Perez. Zal Perez leuk vinden. Ocon wat minder. En hier zien we George Russell en Kimi Antonelli die al aansluiting heeft. Antonelli die gisteren verklaarde, ja, maar mijn achterbanden waren niet helemaal op temperatuur. Anders had ik die pole misschien wel kunnen hebben. Maar hij had hem niet. Perez heeft daar gezeten achter, is dat geweest? Colapinto. Precies, daardoor is dat gat ontstaan. Daar is Ocon dan nu voorbij. Kijk, zie je. Wat is er met Hulkenberg aan de hand? Kijken. Nog een keer kijken. Zit iemand naast hem? Boop. Colapinto, ja. Forcing another drive to the track. Wie weet ik niet. Hij zit te veel te kijken, dus hij zat daar niet helemaal op zijn gemakje. Maar hij is in ieder geval nog wel in competitie. En ligt op het moment 15e. 1 plek gewonnen door Lewis Hamilton. 2 door Colapinto. 2 door Ocon. 3 door Perez. 1 door Alonso. 2 door Lawson. Bortoletto 5 achteruit gefietst.
1: Ja, Hulkenberg ook. Dat zagen we natuurlijk net. Maar al bij de Audi's niet echt de start van de wedstrijd die ze willen hebben. Staat op zich goed met een 11e en 12e startpositie om de top 10 binnen te gaan.
0: 2 van 23. Mercedes checkt uit. 2,7 seconden los. Die rijden echt gewoon met 2 vingers in de neus. Rijden die 21,5 en 21,6. En dan komt Norris eraan. Dat is in de eerste sector. Norris, ja, die zit gewoon op 2 seconden. Het is gewoon too much. Gaat hij niet goed vinden. Eend happy chappy. Zelfs de ronde Antonelli. Antonelli volgt. Starting procedure infringement noted van Stroll. Nou, start je vanuit de pitlane, doe je nog wat verkeerd. Nou, wat kan hij daar verkeerd gedaan hebben?
1: Ja, misschien dat je deel moet nemen aan de warming-up lap.
0: Nou, geen idee. Zou kunnen. Terug in de race. Met Antonelli aan het werk achter George Russell. Antonelli-fans roepen, ik hoop dat hij inpakt. De Russell-haters roepen, ik hoop dat hij inpakt. En heel veel Engelsen roepen, mag toch hopen dat George Russell nu gewoon wel even een overwinning pakt. Nou, dat is een beetje zoals ze erin zitten. Richting Le Pengle.

0: ongelooflijk goed door die versnellingsbakken heen rachen. Omdat die electropower helpt. Hij komt er heel snel waar die kan en waar die moet zijn. Loris zit denk ik met tranen in zijn ogen te kijken hoe klein die Mercedes er voor hem worden. Hartjar zal blij zijn hier Verstappen. De voorste van de twee Red Bulls met Hartjar achter hem aan. Hartjar zal blij zijn dat hij goed en fijn en lekker kan volgen. Rondetijd max 15-8. Rondetijd van Hartjar 15-8. Maar ja, Antonelli 15-1. Russell 15-0. Norris 15-5. Mercedes heeft die halve seconde. Herhaling van de start van boven gezien. Je ziet dat Russell een beetje schuin staat, hè? Want hij wil meteen in een rechte lijn naar die eerste bocht toe. Antonelli wel een betere start dan we van dit jaar gezien hebben. Maar daar hebben ze bij Mercedes wat aan gedaan. En de software en de pedals gedaan. En dan is Lewis Hamilton de meest agressieve in de top 4. En die pakt daarmee Oscar Piastri. Hamilton heeft tot op heden gewoon een heel, heel, heel fijn weekend. Want op het moment dat de vlag uitging in de sprintquali, stond hij nog eerste. Maar toen kwamen er een aantal mannen onderdoor. Hier de start van Lewis. Piastri is hier toch te braaf, hè? Laat hem wel slim lopen. Hij kan wat later op zijn gas.
1: Ja, hier had hij daarnaast moeten zitten, Piastri.
0: Ja, hij is te braaf. Allemaal hebben er ook zin in. Dat Bottas te pakken.
1: Dat is wel in je categorie makkelijk inhalen.
0: Tuurlijk, maar dat weet Bottas ook. Die is reëel. Die weet dat hij geen snellere auto heeft dan de Williams. Dat laat het duidelijk zijn.
1: En ook de reden dat Portoletto zoveel plekken heeft verloren is hij gewoon bij de start. Die verliest meteen alle plekken en staat bijna eigenlijk achteraan. Dus een hele slechte start van Portoletto en van Hulkenberg ook tegelijkertijd. Maar die ging daar nog eventjes door het gras heen, maar die er nog meer verloor.
0: Het gat naar Lennon Norris van Russell is 3,2 seconden in 5 rondjes. Heeft Mercedes dit al slim gedaan, als je erover nadenkt. Ze zijn met een auto het kampioenschap ingekomen. Waarvan ze wel wisten hoe het ging. Hè? Want natuurlijk riepen ze bij de eerste wintertest nog... Nou, die
1: Hartjar valt terug.
0: Oh. Ja, Hartjar in de balk. Terug naar 11. Technisch probleem. Ze riepen de Red Bull is de snelste auto van allemaal. Nou, dat was hij wel degelijk niet. Komt-ie.
2: Engine problem.
3: Oké, we're investigating.
0: Ja, maar hopen dat hij de pits haalt, want dat scheelt. Want dan kan hij hem gewoon voor de kwalificatie kunnen ze hem gewoon vervangen. En dan is het allemaal weer puis en vree. Dat scheelt wel even tijd. Maar goed, daarna waren ze de snelste in het kampioenschap. En hier komt een aanval van Kimi Antonelli bij George Russell. Buitenlangs gaat bij George niet lukken, denk ik, Kimi. Oeh, op het gras, pas op. Wahaha, lekker wel. En George denkt, kakken, wat moet ik met dat ventje, joh? En zie je, het scheelt een halve seconde, hè, dat gevecht. Nog een keer, weer de buitenkant. Oh, hij is alleen maar aan het
1: verdedigen.
0: Ja. Oh, en nu doorsteken. Lekker. Lekker racen met elkaar.
1: Hij laat zich niet kennen hoor, Antonelli. Heerlijk.
0: Hey, Russell is echt met zijn ellebogen bezig. Antonelli laat gewoon zien, ik ben de snelste. Kun je misschien wel gaan zitten wachten op een boordradiootje, omdat het in de sprint is van Toto Wolff, Jens, keep it clean. Of hij denkt, jongens, het is een sprint voor die 8 punten. I don't give a damn. Laat het maar gebeuren. Komt hij aan.
1: Ja, dat is echt heerlijk hoor, Antonelli. In de ICK laatste keer komt nu goed uit. Gaat hier buiten om, redt het ook wel. Ja, Russell laat hem gewoon naar buiten lopen hoor. Russell laat, en hier gaat hij, probeert het weer. En dan gaat hij gewoon rechtdoor. Hij houdt hem nog net.
0: Nou, en daar is dan Lennon Norris. Ja. Dit is harde les ook voor Antonelli, hè. Je kunt de snelheid hebben. Kijk.
4: Don't worry, naughty.
0: Goeie tekst, oké.
1: Ik vind het wel heerlijk. Hij laat zich niet kennen. Hij gaat er vol voor.
0: Het is zo'n ventje. That was very naughty. Alsof hij een schoolmeester is van 54 jaar die een nieuwe klasgenoot heeft. Dat is niet zo netjes. Een ander zou kunnen roepen. Ja, oké, maar ik hou ervan dat hij het probeert. Anders zou kunnen roepen. That was very stupid. Twee keer proberen, twee keer eraf. En weg is je pace.
1: Ja, en misschien een band ook. Want daar zitten denk ik al, zo te zien, misschien wel flatspots op.
0: Dat zou ook nog kunnen. Maar pitstop maken ben je sowieso weg in de sprint. Dus laat dat duidelijk zijn.
1: Maar ik vind het wel mooi. Want hij staat ook nog steeds eerst in het kampioenschap. Dat hij nog steeds dit soort acties ook doet.
0: Lekker man. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Piastri zit inmiddels in de Ferrari sandwich. En waar zit Verstappen dan? Ja, die zit toch wel net even te ver weg, denk ik, hè?
4: Let's move your penalty over alongside the hero.
5: So let's just keep it cool.
0: Nou ja, dat dus. Let's just keep it cool. Dat klopt. Maar dit zijn wel de fijne tekenen. Hè? En dit is waar een aantal mensen het over gehad hebben. Van wat gaat er gebeuren als ze elkaar straks echt een keer tegen gaan komen. Jij bent een aanvallende partij aan de buitenkant. Dan weet je, ik pak even Zandvoort, ik pak even de Tarzanbocht. Als jij aanvalt aan de buitenkant en je komt bij de exit van de Tarzan aan de buitenkant te zitten, naast iemand.
1: Ja, dat is makkelijk naar buiten laten lopen, in principe.
0: Hij praat dus over zijn mirror, hè, want ja, dat schijnt dan de regel in het Formule 1 te zijn. Nou, komt hij nog een keer.
5: Let's just get this back under control, Kimmy. Focus on Norris. Focus on the driving.
4: Yeah, I'm fair. You
0: put me up. Wat een gast, joh. Wat een kerel.
1: Oh, wel heerlijk om te horen, hoor. En ja, inderdaad, ja, nog van Stroll zien we ook van de wedstrijdleiding is under investigation officieel, start procedure. Maar ik moet zeggen, ook een goede boordradio van Bono, want die blijft zelf ook heel rustig.
0: Hij kan niet anders. Hij moet hopen, keep it cool. Ik denk aan Gian Piero in de periode dat Max dit soort dingen had. Alright Max, keep your head down. En de rust daar vandaan helpt Antonelli weer terug naar waar hij moet. Komt hij weer.
3: Kimmy, concentrate on the driving please, and not on the radio moaning.
0: Dit is voor de bühne. Ja. Ik vind, serieus, ik vind dat een teambaas...
1: Moet hij niet mee bemoeien.
0: Hier zich moet hij niet mee bemoeien. Als hij ergens mee bemoeit, had hij naar die eerste kleun en het eerste aangeval... en zegt, heren, houd even in de gaten, want ik ben de baas. Dat mag. Maar als Pieter Bonnington, de engineer is van Kimi... en Pieter heeft dit al gezegd... vind ik het persoonlijk niet nodig dat een teambaas daar nog een keer overheen komt. Maar goed, daar hebben we ook voorbeelden van in het verleden.
1: Nee, linksboven zien we nog in de kleine picture-in-picture. Ja, hij zit al echt volledig naast.
0: Ja, maar hij kent de regels ook wel. Let maar in het picture-in-picture. Waar zijn vleugel, waar zijn... Oh, dit was deze. Ja, hier had hij gewoon geen grip. Stuurt hij onderuit. Stuurt hij naar boven. No further action for Stroll. Nou, die heeft mazzel.
1: Hij komt in die chicane goed weg, want er zit echt een flinke hobbel. Hij kan ook voor hetzelfde geld die hele vloer helemaal aan tegelen rijden.
0: Ja, met zijn drezen. Oh, Hartje heeft het gehaald. Kan je nagaan hoe lang dat geduurd heeft?
1: Nee, hij is nog een paar rondes doorgereden. Maar waarschijnlijk heb ze al gezegd, nu we gaan hup de pits in en klaar ermee.
0: Oké, okay. Om te kijken wat het probleem was en of er wat groots gedaan moet worden voor de kwalificatie die vanavond om 10:00 Nederlandse tijd zal zijn. Ook hier te beluisteren op dit kanaal voor jou. Rapper Radio dus. Right, we zitten in de 9e ronde van 23. We kijken naar de leider, George Russell, met daar nu Lando Norris achter. Dan Antonelli, Hamilton 4, Piastri 5. 6e plaats voor Leclerc, 7e voor Verstappen, 8e voor Lindblad, 9e voor Colapinto en 10e voor Carlos Sainz. Dat is best okidoki. Van die jongens die uit die pitlane gekomen zijn. Perez op 12 gaat hij ook leuk vinden. Is Gasly voorlopig degene die het beste voor elkaar heeft? 16e plaats. Alonso teruggezakt naar 17. Dan Berman, Albon, 20 Bottas, 21 Stroll en Hadjar is dus binnen. En die zal denk ik niet meer naar buiten komen. Alhoewel, het kan ook nog zijn, hè? Als ze zien dat het doable is. Hamilton gaat aanvallen bij Antonelli. Hamilton gaat aanvallen bij Antonelli nog niet. Maar hij zit zich daar wel een beetje klaar voor te maken. Hoe is het met de rondetijd van Antonelli? De laatste ronde van Antonelli, 15-3. Ja, Norris 14-8. Russell 14-7. Dus al dat gecrossen door het zand en die verf en nog een keer heeft hem geen voordeel gebracht.
1: Nee, je ziet ook de flatspots op vooral de rechter voorband volgens mij van Antonelli. Zie je echt wel zitten. Ja, dan weet je gewoon dat je niet voluit kan remmen. Want ja, dan blokkeer je meteen. Als je op de limiet zit en je hebt een flatspot, ja, dan is het klaar. Dan weet je meteen, dan kan je beter met naar binnen rijden. Maar dat, ja, dat doe je niet in een sprintrace, want dan ben je meteen alle punten kwijt. Dus beter nu overleven. En je weet dat je een hele snelle auto hebt om Hamilton misschien nog achter je te houden.
0: Oeh, Hamilton die gaat een beetje wijd daar. Pakt een beetje stof mee, sorry. Ja. Ook Liam Lawson is wel lekker bezig. Die is nu op jacht naar Nico Hulkenberg. Als je meekijkt gebeurde dat zojuist links in de balk. Maar het gevecht om de derde plaats is stevig genoeg. Alhoewel het mij ook wat tegenvalt. En dat is niet om te persje. Maar nou, Claire,
1: en wie gaat naar buiten?
0: Zei ik toch? Kan zijn, en je komt binnen als het oplosbaar is. Dan ga je nu nog een keer kijken, oké, kunnen we ermee rijden? Is alles helemaal oké, dan hoeven we niks te veranderen voor de kwalificatie. Als het echt niet tof is. Dus ze hebben waarschijnlijk iets gezien. Rijder en verdeel, probeer dat. Hebben ze nu waarschijnlijk een reset van iets gedaan. En zeggen, ga maar rijden. Als het goed is, dan kom maar binnen. En dan weten we het.
1: Het kan iets heel simpel zijn. Als gewoon lekker de computer eraan. Dan zien ze de storing. En dan weten ze precies, maar dit moeten we oplossen. Hup, ga rijden.
0: Dat dus.
1: En hopen dat het voor Hadjar goed komt.
0: Ik ging het hebben over Charles Leclerc. Rondetijden van Leclerc. Die zitten in de
1: 14-9 afgelopen rondetijd.
0: Ja, 14-8 zijn snelste. Ja, Max rijdt 15-1. Dus hij rijdt daar wel weg. Maar hij is niet sneller dan iemand voor hem.
1: Ja, hij kan elke keer als Max in de buurt van die seconde komt. Ja, dan zie je hem eigenlijk weer terugvallen naar 1,2, 1,3. Dan komt hij weer een beetje dichterbij. Maar binnen die seconde kan Max gewoon niet zitten van Leclerc.
0: Ik denk dat Verstappen vandaag alleen maar bezig is met de balans van zijn auto. Hij was niet tevreden gisteren. Dus ze hebben dingen aan kunnen, mogen passen binnen het reglement. Zal hij daarna op zoek zijn? En kan het later vandaag in die kwalificatie zomaar allemaal anders zijn? Dat hebben we in het verleden eerder gezien. Antonelli komt terug in zijn pace, want die zet nu paars in sector 1 neer. Oh ja, hoppa. Piastri. Achter Hamilton nu. Hamilton ziet Antonelli weer verdwijnen. Dus we hebben dat ook vaker gehoord. Als banden niet helemaal lekker zijn, dat ze zeggen ze komen wel terug naar je. Ze komen wel terug naar je. Maar ja, hij moet wel voorlopig een gat van 1,4 seconden dicht op Lando Norris. Misschien hebben de mensen gisteren niet gekeken. Lando Norris heeft een wat andere helm op. Hij heeft te maken met de organisatie van Sir Jackie Stewart tegen dementie. De vrouw van Jackie Stewart heeft zwaar dementie, terwijl Antonelli naar 14-3 als snelste raceronde gaat. En Lando steunt dat dit weekend. En vandaar dat hij deze speciale helm heeft. Ik heb dat gisteren ook gezegd en ik heb daar nog geen andere berichten over. Ik denk dat die binnenkort wel een keer geveild gaat worden. Gaan de banden van George Russell instorten? Dat is mijn vraag.
6: Nou, hij is de enige die in 14-9 rijdt. Lando Norris in 14-5. Ja. Antonelli zeg je net, 14-3. Hamilton ook 14-9. Ja. Leclerc 14-7 ook. Verstappen ook nu eindelijk onder de 1-15. Zet net zo snel als de ronde neer in 14-9. Dus die banden komen ook eindelijk weer een beetje tot leven. Maar dat zien we al wel vaker dit jaar bij de Red Bull. Dat het later een beetje op gang komt. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, Russell kan zomaar in de gevecht met Antonelli echt wel het beste van zijn banden al hebben gebruikt. Is er wel knap dat alsnog dat Antonelli dit met die flashpots doet.
0: Sector 3 verliest Russell op Lando Norris 2/10. Sector 2 wint hij 1/10 en in sector 1 verliest hij 1/10. En daar is hij. Maar goed, de power die Mercedes neer kan leggen. Kijk, de McLaren is de allersnelste auto als het gaat over langzame bochten. Die rolt goed. Die heeft een goede mechanische grip. Die hebben niet die echte dikke aerodynamica daarvoor nodig. Plus wat McLaren gedaan heeft, ze brachten een nieuwe voorvleugel mee naar dit circuit. Gisteren in de vrije training hebben ze geprobeerd. Zowel Piastri als Lando Norris riepen, moi, ik voel hem niet. Ik voel hem niet. Ja, maar ik voel hem niet. Teruggegaan naar de oude vleugel. Dat vind ik een goede keus.
6: Ja, je gaat niet alleen op data. Het gevoel van de rijder is het allerbelangrijkste. Het kan wel op één ronde sneller zijn, maar je moet een hele race mee gaan rijden. Als een rijder denkt van het gaat niet, het voelt niet goed, moet je ook als team zeggen het gaat niet. We doen het niet.
0: Onboard geluid van George Russell. En weer weg. Antonelli 1.5. Ja. De rondetijd Antonelli 14-5.
6: Dat is een halve seconde per ronde sneller.
0: Ja, maar ja, dat was de afgelopen ronde. Want toen was het in één keer voor Norris een 15-0. Dus ik denk dat Norris heel veel deployment gedaan heeft om dichterbij te komen. Dat was die snelste raceronde die hij uiteindelijk wist te pakken. Maar die is nu weer in de handen van Kimi Antonelli. Vandaar het paarse klokje. En zo zitten we na 13 van 23 ronde sprint op start-finish. Zien we George Russell nu over de startlijn komen. En leidt hij voor Norris, Antonelli, 4 Hamilton, 5 Piastri, 6 Leclerc, 7 Verstappen, 8 Lindblad, 9 Colapinto en 10 Carlos Sainz. De eerste 8 krijgen punten. Hadjar, wat rijdt Hadjar voor 100 rondetijden? Oh, die zit toch een beetje te zwemmen. 21ers, dus dat is nog niet echt een heel goed signaal dat het fijn loopt. Hij heeft er een softband onder gezet, een gebruikte softband. En ik heb dat gevoel gisteren ook gehad, maar toen zat ik hier ook en jij niet. Wat is het fijnste gevoel wat wij overhouden aan kijken en luisteren naar Canada?
6: Het fijnste gevoel? Nou, de Tour die gaat natuurlijk niet zo heel erg naar beneden. Want we zien met die deployment met de nieuwe regels en
0: 6 megajoule in plaats van wat het in Miami was 8 en wat het normaal is 9. Maar het leuke is, ik denk dat dat de sleutel is. Het valt dus niet meer op.
6: Nee, zeker met het lange rechtstuk waar we ze nu op zien rijden.
0: Als dit in race 1 van het jaar gebeurd was, hadden ze hier al halverwege de... En dat is weg. Dat hebben ze toch al weer knap. Dat hebben ze redelijk getweakt.
6: Ja, maar je zegt het al vaak, de sport lost het zelf al uiteindelijk op. Ja. En dit is gewoon een mooi voorbeeld. Miami was al een hele grote stap en ja, het wordt steeds beter en beter.
0: Kijk, we hebben het erover, omdat het mij nu opvalt. Maar het is in die eerste 15 ronden niet opgevallen. En het komt alleen maar als positief nu over van... Hey, er is iets waar ik me in het begin nog best een beetje aan ergerde. Dat is wel een beetje weg. En we zien ook gewoon onboards van die lange rechterstukken. We hebben gisteren gezien dat bij Mercedes loopt die echt lang door. Dat moet ik wel toegeven. Dan bij Lewis Hamilton is het, denk ik, 80 meter voor het rempunt hoor je hem gaan. Dan is het eigenlijk net alsof hij zelf lift. Dus dat is ook vrij normaal.
6: Maar dan hoorden we vorig jaar of het hele hybride systeem. Ja, hoorden we dat überhaupt wel? Ja. Want ook de oudere motoren.
0: Nee, dat is zo.
6: Terwijl Hulkenberg er even rechtdoor schiet. Met een gevecht met Gasly.
0: Ja, dat doet hij wel vaker. Het is een boef, jongen, wat dat betreft. Maar je moet het wel op de goede manier doen. En je mag het niet te vaak doen, want anders krijg je er een probleem van. Kijk, Hulkenberg heeft ook al leaving the track and gaining an advantage. Een bocht 13 te pakken. Sainz heeft een track limit gekregen. Nou, staat hij leaving the track and getting advantage. Hey, is niet gepland. Was niet in de sprint. Alexander Albon wil denk ik eventjes voelen hoe zijn voituur erin staat en in zit. Kan natuurlijk voordeel hebben. Er zijn natuurlijk vorig jaar toch een aantal jongens die op een gegeven moment in die kwalificatie aan het roeren en poeren waren met mediums en allemaal dat soort dingen. Kan best zijn dat hij denkt, hey, die auto nu een beetje temperatuur is met deze hoeveelheid rubber die hier op de baan ligt. Kijken wat hij doet.
1: Je hebt het over banden nu. Lindblad, P8, ook nog steeds op die harde band.
0: Ja.
1: Hij houdt het prima vol.
0: Wat zijn zijn rondetijden? 15-7. Ja, hij verliest wel 16e per ronde ten opzichte van. En, maar ja, Colapinto, de miniband, 16-0 daarachter. Hij rijdt harder dan iedereen achter hem, dus dat doet hij goed. Maar de banden slijten hier niet. Dus wat hij denk ik ook gedaan heeft, is dat hij zorgt dat hij voor Q2, want hij wil graag in de top 10 qualifying starten, die voor Q2 een set gespaard heeft. Als hij daar een nieuwe mediumband aan gegeven had nu, gaat hij die straks weer missen.
1: En omdat de band natuurlijk minder slijten, kan die harde band langer, kan hij gewoon vol uitrijden, meer van die band gebruiken.
0: Elke band kan hem hier wel doortrekken, omdat het niet slijt. Alleen, andere kant van het verhaal is, hij heeft voor de wedstrijd dan nog maar één set harder over. En die kan natuurlijk wel eens, ja, als je een beginprobleempje hebt, dat is ook Canada. Als je in de eerste 3 ronden wat gebeurt, pitstop maken, harde band eronder en uitvlammen. Maar dan heeft hij nog een nieuwe, dus dat scheelt. Dat zullen de meesten wel doen hoor.
1: Hamilton komt al een paar rondes achter elkaar heel dicht in de buurt van de Wall of Champions. Ja. De laatste chicane, die is die echt flink aan het trappen om daar Piastri achter zich te houden.
0: Dat er net iets bij hem weggereden. Alonso is in de pit geweest. Zagen we net naar buiten rijden. Hamilton heeft dus niet kunnen aanhaken bij dinges. En er is geel. Geel.
1: En dan zal hij weg. Dat zal waarschijnlijk in sector 2 zijn gebeurd.
0: Oké.
1: Hij was al heel snel weer weg. Dus was waarschijnlijk iemand ergens in de bocht 6, 7 of 8, 9 de chicane even over het gras zijn geweest.
0: Ja, maar Alonso kan zo slim zijn als je 4 man aan ziet komen. Die denkt, nou, ik rijd maar even door het gras. Pit lane uit. Ik ga wel even aan de kant. Ja, zo is Lance Stroll vanuit de pitlane gestart. Zit hij nu voor Alonso, die toch een behoorlijk mooie startpositie had uiteindelijk. Eén ding is duidelijk. Aston Martin heeft geen updates meegenomen. Dus Honda en Aston Martin hebben niet gelogen toen ze zeiden de motor en de bak zijn beter en worden beter. En nu krijgen we een situatie dat Alexander Albon de leider in de wedstrijd achter zich heeft. Gaat keurig aan de kant. Moet dat ook? George. Ze zijn gewoon blauwe vlaggen. Hij gaat hier gewoon aan de kant. Russell wil het, snap ik ook wel. Dat is een beetje de spanning. Russell wil het liefst dat die jongen midden op het rechterstuk gewoon stil gaat staan. Met zijn twee handen uit zijn kop. Ik zeg, kom maar George. De spanning wordt hem een beetje te groot. Maar dat geeft niet. Hij zit in 18 van 23 ronden. Alonso is weer binnen. Huh? Dat is wel vlot dan. Outlap, inlap. Oké, 1.36. Ja, dat kan. Norris, Russell en Antonelli is weer aangesloten. Antonelli mag hopen dat Norris een aanval gaat wagen. Dat hij daarna een gat weet te vinden. Ik weet niet of je dat thuis ook een beetje meemaakt, ook als je kijkt. Alonso is nu klaar, die is binnen en klaar. Oké. Okay. Is dat zonder dat je feitelijk ziet wat er in een auto gebeurt, je ziet dat de auto van Antonelli op een agressievere manier gereden wordt.
1: Hij ziet dat bij Russell iets toch wat rustiger. Maar Antonelli, er zit net iets meer beweging in bocht ingaan vooral. Maar dat kan de auto zijn, maar ook gewoon de rijster van Antonelli zelf. Russell is een wat meer smooth, hij wat rustiger. En Antonelli is gewoon echt een straatvechter. Die rampt het ding van de bocht in. En we zien wel hoe we eruit komen.
0: Man die dat vroeger ook had was Nigel Mansell. Daar zag je het, zeg maar bij wijze van spreken het stoom uit zijn helm
1: die
0: komen.
1: Oude onboard in die Williams, geweldig. Echt geweldig.
0: Niet normaal, hè? Right, we zitten nog steeds in de sprint. En dat zijn George Russell, Lando Norris en Kimi Antonelli. We zijn aan boord bij Antonelli. Hop, fijn foutje daar. Even een korte lift.

0: vlaggen die waren er voor Hadjar. Oh, Max heeft een turn 2 infringement. Yellow flag infringement. 3 minuten geleden. Oh, dat was een korte gele vlag momentje. Nou, als het zo kort is, dan vind ik ook niet dat je... Oh, goed, we hebben er verder niks van gezien, maar hij is daar nog niet. Dat is alleen maar incident involving noted. Nou, here we go. We hebben even 1 korte gele vlag gezien. Ik dacht dat het was op het moment dat Alonso naar buiten kwam rijden. Dus het kan zijn. Maar ja, laten we eerlijk zijn, Verstappen rijdt ook in een soort niemandsland. Dus wat is je infringement dan?
1: Misschien te hard rijden.
0: Ja, hallo, we zijn Formule 1 aan het doen.
2: Ja, maar het blijft de VIA.
0: Nee, je moet data kunnen aantonen dat je een lift gedaan hebt. Daar hebben we van het verleden ook voorbeelden van gezien. Dat Rosberg kwam er een keer mee. Ja, hij had gelift van 100% gas naar 98%. Ja, duh. Dan heb je gezegd, het is een lift, ja. Maar het is 2 keer, 3 keer niks. Is Piastri dichterbij aan het komen bij Lewis Hamilton? Dat is ook de vraag.
2: Nee, zit het redelijk op hetzelfde. Norris moet wel lichtjes nu liften op Russell. En Antonelli blijft wel ongeveer op dezelfde zitten. 0,4, 0,5 van de seconde achter Norris.
0: Ja, dus dat gaat binnen. Ga door.
2: Dat gaat waarschijnlijk meer het gevecht worden, Norris en Antonelli. We hier inderdaad Kast die binnen zien. Er gaan waarschijnlijk dan ook de zachte banden onder. Ja.
0: Gebruik setje. Maar er is meer. Oh, achter gaat niet helemaal goed. 10 seconden straf voor Nico Hulkenberg. Oké. Nou, wordt echt heel spannend. Er ligt 14e. Dan gaat hij echt serieus vanavond van in zijn bed liggen huilen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Die was net een fietsje van Stroll.
0: Het is Stroll, ja. Ja, maar dan is het daar in de verte is het zo lichtig dat je denkt... Daarom ben ik even aan het denken. Maar het was inderdaad Stroll die keurig aan de kant ging. Maar het heeft dan in één keer zo'n zweempje van... Is het zilver of is het helemaal groen?
2: Nou, Antonelli die er wel een beetje last van had. En Hamilton zegt, I hit the wall in the last corner. Inderdaad, dat zegt dat de Wall of Champions heeft die daar geraakt. En ik zei dat al, heel dicht bij de muur raakt hij daar. Dus ja, dan kan je op de klok op gelijk zetten dat hij op een gegeven moment hem daar wel raakt.
0: Ja, ik had van de week een grappig mooie discussie met iemand. Die zei, nee joh, die komt hier aan. Maar eerst even kijken. Oh, met Piastri. Zie, ik zei wel, Piastri is er gewoon dichter. Bonk, oei.
2: Oeh, die is wel flink.
0: Ja, hij is ook wel oké. Okay. Ik wil hem van de buitenkant ook nog even zien, maar die zullen ze niet hebben. Nee. Hij is wel redelijk oké. Vroeger werkte iemand erbij. Nee, die deed een stelling tegen mij. Hij zei, joh, die Wolf Champions die gaan ze helemaal niet raken. Ik zei, zo niet. Dus die olie zijn smaller.
2: Ja. Nou, de auto's zijn inderdaad ook smaller. En inderdaad, no further investigation van Verstappen met zijn yellow flag infringement. Maar ja, de auto's zijn ook smaller. Dus je zou denken van, ja, is het ook moeilijker om ze te raken. Maar ja, je kan daardoor ook harder doorheen gaan. Maar je hebt meer ruimte in één keer.
0: Je hebt de ideale lijn. Dus je komt gewoon weer helemaal naar buiten. Daar moet ik ook wel een beetje om lachen. Maar zo zie je maar weer. Er valt nog veel uit te leggen in onze sport. Auto's smaller, kan helemaal niet. Komen ze helemaal niet. Het zal wel een goede zijn. Piastri en Hamilton. Dat is een fijn gevecht. En voor de kop is het ook nog niet helemaal klaar. Maar in de voorlaatste ronde zou je kunnen stellen... dat op dit moment George Russell wel de beste papieren heeft. Verstappen zit hier in een echt niemandsland. Die is 15 seconden weggereden bij Lindblad. Dus die harde band, zwaar. Maar de pace van die harde band... Hij is nu ook langzamer dan Colapinto. Hè? Het scheelt nu weer 14e per rondje. Dus het is een goede test geweest. Te kijken wat die band morgen doet. Maar een harde band gaat dus na 22 ronden... gaat hij hoog in de 16 zitten. Mid 16. Terwijl de kop nog steeds 14-7 rijdt op een mediumband. Here we come, here we go. Little high, little low. Ze kijken en ze proberen. En Antonelli bij het ingaan van de laatste ronde. Gaat hij nou een do-or-die doen of niet? Heeft hij in zijn kop zitten? Ja, maar ik ben de WK-leider, weet je. En ik vind dat er een straf uitgedeeld had moeten worden. Hij gaat het weer doen! Hij gaat het weer doen! Hij gaat weer het gat op! Wat een lekker ventje. Ja, ik hou ervan, weet je. Gewoon doen en proberen. Heel slim weer teruggegeven, anders krijgt hij... Anders krijgt hij leaving the track and gaining an advantage. Ja, dit is wel zo, hè. Dit is de grootheid die je op dit moment in zijn hoofd voelt.
2: Ja, maar meer dan terecht natuurlijk. Je staat gewoon eerst in wereldkampioenschap. En het is wel, ik zeg het nog een keer, het is echt een straatvechtje. Ik ken hem nog van het karten. Ik heb niet met hem gereden, maar vaak genoeg gezien. Daar was hij ook al zo agressief, maar
3: tot de limiet. Hij raadt niet in één keer iemand eraf. Maar dit kan niet goed. Dit kan niet zo goed. Dus ik hoop dit jaar nog veel meer van dit soort acties te zien. Zeker met Russell. Zelf wordt het echt een mooi seizoen.
0: Het zelfvertrouwen heeft hij in ieder geval. Geweldig dit.
3: Heerlijk om te zien.
0: Ik heb ooit in het verleden ook over Villeneuve dat soort dingen geroepen. Die Villeneuve die zag ik op Indianapolis rijden. En dan wist je van, nou, die gaat allemaal komen. Zo, het kan helemaal niet, maar hij komt. En hier had hij het ook gewoon. Maar het gaat erom dat je het probeert. Het is jammer dat een sprintrace geen driver of the day heeft. Want dan weet ik wel waar die heen gegaan was. Want dit is wel de entertainment die je wil hebben. En dit heeft te maken met uitremacties waar we de eerste 3 wedstrijden om zaten te brullen. Maar niks ten nadele van al die anderen. Het is George Russell die vanaf pole vertrekt en vanaf pole de sprint wint. Op 1,2 seconden voor Lando Norris en dan op een halve seconde Antonelli. Dan een gat naar Piastri die dan toch Lewis Hamilton te grazen genomen heeft. Hamilton is weg.
2: Ja, dat krijg ik ook voorbij Hamilton. Ja.
0: Hey, Hamilton teruggezet naar 6. Dan heeft hij toch, denk ik, achter een groter probleem gehad dan hij had. Hier zijn we nog aan boord bij Liam Lawson. De punten zijn nog niet verdeeld, want Lindblad moet nog over start-finish komen. 18e gestart, 12e in een sprint weten te finishen. Hoeft Lawson zich zeker niet voor te schamen. Maar het is een hele batterij wat hier zitten. Perez 11e. Haha, zijn ze bekennelijk ook blij mee hoor. Ik lach ze niet uit, ik vind het geweldig. Voor Lawson, Bortoleto, Hulkenberg en Ocon. Maar Hulkenberg krijgt dan nog die 10 seconden, dus die zal straks wel weer terugjassen. Let maar even op in de balk links in beeld. Als het goed is, gaat dat gebeuren. Zodra ze over de finish komen, zie je Hulkenberg bam, bam, bam, bam, terugzakken.
2: En dat zal één plaatje worden.
0: Bam, daar dus. Russell.
4: Nice work today. Good job.
5: Lando was quick there. Very good job.
0: Ja, hondsdol van vreugde. Ja, Lando was quick there. Good job. Maar het is maar sprint. Dan moet je ook weer leren zijn. Dat zijn wel 8 punten, hè? Hij komt gewoon wat puntjes dichterbij bij Kimi Antonelli. Die toch echt gewoon, ja... Hij weer als 2e gestart, als 3e gefinished. Maar hij had in ieder geval een goede start vandaag.
4: Kimi, let's check the flag.
6: Yeah, if we need to race like this, then good to know.
7: Kimi, now is the first time to talk about this. We talk about this internally and not on the radio, okay?
0: Hallo Toto Wolff, we talk about this internally and not on the radio, zegt hij tegen 55 miljoen tv-kijkers. Ja, moet hij zeggen als hij uitstapt. Dus nu de 4e keer is er ook begint. Ja, dit zijn de coureurs die je wil hebben. En geen ja-knikkers. Ik vind het geweldig. Als dit de manier is waarop racen, good to know. Dit is wat je... Dit is. Ik hoor hier dingen die Verstappen in zijn beginjaren ook riep. Van, ik ben hier niet om 4e te worden. Bekijk het maar. Geef hem een plaats terug aan Sainz. No! Ja, dit vuur moet je hebben.
2: Maar hier komen we voor. Hier kijken we voor een Formule 1.
0: Gaat hij
2: mijn
0: hand geven?
3: Ik denk het wel. Maar wel met een heel zuur gezicht.
0: Als je dit op binnenskamers wil houden, dan wacht je tot hij uitgestapt is en zeg je, Kimmy, dit doen we niet meer zo, maar ga niet roepen, we keep it internally over de boordradio die de hele wereld kan horen.
3: Maar we weten dat Toto ook graag op de boordradio komt, dus...
0: Zeker. Mag ook allemaal. En laten we blij zijn, jongens. Dit soort interne strijd kan het voor ons alleen maar leuker en leuker maken. Dan heb ik een donkerbruin vermoeden dat met name in Nederland er wel redelijk de kans van Kimmy gekozen zal worden. Alhoewel George was natuurlijk ook gewoon zijn fans en held heeft. Daar moeten we ook reëel in zijn. Want ook George, laten we dat hardop zeggen, is zeker geen pannenkoek. Hij wint dus deze sprint. En krijgt ervoor het applaus. Wat ik ook zo bijzonder vind bij de circuit. We zijn in Canada en dan laten ze dus toe dat er op het rechte stuk op reclameborden Las Vegas staat. Zo verwarrend. Ik moet eigenlijk niet in Las Vegas.
2: Ja, maar die zie je al meer in circuits. In Zandvoort vorig jaar zagen we het ook. De reclameborden van Las Vegas. Ja.
0: Ja.
2: Het mag. Het is reclame.
0: Nee,
2: dus.
0: Het is ook wat het is ook. Ik heb wel een leuke sprint gezien.
2: Ja, ik ook. Zeker. Met dank aan Kimi Antonelli.
0: Ik wou het ook zeggen. Toch even oogje open houden wat er gebeurt. Kijk, als Russell slim is, gaat hij het uitlokken. Gaat hij naar hem toe lopen.
2: Tuurlijk.
0: Maar dat zal... Ik weet niet of hij dat doet. Het lijkt er volgens nog op. Ik ben niks aan het... Nou, komt hij. Nee, ik ben niks aan het opjagen. Het lijkt er volgens nog op dat Kimi nog niet klaar is om die kant op te gaan. Ik zal het wel doen, want het is natuurlijk ook een sportman. Kijk, George. Ja, van allebei. Maar jij hebt gelijk.
2: Hij was er, maar zo min mogelijk contact.
0: Kijk, nog een keer kijken. Kijk hem kijken, joh.
3: Hij heeft de P erin, hoor.
2: Heerlijk.
0: Ja, mooi dit. Echt uitstraling van wat, godverdomme.
3: En mooi, zo hebben we hem nog niet gezien ook.
0: Nee, heerlijk. Geweldig. Ja, maar wacht even. Ik was sneller. Maar wacht even, ik zat daarnaast. Ja, maar wacht even, ik ben de WK-leider, natuurlijk. Dat geeft je geen rechten. Maar als je er zo mee omgaat, ik vind het geweldig. Want hij heeft het niet alleen bij Russell geprobeerd. Hij heeft het ook geprobeerd bij
2: Norris.
0: Dat wordt nog wat als Verstappen en die twee elkaar op een gegeven moment een keer gaan tegenkomen. Hier, dit moment. Antonelli. Shortcut. Vuil op je banden. Keurig rechts gebleven. Helemaal niks mis mee. Moment dat hij Norris dus probeert in te halen. Norris, lift and coast. Ja, hij zet hem er goed in, maar hij haalt hem niet. Halve meter offline en klaar.
3: Het is de flatspot op zijn band die hem daar nekt uiteindelijk. Het is echt op die limiet. Daar moet je op de limiet zitten. En dat is net het laatste beetje grip wat je mist.
0: Hier Hamilton. Toing, en moest vol van zijn ras af. En daar komt Leclerc er ook nog voorbij. Hamilton kreeg dus een beukje van Piastri. Vandaar. Ik dacht, misschien was er nog meer gebeurd. Maar ik ben benieuwd of Piastri daar nog mee wegkomt. Instant involving Hamilton. Will be investigated after sprint.
8: Well, what an amazing first ever sprint race in Montreal, Canada. What a race, guys. Joined here.
0: Julian Palmer.
8: Top three. George Russell, your winner. But what battles all the way through. I mean, we've got all of you to talk to here. But I want to pick out Kimi and George first. Because that was an amazing fight between you. I know, Kimi, you spoke on the radio a little bit. Weren't too happy, but I want to get both of your points of view on that.
9: Yeah, it was a tough battle, to be fair. We were all there in terms of pace. It was not easy. I tried to make my move, and yeah, I need to review on that because I was quite well alongside and I got pushed off, but it's what it is. Then obviously I made a mistake into turn 8 because I took a big bump and then locked up, and then I kind of compromised my race there, but it was a good battle.
8: Okay, well done. You gave us a great bit of entertainment. If I can flip it over to you then, George. I mean, a race looking in your mirrors, you had to absorb so much the whole way through. But your thoughts on this guy attacking you in those early laps?
10: Yeah, it was a cool race. I was just talking with Lando. It was definitely very difficult to get a gap around here. It was felt quite easy to follow. The slipstream was quite powerful with the overtake mode. And then, yeah, it was a good battle with Kimi. And, glad we both... standing here after the race.
8: Yeah, you managed to do the ground staff a few favours, mowing the grass around here, Kimi. Lando, second place. You managed to be the interloper with this Mercedes party, and you must be pretty pleased with that because the pace looked really good.
10: Yeah, thanks. It was a good race. I mean, it was good just to watch them go at it for a little while. But of course, we were there to pick up the pieces when things happened, and they were quick. I mean, Kimi caught me back up pretty quickly, and then I was pretty worried from behind, but also I wanted to try and attack George ahead. So it was fun. Always a tough track to kind of push on and easy to make mistakes, but today was a good result for us.
8: Okay, well, congratulations. We have some awards for you.
10: It was fun. Always a tough track to kind of push on and

0: today, but ultimately just wanted to get back racing. And it kind of feels like the season's going to really start now with, I think, 6 races in 8 weeks. So just looking forward to getting in that groove. Great to be back in Montreal and amazing fans as always. So thank you so much. I appreciate that. And looking forward to this afternoon.
1: And for your award, we can go from run race winner to another race winner, Canadian Grand Prix winner 1995, Jean Alesi, to present the award to George Russell. And some photos, please, with the top three. And with that, whilst they can turn their attention to qualifying later on, we can as well. It's going to be great action in just a couple of hours' time. You don't want to miss it.
2: Jean Alesi, na 99 Grand Prix, won hij zijn eerste hier in Canada. Wat maakte jij nog mee van het podium? Kimmy bleef gewoon, die is gewoon vertiefd, hè?
3: Die bleef gewoon alleen maar voor zich uitstaan. Die was in zijn eigen wereld.
2: Ja, en George?
3: Ja, die ontwijkt eigenlijk alles.
2: Ja, hè? Vind ik ook wel een beetje. Niet heel te veel... Nou goed, hij moet het ook niet opjagen, snap ik ook wel een beetje. Dus ja, Toto heeft wat te managen. En hij merkt dan dus dat George volledig onder zijn vleugel zit. En dat Kimmy... die moet ik even in zijn hok terugzetten als het nodig is.
3: 10 jaar na dato.
2: Ja, het is leuk. Ik denk dat we een hartstikke leuke sprintrace gezien hebben. Onder de sprint gaat er nu gewoon een strijf. Oftewel een streep. Dan kunnen we wellicht nog eventjes kijken. Antonelli heeft nu 106 punten. Russell 88. Leclerc 63. Norris 58. Hamilton 54. Piastri 55. Verstappen pakt 2 punten. Heeft er 28 in zijn totaliteit. Dan Berman. Die pakken allemaal niks. Lindblad pakt een puntje. En dat is lekker. Dus die blij mee. 5 puntjes. Volgende sprint is dus in Silverstone. Volgende afspraak die jij en ik hopelijk hebben samen met Max later vanavond is om 10 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De sprint zit erop en is dus gewonnen door George Russell voor Lando Norris en Kimi Antonelli. Op Grand Prix Radio gaan we totdat we gaan kwalificeren lekker verder gewoon met non-stop muziek. Zeg barbecue aan, gas erop, worsten erbij, alles wat maar mag. Graag tot straks en veel plezier.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Campy Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Op Utrecht Centraal zijn 27 activisten van Extinction Rebellion aangehouden na een spoorblokkade. De actie was gericht tegen het Nederlands kabinetsbeleid rond Israël en legde een tijdje het treinverkeer plat. Kort voor de blokkade was er een sit-in op het station. Daarbij werd ook iemand aangehouden. Een vreselijke ervaring voor passagiers die van Australië naar Hongkong vlogen toen hun vliegtuig te maken kreeg met hevige turbulentie. Er brak grote paniek uit aan boord en spullen vlogen in het rond. 8 passagiers en bemanningsleden raakten gewond. Ze zijn na de landing meteen naar het ziekenhuis gebracht. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Sanchez. Ze zijn boos over corruptieverdenkingen tegen een bondgenoot van Sanchez. 3 mensen werden opgepakt en 7 agenten raakten gewond toen de sfeer op een gegeven moment omsloeg bij de demonstratie. En Max Verstappen heeft in Canada geen potten kunnen breken in de sprintrace. Hij ging weg van de 7e plek en kon niemand inhalen. De race werd gewonnen door George Russell. Die moest flink aan de bak om aan kop te blijven. Hij had spectaculaire gevechten met Kimi Antonelli, zijn teammaat bij Mercedes. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm.
3: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Swift.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Nu bij Vibra. Das Tiglas reiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Grand Prix Radio. Oosterhuis.
17: Zaterdagavond, goedenavond. Heel veel voetbal vanavond in de La Liga. Niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, niet 5. Nee, ga ik je zo meteen vertellen. En natuurlijk verse autosport-updates. Wat dacht jij dan? En muziek voor je van Massive. Grand Prix Radio. 1, 2, 3.

on Free Radio, jouw sportradio. Zaterdagavond, raceweekend dit weekend. Vanavond om 10 uur is de kwalificatie. En straks om 9 uur voetbal in Duitsland, de La Liga. 9 wedstrijden staan er op het programma. Dat is vanavond allemaal voor je. En als je niets wil missen van de Formule 1, niets wil missen van de kwalificatie, dan zet je op tijd je radio aan. Sterker nog, je zet je radio helemaal niet uit. Dan mis je namelijk helemaal niets. Dan kun je alles volgen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Vanavond de kwalificatie van de Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al ver gevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Op jouw sportradio Samber hoorde je 12 to 12. Het is raceweekend dit weekend en we hebben er allemaal vreselijk veel zin in. Iedereen staat te popelen. Vanavond om 10 uur gaan de lampen uit. Dan wordt er gereden, geraced. Jazeker, dan is het tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. Vanavond om 10 uur natuurlijk hier live te horen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Als je Grand Prix Radio luistert, dan hoef je helemaal niets te missen. Sterker nog, als je naar de site gaat of de app van Grand Prix Radio en je trakteert jezelf op premium, dat is wel mooi. Dan kan je namelijk na afloop, als je niet alles hebt kunnen volgen om wat voor reden dan ook, dan kan je na afloop race gemist checken. En dan kun je het gewoon nog een keer afspelen. Ideaal. Ook als je het later nog een keertje gelijk wil leggen, is geen enkel probleem. Trakteer jezelf op premium als je wil. Via de site en de app van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: Oranje fans op.

0: weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Karel Oosterhuis.
14: De scheurkalender van morgen, wat staat erop? Dat ga ik je zo

Country Radio, jouw sportradio. Morgen is het zondag 24 mei. Wat staat er op de scheurkalender van 24 mei? Ik heb hem hier. Ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 24 mei 2001. Bayern München wint de Champions League in de finale in Milaan. Daar zegeviert de Duitse voetbalclub naar strafschop. Het werd 5-4 ten koste van het Spaanse Valencia. Deze wedstrijd had trouwens ook nog een Nederlands tintje, want er werd gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Dick Jol. En 24 mei 2016, enkele dagen na het winnen van de beker, is trainer Louis van Gaal ontslagen bij Manchester United. En een hele mooie herinnering.

de 24 mei 2021. Ja, ja, je weet het nog. Max Verstappen wint de Grand Prix, de Formule 1 van Monaco. Mooie herinnering hebben we aan 24 mei 2021.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Hera United is de verslagenheid groot na het definitief mislopen van handhaving. Trainer Ed Engelkes toont zich na de slotwedstrijd uiterst kritisch op de vernieuwde degradatieregeling. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de geplande inkrimping van de competitie van 12 naar 10 clubs moeten er dit seizoen voor het eerst 3 clubs een stap terug doen. Hera is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste 2 clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort en verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie. Engelkes die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met FC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio. Farley Jackmaster Funk, Love Can Turn Around. Vanavond om 10 uur, dan is het zover. De kwalificatie bij de Grand Prix van Canada. Vanavond om 10 uur met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Je hoeft er niets van te missen. En dan morgen. Morgenavond om 10 uur, dan is het zover. Als de lampen uitgaan, dan gaan we racen voor de grote prijs van Canada. Morgenavond de wedstrijd. Ook hier te horen, natuurlijk alles te volgen. Je hoeft helemaal niets te missen op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Natuurlijk met Olaf Mol en Jack Ploy.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn verhalen dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel geweld tegen activisten die deze week werden opgepakt op de Middellandse Zee. Ze waren op weg naar Gaza. De activisten hebben het over zeker 15 gevallen van seksueel geweld. Italië is het eerste land dat onderzoek gaat doen. Groot feest in Tilburg, want Willem II speelt volgend jaar in de Eredivisie. In Volendam hangt juist een rotsfeer. Zij moeten terug naar de Eerste Divisie. Het was een spectaculaire wedstrijd waarbij het na 90 minuten en de verlenging gelijk stond. De beslissing moest dus uit penalties komen en die werden beter genomen door Willem II. Extinction Rebellion voerde vandaag actie op Utrecht Centraal en blokkeerde korte tijd het spoor, waardoor het treinverkeer helemaal stil viel. 27 actievoerders zijn opgepakt. NS en ProRail zijn boos. Ze zeggen: het spoor is geen plek om te demonstreren. De actie was ook verboden door de burgemeester, politie en OM. En in Zuid-Afrika zijn twee doden gevonden in het wereldberoemde Krugerpark, waar mensen naartoe gaan om de Big Five te zien. Ze zijn niet aangevallen door een leeuw of een ander wild dier, maar door een mens of groep. Ze zijn namelijk neergestoken met een mes. De slachtoffers zijn toeristen. Uit welk land is niet bekend. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.

0: dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Kiss.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Rico Verhoeven en wereldkampioen Oleksandr Usyk hebben een week vol persmomenten afgesloten met een intense stare-down van ruim 1,5 minuut. De blikken zijn uitgewisseld. Het wachten is nu op de confrontatie in de boksring bij de historische piramides van Giza. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalige kickbokskampioen stapt als absolute underdog de ring in voor het gevecht om de prestigieuze WBC-wereldtitel. Verhoeven geeft na de laatste ontmoeting aan dat hij vastberadenheid zag in de ogen van de ongeslagen Oekraïner. Usyk benadrukt op zijn beurt dat hij de partij uiterst serieus neemt en absoluut niet spreekt van makkelijk verdiend geld. Financieel is het spektakel historisch, want de heren verdienen miljoenen met deze unieke partij, waarbij de Oekraïner het grootste deel van de prijzenpot opstrijkt. De boekmakers schatten de kansen van de Nederlander laag in vanwege zijn gebrek aan ervaring in het profboksen. Toch kan hij bij winst geschiedenis schrijven tussen de grote bokslegendes. De officiële weging laat zien dat beide atleten scherp aan de start verschijnen. Verhoeven weegt ruim 117 kilo en is daarmee lichter dan in zijn kickbokstijd. Usyk is met bijna 106 kilo juist zwaarder dan ooit tevoren. Hoewel Usyk meerdere bondstitels bezit, erkennen de andere bonden het duel niet. Alleen de WBC-riem staat op het spel. Voor Verhoeven maakt dat de unieke uitdaging op deze bijzondere locatie niet minder historisch.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
11: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
17: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
18: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
20: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over een gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: "Wij passen niet in het budget." Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Italië maakt zich grote zorgen om mensen die deze week probeerden eten en drinken te brengen naar Gaza. Zeker 15 activisten zeggen dat ze seksueel zijn aangevallen door Israëlische militairen en Italië gaat daar nu onderzoek naar doen. Op het hulpconvooi zaten allerlei nationaliteiten, ook 6 Nederlanders. D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat heeft gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marjan Minnesma van Urgenda. De minister prijst haar moed omdat ze de overheid op de knieën kreeg om zich aan de afspraken te houden. Van Veldhoven doelt daarmee op een rechtszaak over broeikasgassen. De paus heeft een bezoek gebracht aan een zwaar vervuild gebied bij Napels. Jarenlang werd daar giftig afval gedumpt en verbrand door de maffia. De paus zegt dat misdaad en jarenlang wegkijken het gebied hebben vergiftigd. In de regio wonen miljoenen mensen op vervuilde grond die daardoor soms kanker krijgen. En Willem II heeft het geflikt. Winnen van FC Volendam en dat geeft recht op een plek in de eredivisie. Ze zijn er zo blij mee in Tilburg dat de spelers maandag worden gehuldigd. De wedstrijd tussen Volendam en Willem II had een zinderende ontknoping. Het duel werd pas na 120 minuten beslist in een penaltyreeks. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw een hoop zon en wordt het 28 graden.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste successen uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 2 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Gek op lage

0: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Bestel je obu op netlink.nl.
6: Oranje fans.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: Goedenavond vrienden, vriendinnen van de sport en heel hartelijk welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Max Koebold.
0: En hier zijn we weer voor je voor het komende uur. IJs en weder dienende met rode vlag en dergelijke. Voor de kwalificatie voor de vijfde ronde van het wereldkampioenschap. Dat is dan de Grand Prix van Canada. Dat allemaal op het circuit Gilles Villeneuve. Het Ile de Notre Dame in de St. Lawrence rivier bij de stad Montreal. 4361 meter aan lengte. Al met al 105,3 meter hoogteverschil. Eerste winnaar Gilles Villeneuve. Hoofdaantal wins. 7 voor de heren Schumacher en Hamilton. Vorig jaar won George Russell op dit circuit. En eerder vandaag wist hij ook de sprint op zijn naam te schrijven. Dit is wat de mannen tot hun beschikking hebben. De soft, de medium en de hard zijn de C5, C4, C3 aan de zachtste kant van de range van de compounds. En dat komt omdat het een semi-stratencircuit is. Het is normaal gesproken in de winter, als er niet gereisd wordt, dat is maar heel weinig hier, is het openbaar weg op het park. Belangrijk natuurlijk, hoe is het met de temperatuur ter plekke? We zien geen dikke zon, maar misschien valt het mee.
1: Ja, 21 graden buitentemperatuur en 30 graden track temperature. En een wind van ongeveer 1,5 meter per seconde. Dus ook niet heel intens flink.
0: Oké. Okay. 5,4 kilometer uit het noordwesten weten de Amerikanen dan wel weer. Risico van regen voor de F1 qualifying is 0%. Morgen is er een officieel risico van 40% regen. Dat is dus 60% kans op droog. Maar meneer Rio Marcus heeft alweer aangegeven dat de rain hazard in ieder geval actief is. Dus dat hij van alles zou kunnen besluiten waarom en hoe en whatever. Laten we hopen dat ze niet, net als in Miami, vannacht om 2:30 lokaal Nederlandse tijd gaan besluiten dat het in één keer allemaal weer op een andere tijdstip gaat plaatsvinden. Maar ze zitten nu ook een beetje knijp. Want als ze eerder gaan, dan komen ze knijp met
1: de Indy 500.
0: Precies, heel goed. Je bent wakker. Kampioenschapspunten na deze sprint. Antonelli 106, dan Russell. Nou, je zag het allemaal, die erachter staan. Mannen die het goed gedaan hebben. Er was natuurlijk nog wel het een en ander aan babbeltjes naar afloop. Maar goed, daar hebben de heren zich over uitgesproken in de persconferentie. Daar gaan we samen over babbelen. De een zegt het een, de ander zegt het andere. Russell zegt, ja, het is niet eens aan de investigation geweest. En laat het daar dan maar ook bij houden.
1: We hebben een mooie race gehad, dat is het belangrijkste.
0: Zeker. Moeder Hamilton, rechts in beeld. Met het zwart-witte jasje aan. Gezellig weer eens mee. Pole position vorig jaar hier. Misschien weet je het nog. Verstappen en Russell. Heel dicht op elkaar. Uiteindelijk was er 1/10 verschil. Maar dat was ook nog een punt dat ze allebei de gelijke tijd hadden. En we hebben al een klokje. En dat is weer goed voor de gelijkleggers der lage landen. Want we starten over 1 minuut en 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 en zo dadelijk nog een beetje meer. Mocht je op de app zitten, dan kan je door middel van pauze of het slidertje kan een beetje links en rechts doen. En als het goed is, loopt het allemaal wel weer in de pas. Waar je ook kijkt met je beeld, of dat bij de F1 Pro TV app is, of bij Viaplay, of misschien zit je op RTL Duitsland. Kan ook nog als er mensen zijn die het over zitten. Waar we bij Grand Prix Radio ook op de DRB Plus gewoon te ontvangen zijn. Dus maak je daar geen zorgen over. Morgen overigens, Max, wij gaan wat leuks doen, hè? Morgen om 9:50.
1: Zeker weten.
0: Wat gaan we doen?
1: We gaan toch een kleine voorbeschouwing voor de Grand Prix van Canada doen, samen met z'n tweetjes.
0: Ja, klopt. Van 9:50 tot 9:45. Dus dat is 10 minuten voordat dan weer de officiële race gaat beginnen. En waarop is dat? Kunnen jullie even plaspauze houden, gaan we even koffie doen en ook plaspauze houden en dat soort dingen. Dus vandaar 25 minuutjes voorbeschouwing. De kwalificatie gaat beginnen en dan hebben we het natuurlijk altijd over Q1. Vorig jaar was Lando Norris daar de snelste in een 1:11:08. Dat gaan ze vandaag niet halen, maar we beginnen over 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let op de lamp. 0. Boom. En daar is hij op groen. En we zijn onderweg. Was nog even een dingetje na afloop van die sprint. Dat Ocon iets met zijn bandendruk had. Maar dat is een no further action geworden. Dus dat hebben ze wel even goed gedaan. Wat gebeurt er met Colapinto? Holo Colapinto. Ja, Lance. Wat? Oh, het is Alonso. Ja, het is niet de fout van Alonso. Hè. Die jongens uit de auto kunnen, al kijk je in de rest, je ziet hem niet, hè, door de hoge headrest.
1: Nee, je kan er niks zien door de headrest. Die is inderdaad gewoon hoog. En je zit al klem, hè. Je kan vooruit kijken, misschien een heel klein beetje links of rechts. Maar dat is het ook wel.
0: Dus je kijkt alleen maar naar
1: voren. En dat moet ook wel.
0: En die gast die doet, kom maar, kom maar, kom maar. En jij denkt, oké. Okay, en dan hoor je ineens, denk je, oeps. Maar goed. Ik ben benieuwd wat de heren daar weer van gaan vinden. Maar goed, we hebben in ieder geval geen brullende boordradio's gehoord. Heb je ook wel eens, hè? Dat, ik moet daar soms zo om lachen. Dan rijden ze die pitstraat uit en dan komt er iemand dicht in de buurt. En ze zeggen, that is very dangerous. Terwijl ze een minuut later met 320 km per uur op een bocht aankomen. Wiel aan wiel aanremmen en dat soort dingen. Dan is het in de pitstraat als het om 80 km per uur gaat. Of soms om 60 km per uur. Is het in één keer allemaal dangerous. Ja. In Australië heb je er ook heel veel van. Dan zie je van die borden langs de ween. Het zijn hele gevaarlijke beesten. Dangeroes. Dangeroes.
1: Familie van, of niet?
0: Familie van die andere, ja. Inderdaad, dat soort dingen. De klok loopt nog steeds door en dat mag duidelijk zijn. 16 minuten en 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 ter controle. Een aantal jongens die nog binnen staan, dat zijn Anthony Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen en Isaac Hadjar. Tijd gehad natuurlijk, hè. Zat er tussen een uurtje of drie, denk ik, ja.
1: Ja, zoiets.
0: Nou ja, met Park van mij van daarna. Oh, weer eentje die met problemen heeft met zijn bandendeek. Eerder gezien, een tire blanket die een beetje bleef hangen. Het is een beetje slordig.
1: Ja, het zijn natuurlijk niet de meest brede pitboxen. Dus ja, je hebt ook niet heel veel ruimte om hem eventjes aan de kant te leggen. Normaal, ze hebben de tire blanket en ja, die gooien ze eigenlijk letterlijk aan de kant. Maar ja, het wordt moeilijk als er een muur is. Terwijl ook meteen Alonso de unsafe release is noted.
0: Ja.
1: Ook niet meer dan gewoonlijk. Waarschijnlijk zal er niet heel veel voor worden gedaan. Maar officieel moet de FIA daar gewoon een verslag van maken.
0: Waar ik tegenwoordig wel blij mee ben. Heb ik het over 5-6 jaar geleden. Dan kwam er wel eens een gridstraf voor dat soort dingen. Denk ik, jongens, het is puur team gerelateerd. Dus 9 van de 10 keer anno nu. Met name in vrije training kwalificaties. Is een unsafe release. Is een boete voor het team. En daar moet het ook voor zijn. Want het is in wezen een communicatiefout van het team. Er heeft toch iemand niet goed gekeken die Alonso naar buiten kachelt.
1: En er is geen voordeel of nadeel bij te behalen. Ja, tenzij ze op elkaar klappen. Dat is een heel ander verhaal.
0: Ja, maar het is een potentieel gevaarlijke situatie. En als het daarover gaat, dan weet je hoe de FIA erin staat. Oh, het woord gevaar kan erop gebruikt worden. Nou, laten we dan extra voorzichtig zijn. Ocon die denkt, ik ga even lekker... Nee, niet in de weg rijden. Hamilton, aan boord bij hem. Werd nog even gepiepeld in de sprintreis, als je hem gezien hebt, door in de laatste bocht de Oscar Piastri. Ik dacht dat hij een koekje van hem kreeg, maar dat kreeg hij niet. Het was echt een hele strakke. Hij kwam daardoor op het vuil, had een slechte exit en werd daardoor uiteindelijk ook nog door Charles Leclerc ingehaald. Dat is... zal Alexander Albon zijn, denk ik, als ik naar de driver-tracker kijk en ga. Moet hij het ook wel even doen, hè. Dus dat is op zich wel handig als je een driver-track hebt dat hij het ook doet. Dat scheelt er echt enorm. Dat denk ik Albon. Ja, die heeft hem al staan. Lawson heeft erin staan. Duizelinblad. Oké, okay. Het gaat lekker. En daar is Lance Stroll. Gaat hartstikke goed met Aston Martin. En daar is Alonso. Het gaat fantastisch met Aston Martin. 18-2 reizen. Vorig jaar 11-8. Q1 tijd. Het lijkt wel eens een longrun bezig zijn, joh. After the session, zie je. Aan het safe release, logisch. Dus Alonso heeft de vrije hand om te doen en te laten wat hij wil. En dat is erg verstandig.
1: Er is ook nog een melding van Race Control dat Stroll is noted. Instant involving car 18, unsafe condition. Dus daar waarschijnlijk iets met de auto of ja, een tire blanket of vaak. Ja, want is dan zo'n cooler wat dan
0: heftig,
1: hoor.
0: Dat vinden ze wel heftig. Een auto naar buiten sturen waar iets niet op vast zit. Punt. Dat is denk ik de meest brede waar hem kan hebben. Goed, Piastri is inmiddels naar 15-1 gegaan. Los en gaat naar 16-1. Daar zit een seconde tussen. Dan weet je al wat ik ervan ga roepen. Daar kunnen er nog heel veel tussen komen. Die komen er ook tussen, want daar is Oliver Berman al. Is dat Stroll en Alonso? Ja, die zijn ook wel weer goed bezig. Maar dat is bij hun dan al in tweede ronde. Alles en iedereen op soft. Overigens Piastri op gebruikte banden. Dat geldt ook voor Lando Norris. Dus die proberen een set uit te sparen in Q1. Stappen op zoek naar de balans in zijn auto. Was nog niet helemaal tevreden. Zegt onze auto stuitert gewoon eigenlijk te veel. Daar hebben we al best wel lang mee van doen. Maar ja, groen, groen, groen. Daarachter zit Norris in paars, paars, paars. Maar kijk eens, groen, groen, groen. Gaat hij wel Piastri voorbij met 14e van een seconde in 14-6. Het draait natuurlijk allemaal onder de streep. Daar zit Lando Norris nog op dit moment.
1: Ook Antonelli zakt er één paars meteen. Kijk wat Norris dan voor tijd neerzet.
0: Nou, die gaat er wel onderdoor. Maak je geen zorgen. Het is zomaar een 14 laag. Ja, 14 laag. 3/10 weer. Ik vind de gaten toch vrij groot. Het kan natuurlijk allemaal zijn dat ze bezig zijn met het fine-tunen van waar laat ik mijn power, extra power los, waar gebruik ik mijn boost. En de straight line, het openklappen van die achtervleugel, dat is allemaal bepaald waar het kan en waar het mag. Als het zou gaan regenen, dan wordt hij dus op het stuk richting de Herpin wordt hij weggehaald. En hier blijft hij gewoon. Tenzij de wedstrijdleiding het te gevaarlijk vindt en dat hij zegt dat we hem helemaal deactiveren. Ik ben benieuwd of Antonelli wat tot rust gekomen is. Russell was er vrij kalm onder. Antonelli zei ik was gewoon pist. En Russell haalt het nu niet met 0,2 seconden, maar het is nog maar Q1. Dus dat is geen probleem. Wat doet Kimpi Antonelli? Die haalt het ook niet ten opzichte van Norris. Oh, geeft iemand nog een momentje van blokkeren. Dat zal Lawson geweest zijn dan. Hier zijn we op boord bij Lewis Hamilton. Weer wijd, hè? Wow. Hij durft. Korte lijn. Oei, en is hij nu zesde. Maar ook daarvan moeten we zeggen, it's only Q1. En als je dan al die sprint gehad hebt, die sprintkwalificatie gehad, dat werd allemaal wel een beetje uitgesteld, er liep wel wat uit. Dan is dit een, lijkt dit in één keer allemaal zo lang, want we hebben nog dik 11 minuten. Oftewel, iedereen kan nog een keer naar binnen. Perez en Alonso zijn nu weer noted. De wedstrijdleiding is wel wakker vandaag, hoor. Zoeken. Norris is de snelste, maar die is meteen naar binnen gegaan. Colapinto is meteen naar binnen gegaan, zit achter Verstappen. Hadjar 9 op 1.1. Piastri naar 2 op 8000ste van een seconde. En dan zit Antonelli op 15000ste. Hallo.
1: Van binnen 200ste van een seconde, top 3.
0: Dat is niet normaal.
1: En is het pas Q1 wat je zegt.
0: Ja. Russell.
2: The ride has felt quite a bit worse today than yesterday.
0: Oké. Dat is wel grappig. Hij heeft ook de sprint uit zijn hoofd. Want hij zit in een Grand Prix mode. Dat is, de auto voelt anders dan gisteren. Dus hij zegt niet dan eerder vandaag in de sprint.
1: Nee, maar dat is ook logisch. Want ten eerste, we zijn 24 uur later. En er zijn al races geweest, andere klasses. Een baan verandert ook gewoon zeker een stratencircuit.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar hij heeft natuurlijk 3 uur geleden hier een race gereden. En daar refereert hij niet aan. Dus hij zit echt in de Grand Prix modus. De auto staat op een andere afstelling dan dat hij voor die sprint staat. En daar denk ik dat hij in refereert.
1: Ja, dat is wel interessant wat je zegt, ja. En ja, ook hoe zij ermee omgaan dan.
0: Precies, Max van 5 naar weer de snelste tijd. En weer met niks in paarse. Dus hij heeft wel een goede afstelling om, ja, dat is best handig, over de hele ronde goed te zijn. Nergens het best. Maar aan elkaar geknoopt heel goed. Daar heb je gisteren nog wat van gezien, toch?
1: Ja, je zag gewoon dat zijn potentiële...
0: Aan boord bij Russel trouwens.
1: Dat zijn potentiële rondetijd in de sprintkwali was goed voor P3 of P4. Maar hij kreeg het toen niet aan elkaar. En een ander staartje wat we ook zagen, wat jij doorstuurde naar mij, is dat hij, wat je zegt, off-roll, gewoon de beste auto hebt die gelijk blijft. Overal zie je een Mercedes heel snel op het rechte stuk. Een McLaren heel snel in de lagere snelheid bochten. Maar de Red Bull is overal gewoon relatief sterk. Alleen ze komen overal net een beetje tekort. Ja. Dat is het grootste probleem op dit moment.
0: Nou ja, in as we speak dan niet. Maar ja, we zijn er niet. Want kijk, daar komt de eerste alweer. Russell pakt daar dan weer een tiende. Dan gaat Antonelli weer komen. Ik bedoel, we liggen niet en we smeren niemand stroop om de mond. De Mercedes is in principe, fabrieksteam is gewoon de snelste auto. Kijk even, Antonelli, hallo zeg, halve seconde. En het is nog helemaal niet nodig. Hadjar? Ja, is voor Isaac leuk. En lekker. Goed gedaan. Hamilton dan? Groen. Kan allemaal hebben gezien. Nee, die komt er niet aan. En waar is dan Charles Leclerc?
1: Nog steeds geen tijd neergezet.
0: Kijk, heeft Leclerc een probleem. Maar hij is wel op de baan. Ja, zit achter Verstappen op het asfalt. Replay Hulkenberg, turn 1, blokkeren. Take the long way, short way cut. En ding langs het muurtje en door. Zoiets. Wow. Bortoletto een bocht later en door het gras.
1: De Audi-coureurs zijn nog niet helemaal fan met de remmen. En hier zien we Leclerc. Kijk wat daar dan nog gebeurt. Dan ga ik ook blokkeren. Ja. Ja.
0: En door. Oei. Oh, goed, niet goed voor de vloer. Wat zei race control erover? Kon hij snel zien?
1: De time deleted natuurlijk.
0: Ah, oké, dat is logisch.
1: Schoot rechtdoor. Dus dat is de reden dat hij geen tijd heeft.
0: Kan je toch beter je verlies nemen, hè? Als je aanremt, laat het, ga het niet proberen. Want nu...
1: Ja, die broodjes zijn funest voor je auto. Als je, ik zag niks ervan vanaf vliegen. Nee, dat is gelukkig. Maar de kans is er aanwezig.
0: Je krijgt een opdoffer.
1: Terwijl niet wat nu is een paar sector 1 tijd neerzet. De snelste in sector 1 dus.
0: Om in termen van Rico Verhoeven te praten, dan krijgt je auto een linkerhoek. Tot dus. Want hij is tegenwoordig aan het bochten. Oké. Okay. Situatie 7 minuut 30, 29, 28, 27, 26, 25 te gaan. Lindblad met een niet zo goede middensector. Dat is wat jij net bedoelde. Hè? Je kunt heel snel een sector 1 zijn, maar als je dan 2/10 in sector 2 verliest, dan kan je maar beter een 10 in sector 1, een 10 in sector 2 en een 10 in sector 3 verliezen. Dan zit je op 0,3. Ik ben benieuwd of Lipbad binnen 0,3 komt dan. En dan gaat het natuurlijk over de sectortijden waar we het over hebben. Charles Leclerc, zijn eerste getimede ronde. Kijk, achter Hamilton. En toch opvallend, want Leclerc is normaal op stratencircuits of semi-stratencircuits wel goed bezig. Lindblad, ik zei wat houdt hij over, halve tiende. Dus de snelste sector 1, dan verliest hij 2/10, dan verliest hij nog een keer 3/10. Dus moet je eigenlijk je auto nu gaan afstellen. Laten we wat inleveren in sector 1.
1: Waardoor je uiteindelijk gewoon in sector 2 en 3 wel die tijd weer wint.
0: Precies. Ja. Gelukkig. Probeer hem horizontaler te krijgen.
1: Ja. Gelukkig met, laat ik zeggen, de nieuwe afstelling die we niet meer de eerste drie races hadden, was helemaal dramatisch. Dus zat je gewoon een verval soms in een sector van 7/18.
0: Ja.
1: Dat hebben we gelukkig nu niet meer. Maar het is wel heel interessant om te zien. En dit heeft alles te maken met of auto-afstelling of deployment.
0: Ja, we hebben hier een ding. Perez will be investigated after session failing to follow race director's instructions. Dat heeft te maken met dat ze dan te langzaam rijden. Maar dat doen ze alleen maar om uit de weg te gaan. Er waren er gisteren 12 die dat hadden. Komt er een enorm document. En van alle 12, kijk hier. Van alle 12 werd gezegd, oké, niks aan de hand, want je doet het om niemand in de weg te rijden. Hamilton klimt één plekje naar de vijfde tijd. Zit nu voor Verstappen. Dus met 5 minuten en 42, 41 te gaan. 1 Antonelli, 2 Isaac Hadjar, 3 Arvid Lindblad, 4 Russell, 5 Hamilton, 6 Verstappen, 7 Norris, 8 Piastri, 9 Leclerc, 10 Colapinto. Ik zeg strikt erom. Laat dit, ik vind het prima, laat dit de startverstelling maar zijn hoor. Dan hebben we een hartstikke leuke middag.
1: En ook Gasly opvalt op de 22e plaats. Ook nog niet echt een rondetijd neergezet.
0: Nee, en ook dat vond ik raar. Hij komt hier sowieso niet lekker uit de verf. Hij heeft hier altijd maar 18e, 19e gekwalificeerd. Niet helemaal lekker. Vorig jaar stond hij dan toevallig 15e. Nee, fout. Dat was op de uitslag. Nee, zie je, vorig jaar was hij laatste. Ook niet goed, niet. En ook Gasly heb ik van op stratencircuits, muren dichtbij. Daar is hij normaal wel oké. Dus is er niet goed in de balans van zijn auto. En Colapinto heeft het voorlopig wel voor elkaar. Dat is mooi. Berman. A piece of my car just came off. Oh, lekker. Beide Ferraris, bonje in elkaar, naast elkaar. Oh, Lewis staat erin. Daar, niks ten nadele, maar Lewis is wel, die is zo slim. Hoe vaak roepen wij niet dat Lewis iemand ophoudt in een vrije training? Hoe vaak krijgt hij er een straf voor?
1: Nul keer.
0: Nooit. Hij is
1: net
0: slim.
1: Net op het randje van, hij gaat aan de kant, maar er zitten altijd nog wel een beetje mensen in de weg. Ja. Ja. Kijk, al gezegd, ik ga aan de kant dat hun op een bepaalde manier een bocht willen nemen. Ja, dat is aan hen.
0: Ik ben even Lewis Hamilton. Hè? Ik ging toch aan de kant op het uiterst laatste moment, maar ik ging aan de kant. Dat is wat hij wezen doet.
1: Daar kan hij via nooit wat over zeggen.
0: Nee, ja, goed. En nogmaals, als hij niet straft, dan is het ook niet fout. Hè? Dan hoort het allemaal tot het spel. En zoals George Russell eerder vandaag zei, ik ga niet met mijn hand uit de cockpit zwaaien om iemand maar voorbij te laten. Bam, Norris naar 2, op een 1/10 van een seconde. Hier zijn we dan bij Gasly. Nou, die gaat wel een goede tijd neerzetten.
1: Ligt de toe ook nog van een van de Aston Martins?
0: Ja. Leclerc nu paars in sector 1. Goeie exit. Ja, zie je. Rijdt al, is al een goede tijd. Natuurlijk, het is nog steeds een seconde. Maar hij is in ieder geval met een vrije ronde nu waar hij hoort en waar hij wezen wil. Alpine heeft het trouwens goed gedaan door over te stappen naar het Mercedes motorblok, hoor.
1: Ja, heel slim, heel slim.
0: Netter. Doet natuurlijk alles en iedereen die Renault in zijn onderbroek heeft staan. Doet het. Hamilton, Gasly, incident, noting, impeded. Daar ga je weer. Hamilton, die impeding krijgt.
1: Het is noted, nog niet under investigation.
0: Ja, maar dat zo gaat het. Het is eerst noted, dan wordt het under investigation of het wordt meteen weggewijfd. Leclerc naar 4. Antonelli, Norris, Hadjar, Leclerc, Lindblad, Russell, Hamilton, Verstappen. 8e nu. Verstappen binnen, Russell binnen, Hadjar binnen, Antonelli binnen. Piastri gaat nu naar 3.
1: Dan Berman naar 11. Dan komt Ocon nu ook over de streep kijken. Inderdaad, links zie je bij Berman zie je echt een stuk zitten. Het is nu helemaal afgebroken.
0: Het is denk ik een deel, of het wel zit aan de binnenkant van zijn luchthaven, of het is een stuk van zijn bargeboard. Q1. We hebben nog op de klok 2 minuten en 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 te gaan. En we zijn aan boord bij Lance Stroll. Te gek. P20, thuis Grand Prix. Hè? Dan heeft hij zal ook niet een keer dan wat extra's hebben. Dat hoort er wel eens van anderen. Ja, dan geef je wel een flow en een beetje een dit en een dat. En
1: En waarschijnlijk zijn interviews al van start van... Boah.
0: Dat op Hamilton zit in 1 minuut 55 nog te gaan. Dat betekent dat we nu onder de streep hebben in de gevarenzone... Ocon, Hulkenberg, Perez, Alonso, Stroll en Bottas. Ik zeg the usual suspects.
1: Bortoletto naar 16.
0: Het zou mij niet verbazen als dit ze ook zijn. Terwijl we natuurlijk weten dat Nico Hulkenberg in principe bijna altijd 11e staat. Ja, want dan wilde we nog even voor gaan zitten. Hè. Hij wil die tijd van Antonelli aanvallen. Dat is een 1.13.3.8.0. 12, 13, nee. Maar hij blijft op 3.8.7 zitten. Het is nog net niet 6.7. Er heeft niemand 6.7 in het rijtje. Nee. Wel bijzonder. Het schijnt helemaal derde te zijn. Allemaal jongeren die van de bank springen nu. Die oude lul zegt 6-7. Ja, dat klopt.
1: Alle ouders die kijken nu, wat doe jij nou weer?
0: De kinderen slapen al. Alhoewel, echte ouders laten hun kinderen na zo'n warme dag nog niet in bed liggen. Maar die zitten gewoon lekker na de barbecue naar Grand Prix Radio te luisteren voor het verslag van de kwalificatie van de Grote Prijs van Canada. Met nog 49, 48, 47, 46 seconden te gaan. Ocon, Hulkenberg, Perez, Alonso. Ocon is nog aan het verbeteren. Alonso begint een redelijke ronde. Lawson zou misschien niet eens meer hoeven... maar wil natuurlijk wel eventjes laten zien... dat het best oké zit, maar dat hij deze ronde niet harder ging. Deze man dus, Esteban Ocon. Oh, hij is aan het vechten met die auto, hè. Oh. Kijk, hij loopt lekker door. Ook zo grappig dat je de coureurs op dit moment niet meer hoort over superclippingen.
1: Nee, het is niet meer...
3: Oh. Oh, die achterkant is wel heel los hoor, van die Haas.
0: Nou, wat er bij deze jongens heel veel gebeurt... is dat ze hier die extra battery power erin gooien. En mocht het gaan regenen, heb ik nieuws voor je... dan gaan we een hele gekke wedstrijd krijgen.
1: Zeker op dit circuit, wel. Alles is gewoon tractie.
0: Nee, zo alles, in de regen. In de regen. Ze hebben nog helemaal niet in de regen gereest. En Pierre Gasly heeft er een keer getest... terwijl we de klok op nul hebben staan. En... oh, kom nou ja, redt het net. Ja, het Bortoletto eruit. Oei, slecht weekend voor Audi.
1: Hulkenberg is nog bezig. Is ja, ook aan zijn
0: bezig. Dat is waar. Zeg je goed. Alonso ook nog. Oh, Alonso. Let nee.
1: P18.
0: Charles, we need the box. Copy, we'll check the car. Ja, dat snap ik. Dat hij over die curb geblazen is.
1: Dan heb je natuurlijk extra tijd.
0: Ja, maar dan is die radio niet actueel. Hey, Hulkenberg. Nou, geen 11, maar er wel uit.
1: Heeft die Q2 nog voor?
0: Ja. Duwt hij Alexander Albon terug. En Bortoletto kan ook nog hoor. Bortoletto kan ook nog. Zou ik wel weer knap vinden dan. Ik roep net slecht weekend voor Audi. Maar dat was omdat ik bovenaan zag het was nul. Maar die waren nog bezig. Voilà. Hij durft. Langs de Wall of Champions. Gabriele Bortoletto 18.
1: Net aan.
0: Ja, net aan.
1: Met 16e.
0: Ja.
1: 7000. 700ste van een seconde.
0: Niet normaal. Oh. Niet normaal. En die heeft dan dus Esteban Ocon eruit gedaan. Hoe triest ook. Een Haas. Een Williams. Dat is Albon dan. Een Aston Martin. Nee, twee Aston Martin en twee Cadillacs. Wat gebeurt er nog met Bottas? Blokkeert. Ja, die geeft op. Oei, wat een flatspot. Oei, linksvoor. Wat een flatspot.
1: Hij blokkeert ook heel snel.
0: Dan rammelen echt de vullingen vanuit je kiezen. Als je ze al zou hebben. Kijk dan. Stroll weer helemaal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eigenlijk net. Pff. De mooiste boordradio zou nu zijn. Zeer waarschijnlijk van Lance Stroll. What happened? He? Dat is typisch Stroll. Hij rijdt veel te ver naar links. Waar Alonso gisteren ook zat. Dan ga je aanremmen op het vuil.
1: Maar hij laat zijn rem los. Alonso hield zijn rem vast.
0: Dat klopt. Ja, maar Alonso ging daar dan een tandje harder, denk ik. Track hazard, zeggen de Fransen. Track hazard. Maar het is gedaan. We nemen afscheid van de heren Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll en Valtteri Bottas. Het zijn toch wel gaten hoor, vanaf Perez 2 seconden. Stroll 2.8, Bottas 2.8, zit wel weinig tussen, 800ste. zit Alonso op 1,8. Dan zit Albon, 18e, op 1,4. En dan zit Ocon ook op 1,4. Er zit ook helemaal niks tussen. Dat is 6000ste tussen Ocon en Albon. 6000ste. Dan kun je je neus niet eens snuiten. Echt heel weinig.
1: Achterveld zit gewoon... Ja, wat je zegt. De Aston Martin en de Cadillac, ja, dat is gewoon een aparte klasse in het achterveld. Maar het middenveld om Q2 te halen zit gewoon best wel dicht bij elkaar. En ik denk niet dat we dat hadden verwacht dat het zo dicht bij elkaar zou zitten, elke Grand Prix.
0: Maar even redelijk, Cadillac is een complete nieuwkomer. Daar mogen Zeker we niet weten. Van verwachten. Aston Martin met Honda en Adrian Newey hadden we toch met z'n allen wel even iets anders van verwacht. Deze jongens hebben een paar jaar geleden nog een Red Bull gekopieerd. Toen reeg die Alonso de podiums aan elkaar. Hola. Hij is niet blij.
4: Wow, the Cadillac, the last corner.
5: Yeah, copy Perez, he's starting a lap.
4: Yeah, in the line, mate.
0: Ja, dat is waar. Hij heeft 10 punten. Het zou andersom geweest moeten zijn, had hij er ook geen last van gehad. Engineer wel goed, hè? He's starting a lap. Ja, wel, he's in the line, mate. En dat Alonso er nog, moet je je voorstellen, hè? Op het rempunt. Even nog de hand van het stuur en dan nog even aangeven dat hij het er niet helemaal mee eens was.
1: Hij heeft zoveel kopjes tijd over.
0: Goed, vooralsnog. En we weten dat de bedoeling van dit kampioenschap was dat de auto's 0,6 seconden langzamer zouden zijn dan vorig jaar. Nou was het vorig jaar buiten 23 graden en de asfalttemperatuur was 44 graden. Het is nu 21 graden en de asfalttemperatuur is 30 graden. Vorig jaar is tijdens niet één sessie, maar toen waren we hier ook later, de baan kouder geweest dan 37 graden. En dat betekent gewoon dat er minder grip is. Dat het langzamer gaat, maar... Als we vorig jaar in Q1 11-8 reden en we rijden nu 13-3. Pof.
1: Klein verschil.
0: 1,5 seconde toch, zeg ik het goed?
1: 11-8.
0: Ja, 12-8-13, 1,5 seconde.
1: Het zal natuurlijk nu vanaf nu elke Q wel een klap harder gaan.
0: Ah, je weet het niet.
1: Als we kijken naar de sprint quali, was de pole position tijd van Russell was een 12-9. Er zitten nu 14 vanaf. Ja, ja. Dus die wordt zometeen wel sowieso verbroken, denk ik al.
0: Ik weet het niet. Hier willen ze niet laten zien van Haas wat er kapot was. Aan de auto van Esteban Ocon. Dekten ze daar de auto van Berman af. Ik denk dat ze de auto van Berman aan het afdekken waren. Dan zit daar ook iets niet helemaal lekker.
1: Dat was ook al afgebroken tijdens het rijden.
0: Ja, klopt. Ocon, eerste eliminatie van het seizoen, zegt de Statman. Albon, derde Q1-eliminatie van het jaar. Alonso, P19. Outqualified Lance Stroll voor de 41ste achtereenvolgende Grand Prix. Hallo. Perez, P20. Laatste startpositie ooit in een Grand Prix. Stroll P21, joh, de zesde Q1-eliminatie van dit jaar. Gek.
1: Heel gek.
0: En daar rekenen natuurlijk de sprints mee, hè, want we zijn pas aan Grand Prix nummer 5 bezig.
1: Ja, we zitten al bijna, halverwege mei, inderdaad. Ja, race 5.
0: Volgens mij hebben we de komende 7 weken 5 Grand Prix's. Dus.
1: Je hoeft niet te vervelen, tenminste, in het weekend.
0: Nee,
1: dat scheelt.
0: Dat, weet je, als ik veel thuis ben, zijn er weinig Grand Prix's. En als ik weinig thuis ben, zijn er veel Grand Prix's. Als ik veel in mijn eigen bed slaap, zijn er weinig Grand Prix's. En als ik veel in een hotelbed slaap, zijn er veel Grand Prix's. Elk voordeel heeft een nadeel.
1: Iets met een patroon, hè?
0: Ja, man. Nou, dat geeft niet, we klagen niet. We hebben de mooiste maand ter wereld, jongens. Kom op. Zijn we al klaar? Nee, we zijn nog helemaal niet klaar. Hamilton Gasly dus after the session, hè? Het ging over dat impeding. Let maar op, daar komt niks van. Wie viel er op? Ik moet toegeven dat ik de rondetijd van Hadjar oké vind. Dat ik de rondetijd van Lindblad ook oké vind. Maar goed, dat we ook moeten vanuit gaan dat Verstappen normaal gesproken wel 3 tot 15e kan winnen in de volgende. Maar ja, moet je kijken, als hij van 14-0 naar 13-5 gaat, dan zit hij op tijden die Oscar Piastri en Hadjar zojuist reden.
1: Dus P2, P3 zit je dan?
0: Ja, maar...
1: P3, P4 denk ik eerder.
0: Maar ja, die gaan dus ook allemaal nog een klap harder. Dus moet hij wel echt wat gaan winnen. Drankcameraatje boven de heren. Op het moment dat Q2 begonnen is en de klok staat op 14 minuten 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38 enzovoort. Enzovoort. Als je een proefstart wil maken, dan ligt dat rechts, zeg maar, langs die pitmuur. Mag niet gebeuren tussen deze twee witte lijnen. Iedereen moet daardoor ook links van de rechts in beeld witte lijn blijven. Dat is makkelijk gezegd, hè. Maar Jacob, als ze daar rijden, moeten ze aan de rechterkant van die linkerlijn blijven. Die dus rechts in beeld ligt. Ik vind dat soms zo leuk. En dan ga je er nog een keer uitleggen. Wil jij de wouders het helemaal niet meer begrijpen? Dat klopt. Onboordgeluiden zijn van Lennon Norris. Eerder uitgelegd. Hij dus dit weekend met een helm om de stichting van Sir Jackie Stewart tegen dementie, Race Against Dementia, te helpen. Hier de verschillen tussen Antonelli en Norris, waarbij we weten dat in de langzame stukken de grip van de McLaren goed is. Dat zijn dus de oranje blokjes. Dan zeg je langzame stukken. Ja, dat zijn dus waar de bochtjes zitten. En als je sneller bent in die bocht, komen er harder uit. Dus het rechte stukje, daarna heb je wel voordeel van. Heel de andere gebruiken die Mercedes gewoon hun deployment, hun power, op een andere manier dan anderen. Dat zijn natuurlijk allemaal nulletjes en eentjes. En dat is allemaal hier, doen we liften en dan laat hij dat op. En dan heb ik zoveel procent en ik moet niet vol gas. En ik moet dit en ik moet zus. Nou, daar zijn we al een beetje vanaf. Want we hebben nu het gewoon gevoel dat iedereen grotendeels met de duim onder de kin de kwalificatierondes rijdt. En dat zijn nog altijd de mooiste. Daar moeten we reëel in zijn. Ik vind kwalificeren helemaal als ze hem lekker in beeld brengen. Soms kan het niet, hè, omdat de mannen dicht achter zitten, springen we van de een naar de andere en naar de andere en naar de ander. Maar ik vind dat ze een beetje de tijd hebben. Je doet een mooi stuk onboard kwalificatie en hij gaat een beetje met de duim onder de kin. Ik kan ervan genieten.
1: Ja, zeker als de muren dichtbij staan. En dan zit het als we al kijken van hoe dicht zit je bij de muur. Zeker de Wall of Champions. En wel een paar de muur ook lichtjes zien raken. En anders een centimeter of half daarvan af. Zeker deze Lewis Hamilton. Die heeft het hele weekend al. Die is wel close maatjes met de muur. Eén keer geraakt in de sprintrace. Kon wel gewoon door. Maar ja, bijna elke ronde zat hij praktisch er tegenaan.
0: Gewetensvraag. Heb jij liever een muur dichtbij of een vangrail iets verder weg?
1: Oeh. Muur dichtbij.
0: Ja, is ook veiliger namelijk.
1: Ja, wie?
0: Je hebt geen tijd om onder een rare hoek weg te driften.
1: Ja, zeker.
0: Je kleut er wel meteen in, dus het is ook sneller voorbij. Maar in de basis is een muur dichtbij veiliger dan dat er eerst een hele strook is en dan een vangrail. Kijk, aan het einde van een lang recht stuk, dat zie je op straat, dus ook, dan moet er wel een uitloop zijn. Dan kan je niet de muur neerzetten. Dat snap ik ook nog wel. Maar hier ook, ja, als het hier fout gaat, dan zit je boem in die muur.
1: Wordt snel afgestraft.
0: En daar blijf je ook tegen aanleunen. En een vangrail heeft toch heel vaak toch wel eens een terugstuiter effect. En dan wordt het nog allemaal wat anders. Terwijl het hier natuurlijk aan zich breed genoeg is. Colapinto noteert de eerste tijd op de klok. Het is een waanzinnige 1.25.98. Ik maak een grap. Als we weten dat die jongens zojuist 1.14 reden. Dan zijn ze dus ook allemaal bezig met een extra ronde in de opwarming. Wie rijdt er op wat? Alles en iedereen op nieuwe softs. Niemand op een gebruikt setje. Ook opvallend. En ik denk dat zo dadelijk de naam van Isaac Hadjar boven gaat komen rijden. Die moet nog door sector 3 heen. Dan zien we lossen naar 5. Ja. Colapinto is bovenaan, 25.9, maar dat gaat het niet worden. Maar als hij daarna gerekend wordt, dan kan het natuurlijk ook nog wat langzamer zijn, ronde zijn. Nee, Hadjar gaat echt hard. Gie brengt hem niet in beeld. Maar let op, linksbovenaan in de balk. Bam, daar komt hij. Isaac Hadjar, 1.13.6. En dat is dus 300ste sneller dan zijn Q1-tijd. Dus hij heeft niet gewonnen, maar hij heeft ook niks verloren. Dat is al zeker een goede tijd. Ik ga hem eraan staan.
1: Ook Norris, Piastri en Hamilton met een verbetering bezig. Verstappen
0: naar 2. Kijk even, die Hadjar. Verstappen naar 2. Verstappen nu teruggezet door Colapinto naar 3. Rondetijd van Max 14.7. Nee, die is weggehaald. 24.5. Nee, die staat er wel. Maar 24 is geen representatieve tijd. Het gaat nu vooraan tussen Norris, Piastri en Hadjar. 13-2, 13-4, 13-6. Wat zo grappig is dan, is een weekend waarin we niet zoveel horen over Hadjar. Gisteren was er een probleempje. Hij is rustig, hij is kalm, brult niet in de media. En is gewoon hard aan het rijden.
1: Doet gewoon zijn job.
0: Maar de zoon heeft al, want als er wat gebeurt, dan Hamilton op 35.000ste achter Lennon Norris.
1: Hamilton heeft gewoon echt een goed weekend.
0: Ja, maar let op. Tot op heden heeft hij nog geen ballen gehad.
1: Nee, dat is zeker.
0: Gisteren ook bij de sprintquali stond hij ook op 1. Dat staat hij dan nu niet. En toen ging de vlag uit en tam. Dus zijn timing klopt nog niet helemaal.
1: Ik laat het zo zeggen, hij heeft heel veel vertrouwen in het
0: weekend. Hij zit erin, absoluut. Hij zit goed in zijn auto, laat dat duidelijk zijn. Want kijk, hij staat nu tweede en Leclerc staat ongeveer een seconde erachter. Maar even wel die tijd van Leclerc, dan moet ik ook even checken. Ja, dat is 14-2. 14-3. Waar is Verstappen mee bezig? Dat zou ik willen weten, want die begint natuurlijk met verbeteringen.
1: Begint net aan zijn ronde.
0: Ja, sector 1 zit erop. Kijken wat hij daar doet.
1: 20-9. Ongeveer vergelijkbaar met Hadjar deed.
0: Ja, maar Antonelli rijdt daar 20-6. Hallo, kijk even, er is Antonelli al met 13-0. Zo'n dingetje. Maar we weten ook, eerlijkheidshalve, dat Verstappen helemaal niks paars nodig heeft om uiteindelijk ergens best oké terecht te komen. Waar zit Verstappen in sector 2? 23-2.
1: Zit ongeveer op de tijd, net iets langzamer dan Hadjar. Zit ongeveer 17e van de tijd van Antonelli af.
0: 17e van de tijd van Antonelli, zeg jij.
1: Dus komt hij, als het goed is, net achter Hadjar. Of hij moet weer heel veel tijd winnen ten opzichte van Hadjar in de laatste sector. Maar we zullen het over 4 seconden weten.
0: Zit hij achter Hadjar? Oh. Nee, ja, doet hij toch goed. Ja, netjes. Maar kijk weer, 3 keer groen. En P5 zal die niet ontevreden mee zijn. Het is ook 14e, maar daar. Hier zag Hadjar naar P2 op 10e. Hadjar heeft een goed weekend en die voelt zich ook thuis. Maar ja, ze spreken daar natuurlijk ook Frans, grotendeels, in Quebec, in Canada.
1: Dat is helemaal thuis. Hij wint eigenlijk alles op Verstappen in sector 1. Sector 2, sector 3 tijden zijn precies hetzelfde, of nagenoeg gelijk. En alles wint hij gewoon in sector 1.
0: Zou dat dan toch met rollen en remmen te maken hebben? Want in sector 1 zit veel van dat, uitaccelereren, mechanische grip. Oei, Hamilton, Leclerc moet ik zeggen. Hamilton is naar 4 gegaan, sorry.
1: Dat zag we net bij die onboard waar Verstappen echt wel het stuiteren wat hij al het hele weekend aangeeft. En dan zie je gewoon in het stuur dat er heel veel onrust in het stuur zit. En de auto, ja, dan zie je gewoon fysiek bewegen. Dat is natuurlijk ook de afstelling die Verstappen zelf erop wilt hebben. Want hij weet, dat is snel. Maar ja, je moet er nog wel mee kunnen rijden. En dat is een beetje wat er op dit moment het moeilijkste is op dit moment.
0: Leclerc zit nu 0,4 seconden boven de tijd van Colapinto. Dus komt hij op ergens 0,5. Omdat Colapinto zit op 0,9, gaat hij er wel wat winnen. Dan denk ik dat hij in de buurt van de tijd van Piastri, Verstappen en Lindblad gaat komen. En dat mag ook wel, want hij zit op dit moment nog in de gevarenzone. Als het geen grote stap is, dan wordt het een pijnlijk verhaal. Oei, dat is geen grote stap. Maar er is nog 6 minuten te gaan. Het is niet tof hoor. Maar hij heeft natuurlijk toch, hij heeft die ram over die curbs gehad, hè? En ze hebben die auto wel gecheckt. Max?
6: I can't get my front tires in the window. Like, it's really, really bad. Like, compared to yesterday in the Alps, like, I'm driving on ice.
1: Oh, bedankt. Ja, toch wel interessant wat Verstappen zegt. Zegt ja, dat hij zijn voorbanden gewoon niet in de window krijgt. Terwijl we hier gaan kijken bij Berman, wat er gebeurt. Ja, blokkeert eigenlijk meteen.
0: Maar oplossen, hè?
1: Ingaan van bocht 8-9. Laat meteen zijn rem los en nou, hup. Ronde is verpest. En
0: die
1: we
0: was
1: gaan
0: toch
1: door.
0: Al weg? Ja, maar dit is heel verstandig.
1: Maar terugkomen naar Verstappen. Ja. Ja. Dus hij krijgt gewoon de voorbanden niet in de window. Ja, niet in de optimale window, of temperatuurwindow, om de grip eruit te krijgen. Ja, en dat is toch wel een opvallend ding. Want gisteren hoorden we juist vooral klagen over de achterkant die heel los was. Ja, waarschijnlijk hebben ze daar een afstelling gedaan die totaal 180 graden is, dat is juist de voorkant. Of de achterkant meer grip willen geven. Ja, en nu is de voorkant de shark, dat ze daar geen grip uit krijgen. Ja, ik hoop dat ze dat voor Q3 dan wel kunnen oplossen. Terwijl we hier gaan kijken wat er met Leon Larsen gebeurt. Ingaan van de laatste chicane. Ja. Verremt zich ook meteen, blokkeert. En gaat ook rechtdoor, maar die vermijdt wel de broodjes. Wat Leclerc niet deed.
0: Ja, dat zijn echt dikke curbs hoor. Het zijn niet echt die gele broodjes die er liggen. Het zijn echt rode curbs. En die oranje lijn die er ligt, daar moet je binnen blijven. Vroeger stond er een paaltje, was het nog veel moeilijker. Maar dit is precies wat hij goed doet. Hè? Dit is wat eigenlijk Leclerc verkeerd deed.
1: Ja, die wil de ronde eigenlijk afmaken, terwijl dat niet meer kan. Want als je doorschiet, ben je sowieso je rondetijd kwijt.
0: En je hebt een delta, dus je weet al waar je zit.
1: Maar wat wel opvalt.
0: Lewis,
1: trouwens,
0: nieuwe banden naar buiten, ga door.
1: Wat wel opvalt, en ik zag het ook al in de opwarmronde in de sprintrace. Heel veel mannen zijn heel veel aan het blokkeren met alle twee de banden aan de voorkant. Normaal zie je alleen de binnenste band blokkeren.
0: De vooras.
1: Maar de hele vooras blokkeert gewoon. Dus dat betekent dat er relatief weinig initiële grip is bij het remmen op het circuit. De bite noemen we dat dan.
0: Want de koeler natuurlijk ook op rechte stukken normaal gesproken wel wat af. Maar omdat de load zo hoog is, wordt die auto daar ook het hardst op de grond gedrukt. En door die wrijving zou het dan goed moeten komen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze allemaal met dat opladen en deployen nog een beetje zitten met die engine braking. Als je dat ietsjes weghaalt achter, komt er meer op de voorkant. En als het net te veel is, dan kan hij het net niet aan. Dan douwt hij eigenlijk, via de achterkant douwt hij net even te hard door. Ja. Dus het kan ook het fine-tunen zijn. Van nou, dit proberen we. Ah, kut, werkt niet. Toef, werkt niet. En dan is dat wat het is. 4 minuten en 12, 11, 10, 9, 8, 7 seconden nog te gaan. Als we kijken naar Liam Lawson. Gaat hij die top 10 qualifying binnenkomen? Nou, dan zal hij echt iets heel goeds moeten doen. Zijn snelste rondetijd in Q1 was 14-3. Hij heeft op dit moment nog eigenlijk geen serieuze rondetijd staan. Stel dat hij dat gaat herhalen, dan zou hij op dit moment naar de 10e plaats gaan. Maar er gaan er nog een paar naar buiten die allemaal ook een nieuw setje eronder weten te krullen. Dus dat zal niet meevallen. Antonelli heeft op dit moment die Russell volledig in zijn knippen.
1: Ja, Russell P8, halve seconde erachter. Maar dat zagen we ook gisteren in de sprint quali. In één keer Q3 stond Russell er.
0: Ja, ja.
1: Maar voor het zelfvertrouwen van Antonelli is dat zeker goed. Zeker na deze ochtend. Maar ja, de Lawson zit rond de tijd van Hülkenberg ongeveer.
0: Vorig jaar gingen we van Q1 naar Q2. Gingen we 3/10 harder. En dat is precies wat Antonelli gedaan heeft. 13-3 naar 13-0.
1: P13 Lawson, je redt het dus. Nou, voorlopig nog niet.
0: Hij heeft nog tijd voor een cooldown lap. En wat is er dan met Russell aan de hand? Hier komt hij aan bij bocht 1. Ai. Neemt ook zijn verlies. Meteen aanpassing op zijn sturen, zie je dat?
1: Meteen motorstand wisselen.
0: Ja. Ik heb daar ooit Alexander Woerts partij over zijn dak zien gaan op dat punt, jongen. Niet normaal, dat was naar de start van de wedstrijd. Bizar. In een Benetton. Mooie gozer trouwens. Is technisch zo begaafd, die Woerts, dat die engineers er helemaal gek van werden. Alexander Woerts, dat was natuurlijk anders met data en allerlei andere zaken. Dat hij een snelle ronde gereden en dan kwam hij op een gegeven moment in de buurt dat de radio's weer een beetje deden. En dan begon hij bocht 1 insturen, 4 meter fout aan de buitenkant, 0,2 seconden daar. En dat ging hij die hele ronde helemaal gedetailleerd terug. En dat voordat hij bij die pitbox stond te binnen zat, had er een gast al anderhalf blaadje vol moeten schrijven wat hij allemaal aan informatie gegeven had. Ja, uiteindelijk ging het wel een beetje tegen hem werken. Het was trouwens ook een andere aparte gast. Want hij had al twee verschillende schoenen aan. Kleuren. Een groene en een rode. Olly Berman. Richting de voorlaatste bocht. En doet ook zijn verlies nemen. Heel verstandig.
1: Oeh, baalt er wel van.
0: Ja, maar het is het beste wat je kan doen. Want je kunt door. En je hebt niet een flatspot van ieder Jerry Go. Stroll, 21ste vandaag. Dat is toch knap, hè?
1: Maar niet laatste.
0: Nee, dat bedoel ik. Dat is knap. Hij is niet laatste. Hij is wel een beetje een loner af en toe. Ik heb al eens begrepen dat als hij in zijn eentje thuis is, dat hij voor de gezelligheid, voor het geluid, de magnetron aanzet. Dat er in ieder geval wat geluid is in zijn huis. Dat is leuk, hoor. Naar een magnetron luisteren.
1: Ja, zijn hoogtepunt van de dag. Als hij ze klaar is, dat je pingetje hoort, zeker.
0: Ja, ting. Hamilton paars in sector 1. Groen in sector 2. Verstappen groen in sector 1. Verstappen moet zich nog verbeteren. Hij heeft 14-0, nu 13-4 staan. Oké, excuseer. Het is wel 16e wat hij gepakt heeft. Dat is wel de stap waarvan ik hem straks riep. Die moet hij maken. Dus dat is in ieder geval goed. Maar Hadjar, die is van 13-6 nu naar 13-2 gegaan. Die heeft ook 14e gepakt. Hij wordt een 13-0. Russell, daar is hij. Op 38.000ste. Lewis dus. Hadjar snelste in sector 1. Norris snelste in sector 2. Lando snelste in sector 3. 12-6 zit er in de baan. En we rijden 13-0. Dat kan je nagaan. Als je die sectortijden uit elkaar knoopt, rij je 13-6. Maar er is geen auto die het kan. Lossen niet. Nu is het wel pijnlijk, want dit betekent dat hij er buiten zit. Hadjar. Idak Hadjar. 66.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton door.
1: Ja, en Verstappen verbeterde zich net niet in zijn laatste ronde.
0: Nee, 13-4 naar 13-5. Maar misschien heeft hij wat in zijn hoofd zitten. Het is wel opvallend dit hoor. Wel lekker. Ja, als je ervoor gereed van ja, ik snap het niet. En wat was met die auto en waarom was dit? En ja, de auto was aangepast. Oh, oké. En dan zie je dat die, Jan Lammers zegt dat veel, die jonge ventjes passen zich vaak zo heel snel aan. Van oké, is dit wat het is? Oké, dan doe ik dat. En die blijven niet hangen van ja, maar dat doe ik al jaren zo en doe ik al jaren zo. Dat is natuurlijk inderdaad aan gaan zitten graven. Het gaat natuurlijk eventjes voor de mannen die buiten die top 10 hangen. Er zijn inmiddels al wat vlaggetjes uitgedeeld. Dus Bortoletto, Sainz en Berman weten dat het hem niet gaat worden. Ik heb nieuws voor je. De enige die nog heel misschien wat kan is Gasly. Maar die heeft geluk nodig. Leclerc zal van 9 wat willen. Die komt maar naar 8. Alhoewel de complete top 9 binnen 0,5 seconden. Gasly. Nee. En weer achter Colapinto.
1: Ja, 14e. Dat is veel.
0: Ja, maar het is van Colapinto zo knap. Hè? Want die stond in het begin van het jaar toch onder druk. Ik heb eerder dit jaar na 2-3 wedstrijden geroepen. Het zou mij niet verbazen als Colapinto en Ocon er volgend jaar niet bij zijn. Die stelling heb ik voor Ocon nog steeds wel. Niet omdat het een Fransman is, maar gewoon. En Colapinto heeft wel echt de handschoen opgepakt.
1: Nee, zeker. Nou, eigenlijk een heel slecht jaar vorig jaar.
0: Voor het allereerst dat Isaac Hart jouw snelste is, hè? Lekker,
1: mooi
0: man.
1: Om te zien, mooi om te zien. Ja, maar ja, met Colapinto vorig jaar was één dramajaar. Iedereen had toen al verwacht dat hij... Nou, iedereen, veel mensen hadden verwacht dat hij eruit zou gaan. Dus ja, dit is gewoon echt een bounceback season. En dat is echt knapper dan je denkt, hoor.
0: Ja.
1: Met die druk omgaan.
0: Zeker. Wat ik me nou afvraag, hè. Want dat is volgens mij nog nooit ever nodig geweest, hè. Zou het dan toch zo zijn dat Verstappen nu zegt van... Eens even kijken hoe die auto afgesteld staat. Of gaat hij gewoon in zijn eigen plan?
1: Hij gaat echt wel kijken. Hij gaat echt wel kijken.
0: Afloop of nu?
1: Ik denk toch naar afloop. Want hij wil het allemaal uitpleizen. Ik denk nu, hij heeft gewoon een plan getrokken en dit gaan we doen. Maar voor de volgende kwalificaties kan hij er nu wel van uitgaan, om zo te zeggen. Dat Hartje ook echt wel weet wat hij doet, ook met de afstelling van een auto. Hmm. Want anders verlies je niet in sector 1, 2,5, 10 als Verstappen zijnde.
0: Ja, maar loopt Jean-Pierre niet even naar de andere kant en die roept van... Waar zit het verschil tussen onze afstelling?
1: Nou, waarschijnlijk weten ze dat wel in alle briefings die ze doen natuurlijk.
0: Ik vind het gewoon leuk om over na te denken. Leclerc.
7: And we are through. So you are P8.
8: Copy of the other place. Copy of the other thing. Q3 is either in the wall or P8.
0: Laten we denken. Leclerc.
7: And we are through. So

0: bent, dan kan je op zo'n bootje mee. De trekker regenbak aan, zou ik zeggen. Die rivier stroomt echt als een dolle. Dus die boot is gewoon lekker aan het driften. Maar wij nemen afscheid van... Hé, daar staat hij weer. P11. Nico Hulkenberg. Hij krijgt het weer voor elkaar. Sorry dat ik het niet eerder gezien had dan jullie thuis. 12e Lawson, 13e Bortoletto, 14e Pierre Gasly, 15e Sainz en 16e Berman. En dus is het ook een slecht weekend voor Williams. Simpel zat. Ja. Je bent net als Alpine Mercedes motor, hè?
1: Ja, ik moet
0: maar
1: zeggen,
0: wel al een paar jaar langer.
1: Ja, ik had Sainz eerlijk gezegd wel in ieder geval richting Q3 wel verwacht. Misschien niet op plek 11, want die is gereserveerd voor en Hulkenberg. Maar richting P12, of misschien P10. Maar niet op P15 en best wel wat eraf.
0: Hij stond 10 in de sprintkwalifier.
1: Ja, nee, daarom.
2: Precies.
1: En meestal gaat Williams juist harder in een weekend. Maar ja. Nu gaan ze weer eerder achteruit.
0: Oeh, even checken. Ja. Voor Hulkenberg is dit de zesde Q11 in 8 kwalificatiesessies. Wat een gat, joh. Te geloven. Erg grappig. Los een 12 is eigenlijk best knap, hè? Want hij heeft de sprintkwalificatie gisteren niet gereden. Hier zien we Colapinto.
1: Nou, gaat dan hier de pits in. De radio meteen.
3: Let's go. Yes. Vamos!
0: Oké. Okay.
1: Een paar onverstaanbare kreten en daarna vamos, we zijn door.
0: De F1 Academy werd afgevlagd door Minnie Mouse. Omdat de link met Disney... Ik hoor Minnie Mouse. Hij roept die... Hij was gewoon gewoon blij. Lekker dan. Maar oké. Okay. Het is wel weer knap hoor. Laat ik dat voorop stellen. Bortoletto. 15-14 Hulkenberg sinds vorig jaar teamgenoten zijn. Gasly. Stond al eerder P14, maar wel zijn slechtste startpositie van het jaar in een Grand Prix. En Sainz, ja, eruit dus nadat hij top 10 had. Berman, geen enkele Haas in de top 15 voor het allereerst in 2026. Dus de Haas is aan het terugzakken. Want die waren toch zo lekker bezig. Dan zie je toch hoe snel teams ontzettend slim zijn. En die Colapinto, die had in Miami voor het eerst een top 10 qualifying te pakken, hè? 28 wedstrijden niet. En in Miami, boem, daar kwam hij. En nu is hij er weer. Vandaar natuurlijk de blijheid. En hier Isaac Hadjar. Hadjar. Lekker hoor. Ik vind het leuk. Ja, kijk hoe dan. Het is niet altijd tof, hè?
1: 3, 9, 8 en 22.
0: Ja. Ja, maar wel terugbouncen. En ik denk ook dat hij uit het juiste racehout gesneden is. Het is natuurlijk een... niet altijd even makkelijk.
1: Nee, maar dan zijn mindset ingaan van dit seizoen is denk ik ook gewoon heel goed geweest. Van ik wil niet per se Max verslaan. Ik ga mijn eigen ding doen en zoveel mogelijk leren van Max. Maar ja. Ina die op dit moment al genoeg geleerd heeft van Max. Als je Q2 afsluit als snelste.
0: Ja.
1: En Q3 eigenlijk ook gewoon sneller was dan hem.
0: Vorig jaar was het toch bijzonder. Hè? Want Russell, Antonelli, Verstappen en Alonso zetten hun snelste tijd in Q3 vorig jaar op de medium band neer. Dat was een C5. Nu is de soft een C5.
1: En toen de super, super softs.
0: Ja, die is weg, die C6.
1: Gelukkig weg nu.
0: Bortoletto liep wel het hardst van iedereen. 329 km per uur. Hadjar daar vijfde met 323 km per uur. De laatste 5 Grand Prix zijn gewonnen vanaf pole position. Alhoewel die man op pole niet altijd in de eerste ronde naar de leiding ging. En kijk, dit zegt dan ook wel weer wat. Hij staat wel weer vooraan.
1: Ja, en weet je wat helemaal leuk is? Wie staat er voor Leclerc? Zijn teamgenoot.
0: Ja.
1: I want clean air. Is ja. Goed, zorg wel dat Hamilton helemaal wat schone lucht naar achter blaast.
0: Ja.
1: En lichten zijn op groen en Hadjar gaat ook meteen natuurlijk als eerste weg. Met daarachter ook Verstappen. Dus de 2 Red Bulls als eerste eruit. Die zullen voor zichzelf wel een gat gaan creëren.
0: De laatste pole van McLaren is in handen van Lewis Hamilton 2010. De laatste keer dat ze met 2 auto's op de eerste startrij stonden voor McLaren was in 2007 met Hamilton en Alonso. Als Hamilton op de eerste startrij komt, is dat de 11e keer in Montreal. Hij heeft dat al 11 keer gedaan trouwens in Abu Dhabi, de Hungaroring en Silverstone. Starten vanaf startrij 1. Lewis Hamilton dus. En waarom noemen we hem dan? Ja, hij was in Q2 gewoon goed. 12-9, Isaac Hadjar, de enige. Heeft hij daar zijn kruid verschoten? Want soms, oh soms, is het zo lastig om het in Q3 toch weer te doen. En we hebben veel Grand Prix's gezien.

0: zien. Maar we zeggen, ah, de Q2-tijd was beter. Dan rijden er nog 15 auto's. En dan hoor ik wel eens Martin Hersman praten over de lucht in een... hoe heet dat? IJsstadion. Dat als ze aan het schaatsen zijn, dat de lucht een beetje meegaat. Nou, als je hier met 15 auto's rijdt of met 20 auto's rijdt... dan, het waait niet zo heel hard, dan zal de luchtstroom ook wel een beetje beïnvloed worden. Maar als je met minder auto's rijdt, kan je er last van hebben. Nou is het natuurlijk geen gesloten stadion, laat het duidelijk zijn. Maar toch.
1: Maar elke auto die rijdt, slaat toch een klein gaatje in de lucht.
0: Ja, dat klopt.
1: En dan komt het rechte stuk, kan het net een paar duizendste soms uitmaken.
0: Verstappen komt als eerste straks Colapinto tegen. Antonelli en Russell zijn ook laat gegaan, dus die zit nog in een Outlaps. Is hij nog aan het opwarmen?
1: Ja.
0: Ja, shortshift opwarmen. Hadja zit achter hem. Ja, hij zal het opwarmen. Er zijn meer aan het opwarmen.
1: Hij zag hem heel erg focussen op de voorbanden echt met opwarmen.
0: Ja, maar ja, als je roept, ik krijg geen temperatuur in mijn voorbanden. In het verleden was dat mooi. Er waren de regenwedstrijden. Dan kreeg je onboardbeelden van Jarno Trulli. En die sloeg die auto gewoon met twee handen, serieus op zijn stuur, volledig in het onderstuur. En dan bleef hij dus, was zo onderstuur dat hij gewoon rechtuit ging. Band helemaal naar rechts, band helemaal links. Door die wrijving maar te creëren. Dat vond ik altijd geweldig. Dat is een karttrucje. Dat je met kart ook doet. Gewoon het ding helemaal recht. Volle bak in het onderstuur gooien. Maar wel gas geven dat je rechtdoor blijft gaan. En niet te vroeg stoppen met gas geven. Dan ga je haak er eens af. Ze pakken dus allemaal een extra opwarm / loodronde. Laat ik het dan zomaar even zeggen. Minuut 18, 17, 16, 15, 14 is de resterende tijd in Q3 voor de Grand Prix du Canada. En ik mag hem niet jinxen. Wat hebben we nog niet gehad vandaag in deze kwalificatie?
1: Een vlag met een rood kleurtje?
0: Ja.
1: Dan Verstappen zo te zien aan zijn ronde gaat beginnen.
0: Ook alles. Nee, niet iedereen op nieuwe banden. Lindblad heeft een gebruikte set eronder zitten.
1: Hadja reed in Q2 als snelste sector 1 tijd in 20.5. Verstappen rijdt dan 20.6 nu.
0: Heel goed.
1: Dus zit.
0: Dat jij
1: dat allemaal
0: bijhoudt, joh. Dat is niet normaal. Dat vind ik leuk. Oh, ja, dit weten we van hem. Precies op het randje. Maar
1: Hadja rijdt zelf ook in 20.6. Dus Verstappen is in ieder geval nu sneller in sector 1 dan Hadja. Maar inderdaad, wat je zegt, Hadja is al een tiende langzamer dan zijn eigen tijd in sector 1.
0: Ja, precies. Goeie exit op de lip-angle. We kijken naar Max Verstappen. Paars in de middensector. Hoe langer die paars blijft, hoe beter het is. Maar Piastri is al sneller. Colapinto is aan de kant gegaan voor Verstappen. Nou, wat gaat hij daar neerzetten?
1: Ik denk aan lage 13.
0: Kaching, 13.4. Oh, 6.000ste sneller dan in Q2. Ga je de oorlog niet meer winnen. Moet weer reëel in zijn. Maar goed. Ah, Hadjar, kijk. Halve seconde. 1 Verstappen, 2 Hadjar. Daar is 1 Piastri. Oh, 14e. Ja, daar kom je niet aan, hè. Dat engineer je niet aan elkaar. En Norris gaat hard. En Hamilton gaat hard. En Norris gaat naar P1 in 1.12.7. Dus heeft McLaren op dit moment de eerste front row. Bij de sprint qualifying was het gewoon 2 Mercedes, 2 McLaren's, 2 Ferrari's, 2 Red Bulls. Heel zootje achter elkaar. Lewis Hamilton. Gaat hij... Oh, de vreemde eend in de wijn. Hij neemt hem daar wel heel extreem, hoor. En 2. Dit is Leclerc trouwens. En dan 4 op 14e. Dus niet die muur geraakt. Excusee.
1: En Lindblad spitst de Red Bulls.
0: Kijk.
1: En Hamilton, Russell gaat naar binnen. Breekt zijn ronde af.
0: Ja, zou het zo willen zijn dat hij Antonelli geen sleepje wil geven? Die zit niet te ver achter hem. Antonelli gaat naar 4. Best een groot gat. 14e. Gaat hij voor nieuwe banden? Hij had al nieuwe banden.
1: Ja, waarschijnlijk Antonelli een foutje gemaakt in sector 1. Ja, vliegt daar 3-10 op zijn eigen ronde.
0: Het zal dit zijn. Deze is al niet fijn. Komt hij aan? Ja. Oei, flespotje te ver naar buiten. Weet je het eigenlijk al, hè? Let op, rechts.
2: Nothing on the rear.
0: Klinkt als nothing on the end. Maar hij zegt nothing on the rear. Ja, maar heb je dus... Je hebt een run weggegooid. Voormalig pole hier de laatste 2 jaar dus al voor George Russell. De 2 jaar daarvoor 23, 22 Verstappen. En Sebastian Vettel in 19.
1: Maar weet je wat ik dan niet snap van Russell? Je verliest tijd, oké? Okay? Maar je weet dat je een van de snelste auto's hebt. Als je nu weer een fout maakt, heb je helemaal geen tijd.
0: Als er een gele vlag komt...
1: Dan heb je ook. Ben je ook een charme.
0: Nee, ja, wat jij zegt, ja. Ik snap je, had een bankerlap moeten gooien.
1: Ja.
0: Die
1: dan
0: maar,
1: radio.
0: Die dan maar 17
3: What's
0: is.
3: What's going on with this straight line speed? Because it's completely...
0: Ja, deze Max kennen we, hè?
1: En nu niet tevreden over de rechte lijnsnelheid. Dat betekent dus wel dat ze flink met die setup aan de gang zijn.
0: Ja, de standaard Formule 1 kreet is... If nothing goes right, go left. Maar ja, dat kan niet altijd. Kijk, wat hij wel goed doet, Russell, nu... is dat een gele vlag, die kan hij zelf veroorzaken. Maar niet veel anderen. Want dat is wat hij heeft natuurlijk wel gewoon nu een hele vrije baan voor zichzelf gecreëerd. Ik weet dat het een risico is, want als je nu weer een fout maakt... dan is het ook gedaan. En hij is natuurlijk ontzettend gretig, hè, omdat de hele wereld geroepen heeft... hij wordt ons de oorlog gereden door Kimi Antonelli... wat dan ook grotendeels wel zo geweest is, tot aan de sprint van vandaag. Maar in het kampioenschap weet hij ook gewoon dat het al met al... nog niet helemaal pijs en vree is. Mooi, die monteur met zijn wang.
1: Zie je dat?
0: De grote wang. Op die tirewormen. 5 minuut 24, 23, 22, 21. Norris, Hamilton, Piastri, Antonelli, Leclerc, Verstappen, Lindblad, Colapinto, Hartjar. Lindblad is ook echt, als hij deze lijn door kan zetten, bezig om naam, faam voor zichzelf te maken. En dan moet hij ook nog goed nadenken. Hij zit natuurlijk onder de Red Bull vlag, dus dan zit hij waar hij zit. Is het goed? Is hij blij dat hij hiermee zevende kan zijn? Of is er een ander die denkt, nou, die Lindblad, als ik straks een keer iemand ga verliezen... eens kijken of ik die uit dat Red Bull-programma kan weken. Maar hij is wel, of ik vond hem in Formule 2 totaal niet extreem, niet verrassend.
1: Hij heeft pieken, maar ook heel veel fouten.
0: Ja, nee, maar dat dus. Hij heeft dit jaar een aantal wedstrijden dat hij op vrijdag echt technische problemen had. Dus had hij maar dit kort. Dat zag je ook niet terug. Het zijn van die jongens die soms in Formule 2 helemaal niet... iedereen naar kakkershoek rijden en dan krijgen ze Formule 1 naar de kont. En dan klopt het allemaal.
1: Beetje hetzelfde met Berman. Was ook geen hoogvlieger per se in Formule 2, maar in Formule 1. Het enige met Lindblad, we zijn pas bij race nummer 5. Hij moet zijn rookie-dip nog krijgen.
0: Ik heb gezegd, als hij dit door kan trekken. Ja. Maar ik vind hem voorlopig zit hij in het categorietje wel,
1: heel knap.
0: Verrassend goed. Verrassend goed. McLaren als team, het snelste met een auto op 1 en 3... Wat gaat Russell doen? Ja, dat gaat geen top. Russell heeft weer een fout gemaakt, denk ik. Of is hij nog een keer een top? Ah, kijk.
1: Ja, toch tweede.
0: Ik schrok er, ja, maar ik zag een paarse mini-sector en daarna niet meer. Denk, en nu? Nou, dan heeft hij dus nu zijn voordeel dat hij een hele vrije ronde had niet uit kunnen buiten. Want je moet dus klaarblijkelijk 2 warm-up, 2 rondes rijden voordat je banden doen wat ze doen moeten. En dan komt hij nu een hele berg jongens misschien tegen nog aan het einde van zijn rondje. Maar die rijden ook allemaal wel redelijk door. Ze weten het ook dat hij eraan komt. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn ook allemaal blauwe vlagsystemen voor. Worden door een team op de hoogte gehouden.
1: Maar ik denk dat hij gewoon als eerste weg is gegaan. Dat hij als deze ronde toch nog misgaat. Dat hij misschien een kans heeft om de tweede ronde. Cooldown en dan nog een keer gaan. Zal hij denk ik Katij net aan goed zitten.
0: Hier het punt waar het net fout ging. Rechts loopt de snelheid op. Wanneer houdt hij op met oplopen? 2,94 staat hij op vast. Tot aan dat aanrempunt. Dan kijken of hij dus hier een andere engine stand heeft op het rechte stuk als ze hem erbij laten staan. Daar gaat hij niet ophouden bij 2,94, mag ik hopen.
1: Deze 2,88.
0: Ja, snap je? Dat kan allemaal ingesteld. Want je ziet dat hij blokt op 88. Dus dat is ingesteld. En dan moet hij hier los. En dan is hij net weg. Echt. Hier had ik het willen zien. 1 paarse mini-sector. Gaat geen top 2 worden als het zo doorgaat.
1: We komen niet lekker door de chicaan.
0: Nee. Norris, Hamilton, top 3.
1: Oh.
0: Russell. Maar inderdaad, jij hebt gelijk. Max, hij zou nog een ronde kunnen gaan. Stappen 7 op 0,7. Dit is wel zijn beste ronde, of ook niet? Ook niet.
1: Nee, hij rijdt net ongeveer dezelfde
0: weer
1: ronde.
0: 13-4.
4: Hij rijdt dus 14-0, 13-47, 13, weer 6000ste verschil. Maar die 13-492 had hij al staan. Dus ik ga ervan uit dat dit niet een hele... Nee,
1: 13-502 rijdt hij nu.
4: Juist, de afgelopen ronde. Oké, dat is toch wel redelijk aangezet. Maar als je de brandstof hebt voor nog een ronde... dan kun je daar natuurlijk op gokken. Wat ligt er in auto? We zijn er nog niet, maar vooralsnog lijkt de pole... Nee, fout. Vooralsnog is de pole in handen van Lando Norris. En dat zou voor Norris zijn 17e pole uit zijn carrière kunnen worden. Antonelli jaagt op zijn 4e. Voor Verstappen zou het zijn 49e zijn, maar die kans acht ik niet zo groot vandaag.
1: Maar staat wel een paarse sector neer.
4: 72.000ste onder de tijd van Lando Norris. Klok telt af. We zitten in de laatste 1 minuut en 20 seconden. Norris, Hamilton, Russell, Piastri, Antonelli 1, 3, 4, 5. Dan Leclerc, 6. Verstappen, 7. Lindblom, 8. Colapinto, 9. En Hadjar dan nu toch ineens nog niet verder dan 10e. Dat is natuurlijk de snelste in Q2. Maar het kan nog komen. Antonelli, wat tijd verloren. Maar nu komt dat rechte stuk. Hier wil ik de speed zien van die Mercedes. Russell liep daar zojuist 274. Kan me niet voorstellen. Moet wat harder zijn. Antonelli. Oh, 83.000. Hoe kort rijdt hij hem? Hij rijdt gewoon dwars door het gras aan de rechterkant. Antonelli met nog 31 seconden te gaan. Pakt de voorlopige pole position. Maar er komen er nog een paar. Leclerc niet. Die wordt 4e. As we speak. Maar er zitten er nog een paar achter. Lewis Hamilton heeft opgegeven. Die is klaar zo te zien. Of gaat hij nog denken dat hij binnen 18 seconden over de start-finish kan komen? Dat zou nog kunnen. Dan kan hij heel laat nog een poging gaan doen. Maar dan moet hij wel een beetje doortrappen. Of gaat hij zelfs naar binnen? Denkt hij naar binnen is. Norris. 2e. 1-12. Niet sneller dan hij geweest was. Piastri. 3e op de vlag. Hamilton... Waar is Hamilton gebleven? Die is er binnen gereden. Die is klaar. Hadjar, met z'n hoofd naar voren. Kijk dan, kom. Wat een gast, joh.
1: P5.
4: Wat, dit zie je toch zelden?
1: 16e voor Verstappen, maar die is nog bezig met zijn ronde, ja, net als Russell.
4: Russell met een overstuurmomentje. Antonelli 1, Russell op dit moment 7e. Russell. Oh, George Russell. 68.000. En wat voor verrassing heeft Verstappen met zijn achtervleugel vollopen. Ah, het wordt een 6e positie. Maar ook 3/10e. Daar zal hij wel weer blij mee zijn. Russell pakt Antonelli op 68.000e. Moment van de dag. De pompende Isaac Hadjar. Die op dat rechtstuk. Naar voren. Geweldig. Wat een gast, joh. Daar moet je dan toch, dat daar dan de boordradio niet van open staat. Dat wil ik toch horen. Come on.
1: We zijn gewoon aan het karten. Dat is een klein trucje uit het karten. Misschien
4: nee, dat is zo. Mee huppen. Ik denk dat er een soort in zijn natuur zit.
1: Kijk wat met Lewis Hamilton gebeurt.
4: Ja, precies. Want die haakte af. Het zal hier gebeuren. Heb ik hem al 2 keer eerder bij zien gaan. Oh, la. Juist. Werkt bijna de muur. Is too much. Let maar op. Hij komt met zijn linkerwielen heel dicht langs de muur. Daar is eerst de drift. Dan vangt hij hem op. En dan daar nog een keer. Oh, ik heb er ook. Zie je dat hij de vleugel opengooit en weer dichtgooit. Nou, George. In de pocket. Wel knap, hè. 3 jaar op rij.
5: Nice work. Yes! Wow.
6: Well done, mate.
5: Keep me posted. Is that good enough?
6: Yep. That is good enough. Well done.
5: Strat 13. Oh, we made that a bit tricky.
4: Ja, trots en terecht en blij. In alle eerlijkheid moeten we zeggen, het is pas zijn 9e pole position uit een carrière van 156 Grand Prix. Dus het is nou niet dat hij ze aan elkaar jaagt.
1: Komt hij weer.
5: It's the most exhilarating feeling in the world when it comes last minute out of nowhere. Good job.
4: En daar heeft hij 100% gelijk.
1: Zeker weten.
4: Er was risico. Hij moest afhaken. Hij moest terug. Zou het kunnen, zou het niet kunnen. Fair and square naar pole gereden. George Russell, pole position voor de grote prijs van Canada. De Formule 1 Lenovo Grand Prix du Canada. 2026, zoals hij officieel heet. Kimi Antonelli, 2e. Dus hebben we het weer. 2 Mercedes op de eerste rij. 2 McLaren's op de tweede rij. Lando Norris voor Oscar Piastri. Dan Lewis Hamilton, P5. Verstappen, P6. Hadjar, P7. Pompend en al. Leclerc, 8e. Had hij ook voorspeld. Negende Arvid Lindblad en tiende Franco Colapinto. Die hoeven zich allebei niet te schamen. Het goede van Lindblad is, zijn allerlaatste ronde was ook zijn snelste ronde. En dat is heel knap. Poltijd 1.12.5. En de poltijd van vorig jaar was een 1.10.8. Ja, maar ze hebben hier dus die megajoules zijn teruggegaan. Dus er is minder electropower, maar er is dus ook minder getrupt met opladen. Waardoor het rijden weer lekkerder is. Het klinkt zoals het hoort te klinken.
1: We verliezen iets rondetijd, maar het is wel leuker. Ook voor ons om naar te kijken, maar ook voor de rijders om mee te rijden. Want je hoort ze niet meer klagen. Misschien binnen deurs, maar...
4: Ja, hij is niet ontevreden met een gat van 3/10.
1: Ik zag toch een klein lachje.
4: Daar draait het om. Want dat is ook wel Formule 1. En dan ga je nu zeggen, het is maar 3/10.
1: Het zit gewoon in de mix. En dat is het belangrijkste voor Red Bull.
4: Nou ja, zal ik je nog verder helpen? De complete top 8 zit binnen 3/10. Dus het is echt, het gaat ook nergens om, hè? Het is Verstappen op 0.32. Hartjaar op 0.35. Goed gedaan van Hartjaar weer, hoor. Leclerc op 0.39. Lindblad dan op 0.7. Dus die jongens zitten allemaal een paar honderdste bij elkaar vandaan. En het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 is 68.000ste van een seconde. Dat was vorig jaar gewoon een tiende, hè? En daar hebben we toch gedacht hadden met deze auto's dat de gaten voor Paul groter zouden worden.
1: Dat is toch minder geworden.
4: Ja, binnen de twee beide Mercedes is het dus dicht bij elkaar. Maar het is wel ten opzichte van Norris en Piastri is het wel meteen een tiende en 2/10 en Hamilton op 3/10. Dus dat is, en dat was vorig jaar, maakt niet uit welke auto het was, het zat heel, heel, heel dicht bij elkaar.
7: George, wow.
4: Here we go.
7: Very, very close qualifying session in the end. Not the easiest of session for you. Talk us through it.
8: Yeah, it's always challenging coming back from a sprint race. The car feels very different. You're obviously into the qualifying format. We made some changes as a team. We need to review after that if that was the right direction, and then obviously that last lap just sort of came from nowhere, and it was just such a great feeling when it was such a challenging session, and then you just pull it all together. That last lap to sort of throw yourself up a leaderboard was epic.
7: What were the challenges? Because you ended up out of sync. You said you had an issue with the rear or something came in, and then obviously did the lap on the very last lap, but it was looking tough until then.
8: Yeah, I mean, we made some changes based on the forecast for tomorrow. May have hurt us a little bit for now. It just took the car out of sync a little bit. And, both of us, Kimi was definitely more competitive than I in that session, but we weren't as, clear ahead of everybody else as we were yesterday. So it was definitely a challenge. But as I said, just managed to redial my driving in for that last lap and put it together.
7: Nice. Kimi, you looked in control for most of the qualifying session, just missing out at the very end. How was that last lap? Do you think there was a bit more on the table?
9: Yeah, I mean, it's always a bit hard to commit for lap one. It's been very difficult this weekend with tires, putting them in the right window. But I was pretty happy. Of course, there was still a little bit left on the table, but George did a great lap. And now eyes on to tomorrow.
7: And tomorrow's looking, I think, quite different conditions. Any thoughts on that?
9: Yeah, I mean, we'll see. I mean, we'll see what the weather gonna be like. But of course, we'll try to be ready for anything.
7: Lando, P3, similar to yesterday. Is that the best you could have hoped for, or do you think there's a bit more?
8: It's always impossible to know. I feel like we did a good job out there today, honestly. You can always say it, but I'm sure everyone can say around here, it's a difficult track to kind of put everything together perfectly. But I think we did another good job. It's clear that these guys are just a little bit quicker. It's nice to be close than we were yesterday. So, I had fun this morning. Of course, the weather's going to be different tomorrow. So we'll wait and see. But we're in a good place, and we're in the place we need to be.
7: Good luck tomorrow. And just back to you, George. Obviously, we saw some great racing earlier today. Do you think this is going to be the same again tomorrow? The glove's going to be off, or have you been told something different?
8: No, I mean, we've had a good chat since this morning, and we're both racing drivers. We both know what to do. We both respect one another. So we'll go racing. I think, we hope it's just battling the two of us, but we saw today how competitive everybody else is. Tomorrow it looks to be wet. That's going to be a whole new challenge as well. So to be honest, it's not really what we're thinking about now. We just want to ensure that we can be standing on the top step.
7: Good luck.
8: Thank you so much.
4: Jamie Chadwick in gesprek met George Russell. Kimi Antonelli en Lando Norris, de nummers 1, 2 en 3 uit de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada. Ik verwacht binnen niet al te veel tijd filmpjes op het internet met iets van headbangen en muziek en daar een stukje van Isaac Hadjar onder in zijn auto. Want dat is gewoon wat hij aan het doen was toch gewoon. Zo'n hele vette hardcore beat eronder gewoon. Tung, tung, tung, tung. En dan op repeat. Nou, wees creatief. Gaan we doen. Ja, George Russell roept ook volgens mij halverwege nog iets van ja, we hebben iets met regen en afstellingen dingen. Dat is volgens mij BS. En waarom zeg ik dat? Dat de rain protocol is inmiddels afgeroepen omdat de kans op regen groter is of gelijk aan 40%. En dan mogen de teams, anders dan vorige jaren, hun auto's aanpassen. Dus zou het heel dom zijn als je dat nu al zou doen.
10: Ja, nou, dat is denk ik de grootste vraag. Maar ja, hij heeft pole position. Dat is denk ik het belangrijkste daarvoor. Wat je zegt, ja, dat zou dan heel apart zijn. Of het team is gewoon net niet scherp genoeg. Maar dat lijkt me helemaal scherp.
4: Ik denk dat hij probeert aan te geven. Ja, we hadden een auto die niet helemaal top was. Maar ik heb het echt fantastisch goed gedaan. En dat klopt. Dat heeft hij ook gedaan. George Russell's 9e pole position uit zijn carrière. En de eerste die had was Hongarije 2022. En hij mag trots en tevreden zijn. Zwaaiend uit de cockpit. Goed gesprek gehad met Kimi Antonelli, zegt hij zelf. Ik wens hem heel veel succes als de wedstrijd morgen begint. Want Kimi Antonelli is geen cookie. Russell, Antonelli, Norris 1, 2, 3. Piastri, Hamilton, Verstappen 4, 5 en 6. Hadjar 7e, 8e Leclerc. 9e Arvid Lindblad en 10e Franco Colapinto. Dat zijn de jongens die in ieder geval op puntenpositie van start mogen gaan tijdens de Grand Prix morgen. Morgenochtend op Grand Prix Radio om 10 uur. Rob van Zomeren met koffie en classics en heel veel informatie en dergelijke over sport. Zoals je dat bij ons gewend bent. Inmiddels op Grand Prix Radio mag ik hopen, jouw sportradio. En natuurlijk hebben Max en ik morgen om 9:50 s'avonds. Dus voordat de Grand Prix gaat beginnen, hebben wij een voorbeschouwing tot 9:45. En dan gaan we om 9:45 gaan we weer beginnen met de Grand Prix du Canada. Max, mag ik jou een prettige avond wensen voor de rest van vanavond?
10: Zeker weten.
4: En dan wens ik de kijker en de luisteraar nog veel plezier met de warme, zwoele zomeravonden die Nederland inmiddels rijk kan zijn. En wij gaan op Grand Prix Radio verder met de non-stop muziek. Veel plezier daarbij.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
8: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
6: Bestel je obu op netlink.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
15: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot eerste profcontract getekend in Amsterdam.

0: Als speler omschrijft De Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beuker spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat De Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
1: Dit is jouw sportradio. Hey,

0: Hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
4: Goeienacht, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer opengaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Twee bussen met asielzoekers uit Ter Apel zijn aangekomen in Groningen. Voor hen was geen plek meer in het aanmeldcentrum om te slapen. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. En vanmorgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt een noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Canada. Hij staat komende avond als zesde. De twee Mercedes'en waren het snelst en staan helemaal vooraan bij de start. In de trainingen en sprintrace klaagde Max al over de auto en tijdens de kwalificatie was het niet veel anders. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
8: Mama.
7: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Baia Mare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer open gaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-off-wedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, en dat is de belangrijkste prijs daar. Die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al ver gevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. Groundbreaking.

0: kort.
1: Bij Hera United is de verslagenheid groot na het definitief mislopen van handhaving. Trainer Ed Engelkes toont zich na de slotwedstrijd uiterst kritisch op de vernieuwde degradatieregeling. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de geplande inkrimping van de competitie van 12 naar 10 clubs moeten er dit seizoen voor het eerst 3 clubs een stap terug doen. Hera is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste 2 clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort. Er verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie.

0: Dus die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met SC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In de buurt van het Witte Huis in Washington is geschoten waarna het Witte Huis op slot is gegaan. Er zou tientallen keren gevuurd zijn. Politie heeft de schutter neergeschoten en ook iemand anders is gewond geraakt. Journalisten die op het terrein van het Witte Huis waren, werden naar de perskamer gebracht. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de één na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-offwedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers.